0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: presenteert de Avond van de Nostalgie. Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week. De Avond.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. In de rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: John Travolta, Olivia Newton-John. Wat een mooie herinneringen komen weer boven aan het jaar 1978. Zo, dat is even geleden. Een hele goede morgen voor iedereen namens ons Radio M Utrecht. Fijn dat je bij ons bent. Nieuws, weer, verkeer. Dit is Utrecht is wakker. En fijne muziek en heel veel onderwerpen. Sowieso gaan we het alvast even hebben zo over de brand. Een grote brand die in Leerdam is ontstaan op een industrieterrein. Er is een bedrijvenpand dat vlam heeft gevat vannacht. Dat gebeurde even na 00:30, volgens mij. Wij komen daar zo meteen op terug. We leggen contact met de veiligheidsregio Utrecht. We weten ook dat de fabriek die naast dit bedrijfspand ligt, en dat is Friesland Campina, ontruimd is afgelopen nacht. Je gaat er snel meer over horen in Utrecht is wakker. Vanzelfsprekend. Bovenop het nieuws, dat wil ik even zeggen. En bovenop het nieuws, het is vandaag 4 juni van het jaar 2026. En vandaag is het de dag dat 5.500 mensen de hoogte ingaan. Waar hebben we het over? De lucht, nou, die komt aardig in beeld. En hoe is het met de lucht? In Frankrijk, aan de voet van de Alpe d'Huez. Want vandaag is het de dag van Alpe d'Huez. Onze verslaggever Robert-Jan Boy is al de hele week in Frankrijk. Robert-Jan, bonjour, bonjour, de dag van...
1: Ja, bonjour, Bob en Anne. Oui, ik ben niet aan de voet, ik sta hier op de top van Alpe d'Huez.
0: Oh, je bent al boven, je bent boven. Waar... Ja,
1: ik ben boven. Maar zometeen gaan we inderdaad naar beneden toe. Over de lucht gesproken, het is hier bewolkt, maar het is in ieder geval droog. Dus dat is mooi. En ja, de renners komen al volop binnen, want de start was om 16:30 vanochtend. Ja, het romantische dorpje Bourg-Doisans. Ja, 5.500 deelnemers zijn er. Om 12:00 is er overigens nog een start. Maar nu zijn ze al ruimschoots vertrokken. Even een willekeurige coureur net boven gekomen.
2: Goedemorgen.
1: Even een hele korte impressie.
2: Ja, gaat prima. De bedoeling is 6 keer, dus lekker rustig aangedaan. Ja. En dat is goed gelukt. Dus en het weer is fantastisch, tot nu toe.
1: Tot nu toe, ja. Later op de dag is er wat regen voorspeld. Wij moeten dat allemaal afwachten.
2: Ja.
1: Heb je ook Gerard Mokking ontmoet onderweg?
2: Nee.
1: Gerard Mokking? Nee.
2: Nee.
1: Martien van Zijl ontmoet?
2: Nee, ook niet.
1: Liesbeth Rijmakers?
2: Nee, ook niet.
1: Nee, ja, dat zijn mensen uit de provincie Utrecht. Die volgen wij zo meteen. Die onderwerpen wij natuurlijk aan de diepte interview.
2: Ik zal ze de volgende keer in de gaten houden.
1: Doe ze het hartelijk groeten.
2: Dankjewel.
1: Zeg, wat een ambiance zijn hier aan de finish. Het keerpunt eigenlijk. Kun je een stuk banaan krijgen of kun je een stuk sinaasappel?
0: Ja, is wat anders dan een patatje.
3: Ja, daar staan we voor.
1: Dat is de ravettering. Bob en Anne. Ja. Hier is de mortaar Peter van der Veld.
4: Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wij gaan het doen, Peter.
4: Oké. Waar gaan we naartoe?
1: Nou, laten we kijken. Via bocht 3 gewoon een beetje naar beneden toe.
4: Uitstekend.
1: Ik heb ook contact gehad met Gerard Mokking. Die was in de buurt van bocht 7.
4: Oké.
1: We proberen hem te onderscheppen.
4: Gaan we doen.
1: Helm hier, alles, de motor staat daar.
4: We gaan.
1: De motor bedoel ik. We gaan.
0: Oké. We gaan jullie zo meteen horen. In Utrecht is wakker. Live vanaf de motor. Robert-Jan Boy aan de Alpe d'Huez, waar wij vandaag de schouders onder gaan zetten. Is het vandaag de Alpe d'Huez dag?
5: Ja, leuk hoor.
0: Dit is Utrecht is wakker. Radio voor het goede doel. En dit is de Bee Gees. And You Win Again.

0: Wakker, Radio M Utrecht. Op een dag als vandaag, een donderdag, de 4e juni. Leuk om te horen, everyone's a winner. Daarvoor al, you win again. Gaat het over Alpe d'Huez? De Alpe d'Huez in dit geval, het zou zomaar kunnen. Maar het kan ook met iets anders te maken hebben, want everyone's a winner. Dus wat dat er gaat, mooi denk ik dan toch zo. Dit is Utrecht is Wakker, een hele goede morgen voor iedereen die er nu pas bij is. We hebben al verslag, een klein verslagje gehoord van Robert-Jan Boy. Die stapt zometeen, of is op dit moment al op de met de motaar. Dat is iemand die de motor bestuurt, met de motaar achterop gezeten. Op die motor de mensen aan het bekijken die vanuit Utrecht vandaag de klim gaan maken. Ja. We worden al 6 keer de hoogte in gaan. Ja, dat is echt Alpe d'Huez wat dat betreft. Hè.
1: Nou, wat leuk hoor. Ik vind het wel echt een mooie... We krijgen een mooi live gevoel van alsof je er echt bij bent. Ik vind het
0: ja,
1: wel leuk.
0: Dat is ook wel de bedoeling.
1: Ja, nou, dat klinkt leuk. Ja.
0: We hebben contact met VRU, de veiligheidsregio Utrecht, naar aanleiding van die brand die vannacht is ontstaan. Die is onder controle aan, hè?
1: Ja, sinds 3:30 s'nachts is de brand onder controle.
0: In Leerdam?
1: Ja, een bedrijfspand daar heeft vlam gevat vannacht, kort na middernacht. We gaan zo meteen praten met iemand van de veiligheidsregio die ons hopelijk meer kan vertellen over de oorzaak van de brand. Want er zijn 40 mensen uit het pand ernaast, een fabriek van Campina, uit het pand gehaald. Het is helemaal ontruimd. Ja, en op beelden zijn wel heftige vlammen te zien. Schiet uit het dak. Dus dat, we zijn benieuwd naar de oorzaak ook.
0: Ja, nou, de oorzaak wordt meestal niet prijsgegeven. Maar in elk geval hoe laat het is ontstaan, waar het is ontstaan. En hoe het met die ontruiming is. Kunnen mensen vandaag wel weer aan het werk? In de naastgelegen fabriek natuurlijk. We hebben nog veel andere onderwerpen ook vanmorgen in Utrecht is Wakker. Vooruit gewerkt door jou ook. We gaan contact hebben vanwege de Utrecht Pride die er zondag is. Met een drag queen.
1: Ja, Miss Perdis. Heet het. Ja, dat is Mels. Die inderdaad als drag queen komende zaterdag op boot 19 gaat meevaren op de grachten van Utrecht.
0: Kijk eens aan.
1: Ja, en ik pleit ervoor van, ja, weet je, de Pride is niet alleen een feest. Het is ook een protest voor meer gelijkwaardigheid. Kan die zo meteen meer toelichten over om 7:15 spreken.
0: Doen we. En verder, de oranje koorts, dat begint een beetje te komen bij de mensen. Dat is mooi. Het Nederlands elftal heeft dan wel verloren gisteravond van Algerije. Heel teleurstellend natuurlijk met 1 puntje. Maar goed, of tenminste met 1 doelpunt tegen. Toch nog op het... laatste gedeelte, zeg maar. Dat is een zeper natuurlijk voor Nederland. De mannen gaan wel vandaag vertrekken richting de plek waar het allemaal moet gaan gebeuren. De Verenigde Staten in dit geval. Dus we wensen ze wel heel veel succes. Wij gaan het er ook over hebben. We hebben het met name over het kijken. Hoe wordt er gekeken in Midden-Nederland naar de wedstrijden van Oranje met name natuurlijk. Op het wereldkampioenschap voetbal.
1: Ja, die enorme WK-schermen die worden nu heel veel gehuurd. Het loopt storm bij verhuurbedrijven. Zoals het bedrijf van Sander in Vianen, die merkt dat ook. Dat is een enorme opmars in het verhuren van die hele grote schermen.
0: Mm-hmm.
1: Dus we gaan hem zo meteen vragen, hoe gaat het? Hoe hard gaat het nu eigenlijk?
0: Ja, precies. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat is. Ik bedoel, er zijn mensen die schaffen een speciale grote tv ook aan. Of huren of kopen inderdaad. Ja, want we gaan voetbal kijken.
1: Wat sfeertje hoor. Wat leuk altijd.
0: Dit is Utrecht is Wakker. Radio M Utrecht, nu met 3 J's. Oh,

0: Muziek van Julio Iglesias, Quiere Me. Net als Quiere Me Mucho. Klinkt het allemaal, ik hou van jou, ik blijf je trouw. Wel erg leuk natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 5:05 geworden. Abba, where your love.

your love on me. Ja, Leo, your love on me natuurlijk van ABBA op Radio M Utrecht. Het is nog geen 6:30, maar even alvast een kort weerberichtje van Margot Ribbering, wat we hebben doorgestuurd gekregen. Het is een wisselvallige en onstuimige donderdag dat het vandaag gaat worden. Met veel bewolking en van het zuidwesten uit komen er steeds meer actievere buien boven ons deel van het land. En vooral vanmiddag kunnen de buien nog gepaard gaan met hagel, onweer en windstoot ook. KNMI geeft daarvoor code geel uit en dat geldt vanmiddag vanaf 12 uur tot 6 uur vanavond. En er waait dan een vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 18 graden in Midden-Nederland als temperatuur. Nou, dat is helemaal niet verkeerd, maar de weersomstandigheden zelf, die lijken me nou niet echt heel erg lekker. Zometeen hebben we contact met Jelle Mulder, de veiligheidsregio Utrecht. We gaan hem spreken over de brand die is ontstaan bij het bedrijf Trackline in Leerdam. Dat is afgelopen nacht gebeurd. Het naastgelegen pand van Friesland Campina, de mensen die daar aan het werk zijn, die hebben het pand moeten verlaten vannacht. En hoe het nu is, de brand is onder controle hoor. Met de stand van zaken, dat gaan we zo meteen horen. Voor die tijd nog muziek van die OJ's. Het is Backstabbers.

0: ook de Motown-klassiekers die zullen zeker niet ontbreken op een dag als vandaag. Deze donderdag de 4 juni. Deze van Smokey Robinson en The Miracles en The Tears of a Clown. Het is inmiddels 6:35. Zometeen naar Frankrijk, naar Robert-Jan Boy. Want die stapt op de motor om verslag te doen van de Alpe d'Huez vandaag. Voor ons, voor Midden-Nederland en al die Midden-Nederlanders die gevolgd gaan worden vandaag. Want zij gaan die berg beklimmen voor het goede doel. Maar eerst gaan we naar Leerdam, waar vannacht een zeer grote brand ontstaan is in een bedrijfspand. Kort na middernacht vatte een gebouw van Trackline vlam aan de Handelstraat in Leerdam. En het pand ernaast, de fabriek van Campina, moest geheel worden ontruimd. De brand is onder controle. We gaan erover doorpraten met Jelle Mulder van de Veiligheidsregio Utrecht. Jelle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wanneer kwam bij jullie de melding binnen van de brand?
1: Ja, tegen ongeveer 12:30 kwam bij ons een melding binnen dat er rook uit de pand van Trackline kwam. En toen zijn we natuurlijk, politie is daar naartoe gegaan en die heeft dat bevestigd. En toen wij gingen daar ook gelijk naartoe.
0: Ja, want Trackline is een bedrijf dat zich inzet voor de wegenbouw, beleidingen doet onder andere en zo. Was het voor jullie gelijk duidelijk dat het om een zeer grote brand ging?
1: Dat was bij wel heel snel duidelijk. Zeker toen we de eerste berichten kregen dat er heel veel zwarte rook uitkwam. En de eerste voertuig daar dat ook bevestigde en gelijk de grootte van de pand zag. En de vlammen al eruit kwamen. Toen was het al heel snel duidelijk dat dit een grote brand zou worden.
0: En wat betekende dat voor de inzet van het materiaal en mankracht?
1: Ja, het is best een enorme inzet geweest om de brand te blussen. Maar ook vooral om te zorgen dat de omliggende bedrijven niet in brand zouden raken.
0: Mm-hmm. En dat was onder andere het pand van Campina, Friesland Campina, wat ontruimd moest worden. Daar waren mensen aan het werk ook, hè?
1: Ja, die stond op zich niet vlak naast het pand wat in brand stond, maar net een stukje ernaast. Maar de rook die van de brand afkwam, die was dusdanig dat het op dat moment gewoon niet verantwoord was om die mensen daar te laten werken.
0: Hadden de mensen, de bewoners, de inwoners moet ik zeggen, van de gemeente Vijfheerenlanden, met name Leerdam, hadden zij last van de rook? En kregen zij nog een advies of een alert mee?
1: Nou, de wind was gelukkig net op zo'n manier dat alle rook over de landerijen ten noorden van Leerdam trok ook langs de andere dorpjes. Dus ja, de bewoners hebben er eigenlijk geen last van gehad.
0: Ja, dat is een voordeel van zo'n brand, want voor hetzelfde geld moet alle ramen en deuren gesloten worden. Dus er was geen advies dat men meekreeg, dus, of voorgeschoten kreeg door jullie?
1: Nee, dat was in dit geval was dat ook niet noodzakelijk, nee.
0: Ja. De brand is op een gegeven moment onder controle. Wat was het tijdstip dat gebeurde?
1: Daar heb ik niet precies voor ogen. Dat was tegen 5 was het wel duidelijk dat er geen overslag meer zou gebeuren naar de andere panden. En dan is die voor ons in principe onder controle en brandmeester. Alleen ja, toen zijn we nog heel erg druk bezig geweest met verder het afblussen van de brand in het pand.
0: Ja. Over de schade valt nu nog niks te zeggen natuurlijk, hoe groot het is. Maar wat konden jullie waarnemen? En dat bedoel ik mee, konden jullie makkelijk naar binnen gaan? Of hoe zijn jullie te werk gegaan met het blussen van de brand dan?
1: Nou, het was natuurlijk vanaf het begin al gelijk helemaal duidelijk dat van het pand binnengaan geen sprake meer was, omdat hij eigenlijk helemaal in brand stond. Dus wij hebben ons echt helemaal beperkt op het voorkomen van het uitbreiden van brand. En dan alle panden die in de omgeving stonden en de stegen daartussen, dan die goed nat houden, zodat in ieder geval de andere panden konden redden. En dat is gelukt.
0: En hoe was het met de aanvoer van water? Want er moest met veel water moest er aan te pas komen volgens mij.
1: Ja, dat is een enorme hoeveelheid water.
0: Hoe gaat dat met zo'n watertransport dan? Was dat allemaal ter plekke of moesten jullie dat meenemen?
1: Nou, daar hebben we gelukkig allemaal wagens voor die dat goed kunnen verzorgen en met een hele dikke leidingen kunnen aanvoeren. Ja. Maar gelukkig was er heel dicht in de buurt was er een voldoende grote diepe sloten waar het water uit kon komen, die ook gevoed werden vanuit de Lingen, zodat in principe aan bluswater geen gebrek was.
0: Kijk eens aan, nou, het pand dat is dus volledig vergaan, zeg maar, door
1: ja,
0: deze...
1: Die is volledig afgebrand, ja.
0: Zo heet dat natuurlijk, ja. De mensen die daarnaast aan het werk waren, iets verderop dan zeg maar bij deze fabriek van Campina, konden mensen daar weer aan het werk? Of kan een nieuwe ploeg weer gaan starten vandaag? Of hebben andere bedrijven hier nog last van?
1: Nou, de kantina, die kon in ieder geval ook op een gegeven moment weer aan het werk. Dus de mensen konden weer naar binnen. Die hebben wel een hele tijd buiten moeten staan wachten. Totdat het eindelijk veilig genoeg was voor hun om ook weer aan het werk. Dus dat was voor hun ook even doorbijten. Maar die konden weer aan het werk. Net als eigenlijk alle andere bedrijven op het bedrijventerrein. Ja, alleen sommige panden die kunnen misschien wel in de rook hebben gestaan. En dat misschien ook het pand is binnengegaan. Ja, en dan moeten ze inderdaad even kijken van is dat hoe hinderlijk is dat? En ja, in mijn advies was dan van ons als ze daar waren en ze merkten rook of stank in het pand. Dat ze dan even naar de brandweer zouden gaan. Dat die even voor hun snelle meting konden doen of het wel verantwoord was. Om in het pand aan het werk te gaan. Of dat ze dan moesten even nog extra ventileren. Ja. Maar daar zouden ze dan advies van de brandweer voor krijgen.
0: Oké, dankjewel voor je uitgebreide toelichting, Jelle Mulder.
1: Dankjewel,
0: en goede werkdag voor jullie allemaal. Dag.
1: Ja, dankjewel. Dag.
0: Jelle Mulder van de Veiligheidsregio.

0: Marilamos. Laten we met z'n allen gaan dansen. En waarom ook eigenlijk niet? Het is 7:15. Reden voor een feestje. Is het ook een reden om goed erover na te denken waarom we een feestje vieren?
1: Gefeliciteerd.
0: Dat gaat er ook van komen in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Want wij gaan naar Frankrijk. Robert-Jan Boy, als het goed is heb jij Martien van Zijl uit de provincie Utrecht uit Houten of Nieuwegein.
2: Ja,
0: Nieuwegein van de Berghappers is hij. Maar volgens mij viert hij een feestje vandaag, want hij is jarig, toch?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Martien van Zijl staat hier naast mij in bocht 3. Als ik omhoog kijk, kun je de appartementen van Alain Dues bijna aanraken. De renners komen en masse hier omhoog, zijn 4:30 vanochtend gestart. En er wel weer praten komt Van Rempel. Liesbeth Rijmakers van de team Antonius hier aan. Met een blos op de wangen. En Martin staat hier ook met een blos op zijn wangen.
3: Goedemorgen.
2: Moet het kort houden, want ja, je zit midden in de koers natuurlijk, Martin.
3: Ik zit midden in de koers. Ik ben zenuwachtig. En ik wil weer snel naar beneden, Robert-Jan. Want het is best wel fris.
2: Ja.
3: Dus we willen daar weer toch weer gebruik van maken.
2: Van harte gefeliciteerd.
3: Dankjewel, Robert-Jan.
2: Ja. 66 jaar geworden 66 op deze dag.
3: Echt bizar.
2: Dat betekent ook 6 keer omhoog, heb je al eerder gezegd.
3: Dat wil ik wel gaan proberen, ja. Maar goed, ik weet niet hoe de beentjes verder zijn op de lopende dag.
2: Ja.
3: We gaan het gewoon meemaken.
2: Hoe zijn de beentjes?
3: Zijn goed.
2: Ja,
3: op het moment wel. Ja.
2: Hoe was het vanochtend bij de start om 4:30?
3: Ja, het was wel heel druk. Ook mensen stonden een beetje vrij achterin. Maar goed, ik heb er toch wel vrij veel ingehaald. Dus, maar goed, we gaan er net af. En ik hoop dat het weer een beetje mee mag spelen. En dat het droog blijft sowieso.
2: Ja.
3: En voor de rest gaan we er tegenaan.
2: Goed, die fiets is schitterend uit. Je bijnaam is de glimworm.
3: Precies, de
2: glimworm. Omdat je altijd gesoigneerd bent.
3: Altijd.
2: En nu al helemaal blauwe broek.
3: Ja.
2: Hagelwitte schoenen. Mooie blauwe fiets.
3: Precies.
2: Waar gaan we jou weer treffen?
3: Ik denk misschien beneden weer.
2: Beneden
3: bij de rotonde.
2: Bij de rotonde.
3: Dan
2: we gaan kijken.
3: Gaan we even wat eten en dan zien we je daar weer.
2: Goed, we houden iedereen op de hoogte. Ik ga nog even naar Liesbeth Rijmakers. Okay. Martin, toi. Voorzichtig in de afdaling. Ja, want de renners komen toch met behoorlijke snelheid voorbij zoeven. Het is natuurlijk 10% hier wat je omhoog moet kunnen, maar ook naar beneden moet gaan. Liesbeth Rijmakers.
4: Hi,
2: nou, vers van de pers net boven gekomen.
4: Mm-hmm.
2: Van het team Antonius.
4: Zeker.
2: Vertel maar hoe gaat het tot dus verre?
4: Ja, lekker.
2: Alles lekker?
4: Koud. De eerste afdaling heel koud. En daarna gewoon lekker met de drieën naar boven fietsen. Dus dat ging heel...
2: De eerste afdaling?
4: De eerste afdaling van boven naar beneden was heel koud.
2: Want dit is toch...
4: Dit is nu de tweede afdaling, maar ik sliep natuurlijk hier.
2: Ja,
4: dus
2: boven.
4: Ik heb maar één klim gehad. Dus ik ga nu mijn eerste afdaling naar de klim.
2: Dus vanochtend vroeg zijn jullie afgedaald.
4: Was koud, ja.
2: Hoe was dat? Hoe vertelde het? Het was donker toen?
4: Donker en gewoon langzaamaan fietsen. Gewoon rustig aan afdalen. Maar koud en donker. Maar mooi, met allemaal fietsers met lichtjes.
2: Liesbeth Rijmakers heeft het in 2011 5 keer gedaan.
4: Mm-hmm.
2: Of dat dit nu weer gaat gebeuren, dat weten we niet.
4: We gaan zien,
2: niet.
4: So far so good.
2: Ja, ja.
4: Ik heb goede maatjes.
2: Ik ben benieuwd naar Leon Rijmakers.
4: Ja, die is al weer aan de tweede gestart.
2: Aan de tweede gestart,
4: ja,
2: kijk
4: eens. 6:26 was hij aan de tweede gestart, zag ik net.
2: We hoorden gisteren dat hij een toptijd had van 46 minuten hier op de Alpe d'Huez. Het is ongelooflijk.
4: Maar hij doet 1 minuut 5, 1 minuut 10 per beklimming en dan zo vaak mogelijk.
2: Goed. Ja. Iedereen is hier nu met het fietsen bezig, maar natuurlijk dat goede doel voortdurend in gedachten.
4: Ja.
2: Liesbeth eet nog een lekkere koude pannenkoek hier bij de camper van Afke. Dat is een mooi raffineringspunt in bocht 3.
4: Ja.
2: Tot 8:00 vanavond blijf je hier staan.
4: Tot 8:00, daarna mogen we weer vertrekken.
2: Ja.
4: En ik heb een enorme stapel pannenkoeken gekregen, gemaakt door Harry. En die deel ik uit aan de mensen die het nodig hebben.
2: Allemaal van het team Antonius.
4: Ja.
2: Afdeling hematologie,
4: Antonius.
2: Die van alles weet over bloedkanker, et cetera. Maar nu ook met het goede doel bezig zijn.
4: Exact,
2: en
4: exact.
2: Houden van een pannenkoekje.
4: Ja.
2: Nou, ik kijk even naar de motar, Bob. Ik zie Peter van der Velde weer kijken. De helm gaat
5: Stap op.
2: We gaan
5: naar
2: beneden toe.
5: We gaan naar beneden.
2: In ieder geval naar beneden toe een beetje. En dan kijken we wel eventjes.
5: We sukkelen naar beneden.
2: Heerlijk.
0: Oké, nou geniet ervan. En qua weer nog even, Robert-Jan, want ik hoorde Liesbeth daar iets over zeggen. Is het echt zo slecht weer of was het alleen maar koud vanmorgen?
2: Nou, vanochtend was het dus kennelijk koud.
0: Ja.
2: Het is in ieder geval droog. Dat is het belangrijkste, want de voorspellingen waren toch wel... dat je denkt van jongen, dat ze met bakken uit hemel zou komen vanmiddag. Dat tijdstip is steeds opgeschoven. Nu zou het na 4:00 gaan beginnen allemaal. Dat betekent dat bijvoorbeeld een saamhorigheidsklim vanaf 5:00... dat is de laatste klim van de dag, waarbij iedereen nog een keer omhoog wil... dat die ook omhoog kan. Dat is altijd een mooi... mooie rit, als het ware. Die ga ik zelf ook mee fietsen om verslag van te doen. Maar goed, even afwachten wat het weer gaat doen.
0: Precies. Oké, nou dankjewel voor nu. We horen jullie en jou zo meteen weer vanuit Frankrijk. De Alpe d'Huez.

0: En daar is Margot Ribberink. We zaten op je te wachten met Smart, Margot. Goedemorgen. Want je had er zo'n ellendig weerberichtje gestuurd vandaag. Er komt veel nattigheid aan, begrijp ik, uit dat bericht. Ga het maar eens even toelichten. Qua temperatuur, laten we daar eens mee beginnen op dit moment in Midden-Nederland.
1: Nou, het is helemaal niet zo slecht buiten. Het is op de meeste plaatsen droog. Alleen in het uiterste zuidoosten, omgeving Veenendaal, daar zie ik op dit moment nog een beetje regen. Maar elders is het droog. Het is wel bewolkt. Het gaat flink tekeer, want het waait flink uit het zuidwesten. En het is 14 graden, dus heel koud is het niet.
0: Nee.
1: Wat er aan gaat komen, dat is toch wel iets om even rekening mee te houden vandaag. Het is een buienlijn die zich op dit moment voor de kust van Nederland ontwikkeld. Doordat de lucht hoog in de atmosfeer behoorlijk koud wordt, worden dat hele

0: bij buien, onweer kan voorkomen, hagel. En die wind die is al sterk, die zal vanmiddag sowieso windkracht 4 tot 5 zijn. Maar die gaat vooral bij buien ook nog eens flink uithalen tot zo'n 60, 65 kilometer per uur. Dus dat is toch wel even iets om mee rekening mee te houden, zeg maar. Eind van de ochtend, half tot ongeveer een uurtje of 3, 4 in de middag, dat die buienlijn over onze provincie trekt. En daardoor is ook voor het KNMI, heeft nu al natuurlijk code geel afgekondigd voor vanmiddag tussen 12 en 6.
1: Ja, dan moeten we dan inderdaad met deze waarschuwing alvast rekening mee houden dat er vanmiddag het nodige gaat gebeuren. Beetje onstuimig weer, type.
0: Beetje onstuimig, inderdaad.
1: We vergeten dat niet. We houden het goed in de gaten. Elke uur ben je erbij natuurlijk in Utrecht is wakker ook. En meerdere keren vandaag. Maar even een vooruitblik. Margot, bedoel, is vandaag echt zo'n petdag, als je dat zo mag betitelen? Is morgen bijvoorbeeld veel beter?
0: Nou, veel beter niet. Hè. Er zit wel een beetje herstel in. Maar ook morgen is het een behoorlijk wisselvallige dag. Met nog een aantal buien. Ik dacht eerst van, nou, dat valt wel mee met onweer. Maar er zit ook nog een onweerskans in. Tussendoor een klein beetje ruimte voor de zon. Vooral later op de dag. En die temperatuur, ja, dat houdt ook niet over. Want vandaag gaan we van 14 graden naar maximum temperaturen van 8 graden. 18 graden, moet ik zeggen. En op morgen is 18 graden is echt een beetje beneden ons niveau. In het weekend zien we dan temperaturen van 19 of 20 graden. Dus het houdt niet over. En er kan nog best wel een keer een buitje vallen op zaterdag en zondag. Maar de droge perioden zullen overheersen. En er is ook ruimte voor de zon. Dus het wordt minder wisselvallig. Maar een overgang naar stabiel zomerweer met hogere temperaturen. Ja, dat zie ik voorlopig nog niet zitten. Okay. Ook niet in het weekend.
1: Even tegen Anne. Badpak bikini. Laat gewoon lekker even in de kast.
2: Nou, helaas.
1: Jij ook maar gewoon trouwen.
2: Mooie kleren.
0: Ja hoor. Ja.
2: Okay. Kort dat ook. Jammer voor ons.
1: Dat is waar. Hey, we spreken elkaar dus volgende uur weer vanaf 7:50 ongeveer.
0: Zeker, ben ik er weer.
1: Maar goed, dank je wel.
3: Let's go, girls.

0: zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
1: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
2: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
3: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
4: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
5: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
8: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders. En dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
7: Volgens onderzoekers kunnen ook luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
9: Daardoor zijn de mensen die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen, of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
7: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamineachtige stoffen en de zombie drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek voor het WK. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 16 tot maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, de luisteraar. Nieuws, weer, verkeer. De actualiteit uit Midden-Nederland. Robert-Jan in Frankrijk voor de Alpe d'Huez. We hebben een vol uur radio te maken. We beginnen dit uur na het NOS Journaal met nieuws uit binnen- en buitenland. In de regio met het regionieuws. Marjolein Heijen, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ja, ik begin natuurlijk met die grote brand van vannacht in Leerdam. Een bedrijf is daar afgebrand. Trackline, dat in wegmarkeringen doet. Een fabriek van Friesland Campina daar vlakbij werd ontruimd. Zo'n 40 mensen waren aan het werk. En vanwege de vele rook moesten zij naar buiten. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Dat wordt onderzocht. Het nieuwe college van Leusden wil onderzoek laten doen naar windmolens langs de A28. Andere plekken zijn afgevallen. Nou, onder meer bezwaren van Defensie. Want die wil kunnen blijven oefenen zonder belemmeringen. In Maarsen heeft de brandweer gisteravond een ree uit het water gered. Dat gebeurde in een smalle watergang aan de Torbekkenlaan. Duikers van de brandweer die gingen zelfs het water in en hebben de ree eruit gehaald. Dat is allemaal goed gekomen.
10: Ja, maar de ree die laten ze dan meteen los, denk ik?
11: Dat denk ik ook, ja. Als het tenminste goed gaat met het dier wel.
10: Ja, precies, ja.
11: Meer erover zo. Half 8.
10: Ja, dankjewel voor nu. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het beperkt zich tot, en dat is hem wel, een file. 1 file dus voor Midden-Nederland op dit moment. Of deze kant opkomend eigenlijk. Vanuit Apeldoorn in Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken. Bijna 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Ja, we hebben veel aan je te vertellen in dit uur van Utrecht is wakker. Live radio, zoals je nog nooit hebt gehoord. We hebben alle aandacht al voor wat er vandaag plaatsvindt, maar ook wat er zaterdag wil gebeuren.
7: Ja, zaterdag is de Utrecht Pride. Dan verandert de stad in één groot gekleurd feest. En op een van de boten die door de grachten varen, staat Mels als drag queen Miss Badis. We gaan dus vanuit in vragen, ja, waarom doe je mee aan de Pride? Waarom is de Pride niet alleen feest, maar ook protest?
10: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zo meteen 7:15. Ja. In Utrecht is wakker, alle ruimte vandaag voor de Alpe d'Huez. Vandaag zullen zo'n 5.500 mensen uit Nederland, Nederlanders dus, die berg de Alpe d'Huez gaan beklimmen in het kader van de Alpe d'Huez om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Verslaggever Robert-Jan Boy, goedemorgen. Waar hang je uit op dit moment? Want jij bent een kwartiertje, 20 minuten geleden op de motor gestapt, hè?
20: Ja, en ik ben toen weer afgestapt. Vervolgens, ik sta nu in bocht 7, een hele drukke bocht. Wordt wel de Nederlandse bocht genoemd, hè, met heel veel supporters allemaal. Carnavaleske, tafereel normaal gesproken. Dat gaat later deze dag nog gebeuren. Het is nu nog ontzettend druk met renners, met lopers die een stukje sinaasappel pakken of een stuk banaan wat drinken. Het zweet druipt van uw gezicht, hè, meneer.
21: Ik snap niet hoe dat komt. Ik denk dat de temperatuur nog in 4 graden is hier dan wel.
20: Het is niet echt warm, zou je kunnen zeggen.
21: En toch, ja, hoe kan het dan?
20: Hoe kan het dan?
21: Ja, het
20: is de inspanning. Het is natuurlijk 21 haarspelbochten. Gemiddeld cijferspercentage van 8%. We kijken hier op de flanken van de bergketens met de eeuwige sneeuw hier tegenover de kerk.
21: Ben je vanmorgen hier in het donker al geweest?
20: Nee, dat niet. Maar dat
21: en had je hier in het donker eens naar beneden moeten kijken. Ja. Al die kaarsjes. Heel bijzonder.
20: De kaarsjes in de bocht inderdaad die gebrand worden. Der herdenking. En tegelijkertijd is hier de prestatie. Ja. Er wordt gezweet, er wordt ook wel gelachen, er wordt gepraat hier. Een babbeltje, de fysiotherapeut staat hier klaar om eventueel een massage te doen. Even in 2 bewoordingen.
22: Ik verstond de vraag.
20: In 2 bewoordingen, hoeveel gaat er gemasseerd worden vandaag?
22: Ik ga er vanuit veel. Wat ik gisteren begreep op finish, hadden ze er gisteren bij de zus al 215.
20: 215, dat was een voorbereidende rit, zeg maar, voor de vrijwilligers. Ja. Ja, toen was het mooi weer. Wat is vandaag? Het is een beetje spannend met het weer vandaag.
22: Ja.
20: Maar in ieder geval is het nu al droog. En een beetje fris. Maar als je aan het klimmen bent, we zagen het net aan die manier, dan kan het flink gaan zweten.
22: Voor dit weer teken ik ervoor.
20: Ik stap weer op de motor.
22: Succes!
10: Tot zometeen dan weer vanuit Frankrijk aan de voet van de Alpen.

0: flame.
1: Oh ja, his latest flame. Van Elvis Presley op Radio M Utrecht. Ik zing niet mee, maar ik deed even in dezelfde mate.
2: Ik kom bijna hetzelfde hoor. Ja, zo laag kom ik niet hoor.
1: Dus, hoeft ook niet. Voor een vrouw ook niet zo sexy.
2: Nee eigenlijk. Joh, ik ben mij, jij bent je.
1: Elvis has left the building intussen, dat is mooi. Het is 7:13 geworden. We gaan het hebben over zaterdag. Dan is de Utrecht Pride. En we gaan het hebben over al die boten die de grachten van Utrecht gaan sieren.
2: Ja, komende zaterdag gaat het gebeuren. En op een van die boten vaart Dynamic Voices. Dat is het eerste queer koor van Utrecht.
1: Oh, leuk.
2: Ja, en aan boord daarvan staat Mels als drag queen Miss Bedis. Ja, waarom is de Pride meer dan alleen een groot feest? We praten erover verder met Mels, die hier is nu aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hey, hoi. Ja, jij bent dus drag queen. Wat is drag precies? En wanneer ontdekte jij het en dacht je, dit wil ik?
3: Ja, drag is een kunstvorm waarbij je eigenlijk van alles kan doen. Dus zingen, dansen, hosten, acteren, lipzinken. En voor mij, ik stond 3 jaar geleden stond ik op de Pride in volledig in drag. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, wow, ik wil dit eigenlijk doen. En daarna een half jaar nagedacht over wie ik dan wil zijn en wat ik dan allemaal wil doen binnen die zoveel verschillende dingen. Van drag. En daaruit is Miss Bedis gekomen eigenlijk.
1: Hey, en drag queen, ik zeg het maar zo even recht voor zijn raap, maar dat is iets anders dan travestie, toch?
3: Ja, dat zijn wel 2 verschillende dingen. Maar de termen worden wel nog gebruikt. Allebei. In die zin is het verschil eigenlijk de kunstvorm bij drag. Bij travestie is het meer het verkleden, dus dat eigenlijk de genderexpressie.
1: Ja, ja.
3: En bij drag zit daar ook dus de performance bij en ook de character, zeg maar. Ja.
1: En jou, mag ik dat dan vragen? Hoe is jouw geaardheid dan?
3: Ja, je mag dat mijn vragen zeker.
1: Ik ben benieuwd, ik hoor een drag queen, zeg maar. Maar voor de rest weet ik het niet. Vertel.
3: Qua geaardheid, dan heb je het natuurlijk ook seksuele voorkeur.
1: Ja?
3: Dat is wat anders, denk ik, dan gender. En ik denk dat je dat eigenlijk bedoelt.
1: Ja, inderdaad.
3: Mijn genderidentiteit, ik ben transnominair.
1: Ja.
3: Dat betekent dat ik, voor mij in ieder geval, dat ik geboren ben in een mannelijk lichaam. Maar ik voel me geen man. Dus mijn gender is geen man. En dat is dus een non-binair.
1: Mm-hmm.
3: En dat zie ik persoonlijk voornamelijk als iets heel sociaals. Dus de sociale normen die rondom de term man bestaan, daar voel ik me helemaal niet in thuis. Maar ik voel me ook niet echt thuis in de mannelijke dingen in mijn lichaam. Dus bijvoorbeeld mijn baard gooien op mijn gezicht.
1: Oh, dat is heel lastig dan ook, hè, denk ik.
3: Dat kan heel lastig zijn, zeker. Dat kan ook heel leuk zijn, moet ik ook weer zeggen. Want dat is altijd een beetje een balans, denk ik. Zeker als je in zo'n community zit, zoals bijvoorbeeld Dynamic Voices, dan kan het dus ook heel leuk zijn, omdat mensen dus ook heel positief reageren. Alleen in de buitenwereld is dat niet altijd zo. Nee,
1: Er wordt niet altijd leuk over gedaan, zeg maar. Er wordt wel eens naar grappen gemaakt, misschien, kan ik me voorstellen.
3: Ja, na de grappen, maar daar blijft het niet altijd bij. Ook wel haatreacties.
1: Ja, dat is jammer. Dat is niet oké, natuurlijk, hè?
3: Nee.
1: Je moet kunnen zijn wie je bent. Nu als drag queen. Ja, het lijkt me hartstikke leuk om daar deel te nemen, volgens mij.
2: Ja.
1: Om te kijken ook natuurlijk, ja.
2: Ja, ik vind het ook fantastisch. Ja, op het podium trek je alles uit de kast. Dus die schitterende outfits. Ik heb al beelden gezien op je Instagram. Make-up, uitgebreid je haar. Ja, en je stem, want je zingt dus in Dynamic Voices. Wat geeft dat zingen jou?
3: Ja, dat zingen, ik heb dat 100 jaar geleden niet zo goed kunnen doen. Ik heb daar best wel veel spanning over ervaren, over je stem gebruiken, zeg maar.
2: Ja.
3: En met de jaren is dat echt heel erg verminderd. En zeker toen, Dynamic 3 jaar geleden, inmiddels bijna 4 jaar geleden, ontstond. Toen mocht ik daarbij, ook auditie gedaan en aangenomen. En via Dynamic Voices is eigenlijk die spanning eraf gegaan en kan ik nu samen zingen en dat samen delen, ook met mensen die dus, op mij lijken op verschillende gebieden. En uiteindelijk, dan ontstaan er ook veel vriendschappen in zo'n. Dus je bent heel. Het gaat eigenlijk niet eens alleen maar om het zingen, maar ook om die vriendschappen en die banden die je dan legt. Ja, dat is gewoon heel belangrijk. Dus voor mij ook een soort emotieregulatie om het te laten zien en mijn emoties te laten varen, eigenlijk letterlijk.
1: Ja.
3: Dus dat haal ik daar allemaal uit. En het is ook echt wel heel. Elk creatief ding is natuurlijk heel verbindend, maar voor mij het gebruik van mijn stem en zowel buiten het zingen als in het zingen, zeg maar, is heel belangrijk om dat met mensen te delen.
2: Ja. Waarom is het volgens jou belangrijk om de Pride niet alleen te zien als een groot feest komende zaterdag, maar ook als protest?
3: Ja, dat is eigenlijk, gaat het dus precies over de vraag die je net stelde van soms is het niet leuk, soms krijg je dus wel ofwel nare grapjes of haatreacties op hoe je eruit ziet of over hoe je je voelt binnen bijvoorbeeld genderidentiteit of seksualiteit. En ik denk dat juist daarom je het ook moet laten zien tijdens de Pride dat het een protest is en je mag protesteren op de manier waar dat jij dat zelf wilt eigenlijk.
1: Maar
3: dat
1: is
3: natuurlijk ook gedaan.
1: Ja, maar dan kun je in Utrecht op bij de Utrecht Pride helemaal uiten zoals je wilt. Hè? Dat wordt, laat ik denken, te weten, breedheid geaccepteerd. Maar hoe veilig voel jij als je andere dagen door Utrecht loopt? Ik denk dat Utrecht een vrije stad is, maar kun je een beetje veilig bewegen?
3: Ja, op zich wel. Ik zou niet zeggen dat Utrecht een onveilige stad is. Dat heel eerlijk. Ja. Dat is ook niet hoe ik me daarin voel. En ik voel me ook best wel zeker met mezelf. Omdat ik wel ook al wat training heb gevolgd. En wel weet van oké, dit is waar ik me veilig bij voel. En hoe ik kan reageren. Maar ik moet ook zeggen, ik ben wel buiten altijd alert. De gemeente Utrecht heeft natuurlijk ook een grote campagne straatintimidatie. Superveel mensen maken dat mee. En dat zit hem al in zulke kleine dingen. En dat is al bijvoorbeeld alleen al aanstaren. Kan soms zo intimiderend zijn. Ja, ik let er altijd op. Ik zal altijd opletten of dat ik veilig ben. Of dat de kans er bestaat dat er misschien iets geroepen wordt. Of misschien wel meer dan dat.
1: Je wapent je er al geestelijk tegen.
3: Ja, ik denk eigenlijk ook dat dat meer al iets geautomatiseerd is, hoor. Heel eerlijk gezegd. Ja. Nu de vraag is, dat denk ik ook, ja. Daar denk ik niet eens altijd heel bewust over na. Soms wel natuurlijk, maar ook heel vaak eigenlijk niet. Dan merk ik wel dat ik daar toch wel anders mee omga dan iemand die dat niet ervaart of veel minder ervaart.
1: Ja, helder. Ja.
2: Komende zaterdag vaar je dus mee met de Utrecht Pride, met Dynamic Voices. Wat hoop je dat mensen langs de kant meenemen of voelen als ze jullie boot voorbij zien komen varen?
3: Ja, leuke vraag. Ik hoop ik hoop eigenlijk aan de kant dat mensen kunnen zien wie we zijn. Dat we echt onze identiteit als koor zijnde kunnen laten zien. En dat zij daardoor mogelijk wel geïnspireerd raken. Zin hebben ook om ons te zien en te horen. En vooral eigenlijk die verbinding die we hebben binnen het koor. Dat mensen dat zien. Omdat dat misschien wel het allerleukste is. Want dat zingen, uiteindelijk gaat het niet eens om het zingen. Het gaat juist om de band die we met elkaar hebben. En ik hoop dat mensen dan kunnen zien hoe leuk we het met elkaar hebben en hoe veilig het binnen een koor is. En hoop ik ook nog wel dat stukje protest ook meegegeven wordt. Wij hebben dat dan in onze teksten. Dus een van de teksten van een van de koorleden, die zit ook trouwens in mijn inner circle een hele echte vriendschap mee. Dat is het nummer Simpel van Jip. En daarin wordt geschreven, of is de tekst, voor mij is het simpel, maar dat vindt de maatschappij niet voor mij, van mij. Die komt zo hard bij mij binnen, omdat dat is ook zo. Dat is ook een heel erg oordeel wat de maatschappij denkt, nee. En terwijl het voor mij in mijn hoofd en voor velen met mij echt helemaal niet zo heel erg ingewikkeld is, maar de maatschappij is daar gewoon niet op gemaakt.
2: Mooie boodschap.
3: Ik hoop dat mensen dat voelen.
1: Miss Pendis, we hebben veel gehoord over de Pride. We wensen jullie allemaal, iedereen die gaat kijken, heel veel plezier. Ik weet zeker dat de microfoon onder je neus wordt gehouden door Anna, want die gaat ook nog live verslag doen.
2: Ik ben erbij, dus ik ga
3: zien. Dank je wel.
1: Oké, heel veel plezier met de Utrecht Pride voor iedereen die gaat komen kijken en luisteren.
3: Dank je wel.
1: Hey, tot gauw weer, hè?
3: Ja, tot gauw.

zo'n plaat even, zo'n Don't Stop Me Now. Ik keek dat even na en dat is echt heel erg populair in de scene, zeg maar. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Goed dat je bij ons bent op deze dag, donderdag de 4e juni.

0: klassiekers die je hoort bij Radio M Utrecht, maar ook de muziek van nu en alles wat er zo'n beetje tussenin zit. De Doobies, Listen to the Music. Meer muziek onderweg van de Cats bijvoorbeeld, en Wolter Kroes. En ja, er is heel veel muziek na 19:30. En om 19:30 het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Marjolein, waar besteden we aandacht aan?
1: Ja, natuurlijk over die flinke fik van vannacht in Leerdam. Hierdoor is een bedrijf verwoest. Het gaat ook over de boeteregen door flexflitsers en over een ree in het water.
2: Bezig.
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 1 minuut over 19:30, het nieuws van Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio dus begint natuurlijk met de uitslaande brand, moet ik zeggen, in Leerdam.
1: Ja, hierdoor is vannacht een bedrijfspand in vlammen opgegaan. Die brand was aan de Handelstraat bij een bedrijf dat zorgt voor wegbeleidingen. En het was een flinke fik, zegt de brandweer.
10: Het was natuurlijk vanaf het begin al gelijk helemaal duidelijk dat van het pand binnengaan geen sprake meer was, omdat hij eigenlijk helemaal in brand stond. Dus wij hebben ons echt helemaal beperkt op het voorkomen van het uitbreiden van brand. En dan alle panden die in een omgeving stonden en de stegen daartussen, dan die goed nat houden, zodat in ieder geval de andere panden konden redden. En dat is gelukt.
1: Zo is de melkfabriek van Friesland Campina daar vlakbij ontruimd vanwege de vele rook. Er waren enkele tientallen mensen aan het werk. Een paar uur later was de brand onder controle. De oorzaak is nog niet bekend. En in Nieuwegein is vanmorgen vroeg brand geweest in een woning aan de Olsterveste. Een bank in het huis zou vlam hebben gevat. Volgens de brandweer is 1 persoon ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. In onze provincie zijn in 4 maanden tijd 1000 boetes uitgedeeld door flexflitsers. Het waren er zo'n 21.000. Deze flitspalen worden regelmatig verplaatst. De meeste boetes kwamen uit het centrum van Utrecht. 2 palen staan er pas sinds half april en waren goed voor bijna 10.000 boetes. Ook de vaste flitspalen leveren trouwens veel op. Die op de randweg in Leusden ging het vaakst af. In Maarsen heeft de brandweer gisteravond een ree uit het water gehaald. Dat gebeurde in een smalle watergang aan de Torbekkenlaan. Onder meer de duikers van de brandweer werden ingezet om het dier uit het water te halen. Nou, dat is gelukt. Hoe de ree in het water terecht is gekomen, dat is niet duidelijk. Meer erover en ander nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Tot slot, het weer. Het is bewolkt. Vanmiddag buien met kans op hagel, onweer en windstoten. En het is maximaal 18 graden.
0: Daar gaan we het mee doen, Marjolein. En voor dit moment het nieuws en het weer ook. Maar meer over het weer horen we van Margot zometeen. Ook het weer voor de komende dagen. Tot zometeen weer.
1: Tot zo.
0: Verkeersinformatie nu van de ANWB. En dat beperkt zich tot 2 files. Op de A12 vanuit Arnhem richting Utrecht. Tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. En op de A27 vanuit Noord-Brabant richting Utrecht. Welkom, welkom. Maar wel vertraging tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. 5 minuten extra.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
6: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Utrecht is wakker met Bob van

0: Pussycats en Let's Dance in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 4 juni vandaag, het is de dag van de Aldues. Beter bekend als Aldues, 5500 mensen die gaan klimmen. Minstens 1 keer naar de top van de Aldues in Frankrijk. Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij, volgt heel veel mensen. Robert-Jan Boy heeft al op de motor gezeten. Het is een drukte, Robert-Jan, van belang, hè? Om je heen ook. Waar zit je, op welk niveau van de berg?
1: Ja, ik ben nu in het dal, Bob.
0: Belangrijk.
1: Het keerpunt van de rit. Je moet je voorstellen, je klimt Bourg-de-Zan, het dorp waar het startschot klonk om 4:30. Dan ga je omhoog, die 21 haarspeldbochten. Ik kan ze nou in de verte zien liggen. 1 grote stroom fietsers en lopers. Ja, totaal 5500 deelnemers die dan naar de top gaan. Dan kom je eraan en dan is het afdalen naar beneden heel voorzichtig. Dan krijg je dus een sliert aan de ene kant, die heel langzaam gaat. En een sliert aan de andere kant, die wat sneller gaat. En voortdurend op moet letten dat die niet te snel gaat. En om in de bochten, het publiek, we hebben net bocht 7 gezien. Het is 1 grote gezellige boel. Hier een meneer uit Utrecht, hoorde ik net.
2: Klopt.
1: Toevallig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Oog en al.
1: Oog en al. Nou, zeg maar, wat is de stand van zaken momenteel bij u?
2: Nou, we zijn op en neer geweest, dat is al heel wat. En ik wilde eigenlijk 3 keer gaan. Ik weet niet of ik dat ga redden. Nee. Het is toch wel wat zwaarder dan ik had verwacht. Maar we gaan sowieso nu even bijkomen en dan in ieder geval nog een 2e keer die berg op.
1: Wat is zijn naam?
2: Jeroen.
1: Jeroen? En u hoort erbij?
3: Ik hoor erbij, ja.
1: Wat is zijn naam?
3: Arend.
1: Arend, jullie zijn dus een duo?
3: Nou nee, we zijn met een team van 8.
2: Ja. 8 mensen.
1: Ja.
2: Ja, 8 mensen samen. Dus we staan hier op de camping met z'n allen. En in verschillende tempo's ga je dan de berg op en af. Maar we meeten allemaal wel weer boven en onder.
1: Ja.
2: En,
1: Maar het valt een beetje tegen, proef het dan een beetje? Of,
2: Het is gewoon zwaar. Ja. Ik had verwacht dat de eerste keer me makkelijker zou afgaan. Maar goed, dat het zwaar is, dat wist ik natuurlijk van tevoren. Dus het hoort erbij.
1: Want er is ook getraind natuurlijk in elkaar.
3: Zeker. Wel plat natuurlijk.
1: Plat?
3: Plat in Nederland.
1: In Nederland. Nee, de Amoense berg heb je natuurlijk.
3: Ja, maar dat is niet te vergelijken.
1: Dat is helemaal niks, hè?
3: Nee, dat is echt... vooral veel getraind, een beetje cardio trainen. Dus veel en hard heb ik getraind.
2: En dat was als eerste boven, dus dat heeft hij goed gedaan.
1: Waardoor worden jullie gemotiveerd?
2: Ik doe het voor sowieso voor een goed doel, voor heel veel verschillende mensen. Kanker is gewoon een verschrikkelijke ziekte natuurlijk. En ik ken ook veel mensen die kanker hebben gehad of hebben of die eraan overleden zijn. Dus voor die mensen en een van de vrienden van onze groep, die heeft zelf ook kanker gehad. En dat is een beetje de aanleiding geweest.
1: Ja. Ja. Hoeveel geld hebben jullie binnengehaald?
2: Volgens mij bijna €15.000 met z'n achten.
4: Ja, prima toch?
1: Er komt in de tussentijd een rijpere mevrouw met een kinderwagen.
4: Goedemorgen.
1: Bent u supporter van deze equipe?
4: Absoluut, absoluut, ja.
1: En wat ziet u aan de coureurs?
4: Nou, dat ze het goed doen, hè. Zien er fit uit,
1: vind je niet?
4: Ja. Gaat helemaal prima. Dan moeten er nog een paar naar beneden komen, maar die doen rustig aan.
1: Kijk eens.
4: Ja.
1: Wat ik bij jou vraag.
2: Oh, sorry.
1: Je leeft er naartoe na zo'n rit.
2: Ja.
1: Dan is nu het moment suprem.
2: Ja, dan hebben we nog een keer.
1: Maar nu is het echt begonnen allemaal, hè?
2: Ja.
1: Is dat een soort ontspanning die dan optreedt? Of hoe voelt dat?
2: Je staat vroeg op. En je leeft er met z'n allen wel naartoe in de dagen ervoor. Met wat je eet en dat je rust pakt. Al een tijdje geen alcohol meer aangeraakt.
1: Ja.
2: En dat is wel heel leuk dat het dan nu zover is. En je doet het met z'n allen, dat is ook fijn.
1: Ja.
2: En ook wel fijn dat straks over een aantal uur staat er ook een biertje voor ons klaar. En dan is het allemaal weer mooi gedaan. Dus,
1: En de sfeer is vrolijk, hè?
2: Ja, de sfeer is goed, zeker. Ja, superveel leuke mensen langs de kant. En er zijn inderdaad veel deelnemers, fietsen de hele sier naar boven. Dus stop.
1: Nou, wat gaat er nu gebeuren? Even nog iets pakken?
2: Ja, even ontspannen, koffietje eten en dan kijken wanneer we weer naar boven gaan.
1: Volgens mij zijn hier ook tenten voor massage.
2: Ja, dat schijnt zo te zijn. Dus dat lijkt me eigenlijk wel goed idee.
1: Oh, dat gaat ook nog gebeuren. Ze gaan gemasseerd worden, mevrouw. Hoort u
4: dat allemaal? Ja, helemaal goed hoor. Ik zie dat je van Radio Utrecht bent.
1: Ja, de enige echte.
4: En weet u hoe hun groep heet?
1: Nou, zeg het maar.
4: Domweg de berg op.
1: Domweg de berg op.
4: Maar dan de Dom van Utrecht natuurlijk, hè?
1: Ja, ik hoorde al dat er getraind is.
4: Ja, ja, ja.
1: Dat is wel een goede vraag inderdaad geweest. Hoeveel keer zijn ze door de Dom zijn opgerend,
4: hoe
1: zeg maar.
4: Hoe vaak ben je de Dom opgerend?
2: Ja, dat hebben we nog nooit gedaan. Dat is misschien nog wel een leuke uitdaging in de toekomst.
1: Oh, wacht even, je doet ook mee. Ik zie ineens.
2: Ja, dat zeker.
1: Die heeft een kindje nu arm. Ik denk van,
2: ja, nou, dat vind ik
1: een wielenbroekje aan.
2: Ja. Ja, zeker. Ja, leuk dat mijn dochtertje beneden hier even is om te knuffelen. Doet me goed, geeft me energie.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dan, weer omhoog?
2: Ja, zeker. Eerste klim ging goed, rustig aan. Dus nu nog energie voor een tweede, misschien een derde keer.
1: Ja, vierde keer?
2: Wow, even kijken hoe dat dan gaat. Op een gegeven moment is ook wel klaar, hè?
1: Saamhorigheidsklim, saamhorigheidsklim. Is dat mooi?
2: Mits,
1: 5 uur?
2: Mits droog is dat een optie. Ja.
1: Ja. Nou, rust lekker uit en kijk de kleine kijken. Hoe oud is ze?
2: Ze is net een jaar.
1: Net een jaar. Ja. Nou, die weet niet wat ze meemaakt. Nee. Die wil bij Alain Buzet.
2: Ja, mooi, hè? Ja, dat is toch mooi? Hadden niet kunnen denken, joh, 2 jaar terug deed ik mee, was ik zelf ziek en in behandeling. De droom was dat een kleintje kunnen hebben en nu is hij hier bij onze deelname. Dat is hartstikke mooi. Het is eigenlijk de droom die, ja, die uitkomt.
1: Fantastisch.
2: Ja, zeker.
1: Succes vandaag.
2: Dankjewel.
0: Robert-Jan Boy vanuit Frankrijk. Zometeen meer vanaf de Alpe d'Huez.
5: Utrecht is wakker.

0: Ike en Tina Turner natuurlijk. River Deep, Mountain High. 1966. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan praten over het weer. Sterker nog, Margot gaat er alles over vertellen. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen.
0: Wederom bij ons, elk uur in Utrecht is wakker. Zo om en bij 7:50. Nou, het is exact 7:50. Hoe komt dat mooi uit, zeg vandaag?
1: Jongen, wat een timing, wat een timing.
0: Je doet het goed.
1: Jij.
0: Samen staan we sterk. Mm-hmm. Zeg maar, het weer vandaag, nu misschien nog niet, maar het wordt wel best een onstuimig dagje volgens mij.
1: Ja, onstuimig en wisselvallig. Hè? Onstuimig heeft met de wind te maken, want die gaat echt een hoofdrol spelen vandaag. Mm-hmm. Dat is vooral als de buienlijn gaat passeren, want dan hebben we te maken met een zuidwestelijke wind, windkracht 4 tot 5. Maar de uitschieters bij die buien, ja, die kunnen nog wel eens wat harder uitvallen, 60, 65 kilometer per uur. Dus dat is onstuimig en wisselvallig, want het wordt ook behoorlijk nat. Maar op dit moment in onze provincie is het droog. En ik zie zowaar zelfs een paar gaatjes in het wolkendek. En de temperatuur ook helemaal niet slecht als je nu de deur uitgaat. Het is 14 graden in de beeld. Mm-hmm. En wat komt er aan? Nou, er komt behoorlijk wat weer aan. Vanuit het zuidwesten trekken er diverse buien over. Wanneer kunnen we dan de eerste bui verwachten? Nou, ik denk dat die eerste bui voor 9 uur al het westen van onze provincie bereikt. Dat is nog een gewone regenbui. Maar in de loop van de ochtend en vooral vanmiddag als een hele lijn met buien, actieve buien, van west naar oosten overtrekt. Ja, dat zijn zeg maar die exemplaren waarvoor het KNMI ook een code geel heeft afgegeven. Zeg maar tussen 11 uur vanochtend en een uurtje of 4, 5 vanmiddag. Het zal niet overal het geval zijn, maar er kunnen dus hele pittige buien tussen zitten met hagel, onweer en flinke windstoten. Dus wat dat betreft is eventjes goed de weersverwachting in de gaten houden.
0: Precies, met name die mensen die naar buiten zitten te kijken. Prima, als je op kantoor aan het werk bent of thuis zit of zo. Maar als je de weg op moet, dan heb je er wel mee te maken. Dat kan op de fiets zijn ook natuurlijk, maar met de auto.
1: Dat is ook zo. Hè? En code geel betekent niet, we blijven maar thuis, we lassen alles af. Nee, dat niet.

0: helemaal een copy-paste. Het is zo dat in de loop van de avond en ook vannacht de buiigheid een beetje gaat afnemen. 13 graden is de minimumtemperatuur. 18 graden is morgen de maximumtemperatuur. Dat is ook voor vandaag. Dat is natuurlijk ontzettend aan de lage kant. Normaal wordt het 21 graden. Ja. Maar ik denk dat het ook morgen een wisselvallig dagje is met minder wind, maar nog wel met een paar buien met een kleine kans op onweer. Dus wat dat betreft zeg maar ja, een iets afzwakkende versie van wat er vanmiddag tussen 11 en 4, 5 gaat gebeuren.
1: Goed. Of er weersverbeteringen aan zitten te komen, ooit een keer denk ik dan. Maar is dat al het weekend? Even heel kort, maar gewoon daarover.
0: Nou, echt een stabiele periode met zomerweer, met meer zon en hoge temperaturen, dat zit er nog niet in. Maar de wisselvalligheid neemt wel wat af. Ik denk dat bijvoorbeeld zaterdagochtend droog is. Zaterdagmiddag valt er wel een enkel regenbuitje. En de temperaturen die gaan ook iets omhoog, naar 20 graden. Nou, dat is natuurlijk niet veel, maar als we van 18 graden vandaag en morgen, ja, als we dat gewend zijn, dan is 20 graden met een beetje zon eigenlijk al best wel snel lekker.
1: Kijk eens aan. Dus ja, de beste papieren voor de zaterdagochtend dan? Of de zon?
0: Zaterdagochtend, ja, denk ik. Ja, dat wordt wel heel aardig, denk ik, ja.
1: Oké, nou dan gaan we de pijlen daar maar op richten. Hey, dankjewel hiervoor. Voor vandaag, deze donderdag, de 4e juni. Hoe gaan we de dag doorkomen qua spreuk, qua bierspreuk?
0: Ja, nou toch maar weer even lekkere donderspreuk. Ja? Want die komen heel veel voor in juni. Ja. Er zit ook lekker wat energie in de atmosfeer. Warme lucht kan natuurlijk veel energie bevatten. Mm-hmm. Er komt er weer eentje over de donder. Hoort ge in juni de donder kraken, dan maakt de boer vast goede zaken.
1: Zo, dankjewel Margot.
0: Dag.
1: Tien van negen spreken we elkaar weer in Utrecht is wakker.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor.

0: Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
1: Por favor.
2: Proost. Proost.
3: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
13: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
12: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft grote invloed op de gezondheid rond de geboorte, blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid en met een BMI van boven de 40. De jongeren moeten eerst een intensief traject hebben doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. Als dat niet werkt, wordt de maagverkleining ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. De Duitse regisseur Wim Wenders heeft excuses aangeboden aan actrice Natasha Kinski. Zij was topless te zien in de film Falsche Bewegung uit 1975, terwijl ze nog maar 13 jaar was. Wenders zegt dat ze beter beschermd had moeten worden. De naaktscène zitten nu 65-jarige Kinski nog altijd dwars. Ze heeft gevraagd om de beelden uit de film te halen. Daarover wordt nu gediscussieerd. Wenders belooft de film niet meer te vertonen totdat ze eruit zijn. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in de Franse Alpen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
14: 6, 5, 4, 3.
15: Ho, ho, ho, ho.
12: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg, maar even later kon iedereen toch vertrekken. Vorig jaar bracht de sponsoractie ruim €19 miljoen op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms komt daar onweer bij voor, hagel en ook windstoten zijn mogelijk. Tussendoor schijnt af en toe nog de zon en het wordt 16 tot maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio M Utrecht. Het is 3 minuten over 8 geworden. Het nieuws uit de regio, Marjolein Heijen.
2: In Leerdam is vannacht een bedrijfspand verwoest. Er was een grote brand bij bedrijf in wegbeleidingen. Een paar uur later was het allemaal onder controle. De oorzaak is nog onduidelijk. Dat wordt onderzocht. Er komen misschien windmolens in Leusden langs de snelweg. Het nieuwe gemeentebestuur gaat bekijken of ze langs de A28 kunnen komen. Andere plekken vielen af, bijvoorbeeld bij het oefenterrein van Defensie. En in de hele provincie hebben flexflitsers duizenden hardrijdende automobilisten te grazen genomen. Zo'n 21.000 boetes werden uitgedeeld. En de meeste boetes die komen van flitsers in het centrum van Utrecht. Ook daar meer over zo om 8:30.
1: Dankjewel Marjolein. Tot zometeen dan meer dan verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint op de A2. Als je rijdt in Noord-Brabant vanuit Den Bosch richting Utrecht, dan heb je tussen Beest en Knoopend Evelingen 5 minuten extra reistijd nodig. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal 5 minuten vertraging. Even doorrijden, Maarsberg en Driebergen, daar ook weer 5 minuten in de file. A27 Breda-Utrecht, Knoopend Gorinchem-Lexmond, 5 minuten vertraging. En vanaf de andere kant is de vertraging eerst tussen Almere Haven en Eemnes richting Utrecht 5 minuten. En ook weer vanaf Afrit 33, dat is Hilversum richting Knoopend Rijnsweerd, 5 minuten extra reistijd. De laatste melding is de A28 vanuit Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulden en Knoopend Hoevelaken, bijna een kwartier extra reistijd. Robert Jan Boy in Frankrijk voor de Alpe d'Huez. Hij volgt de Utrechters. Je hoort hem zometeen.
14: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
22: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: Radio M Utrecht.
1: 6:08 en het 3:00 van Utrecht is wakker met nieuws. Weer verkeerde actualiteit uit Midden-Nederland en die uit Frankrijk. Zometeen een Robert-Jan Boy. Maar eerst, wat hebben we om 7:45?
23: Ja, het WK voetbal staat bijna voor de deur. Nog 1 weekje. En de Oranjekoorts komt langzaam op gang in onze regio. Maar vooral bij de verhuurbedrijven van grote schermen. Het loopt storm en ze zijn niet aan te slepen. We spreken zometeen een verhuurder uit Vianen erover.
1: En dan naar de voet van de Alpe d'Huez. De Alpe d'Huez vandaag dus ook. Of misschien heb je het wel hoger opgezocht, Robert-Jan. Jij volgt de Utrechters vandaag. Heb je Gerard al gevonden trouwens?
24: Jazeker, hij staat hier naast mij. Ik ben nog steeds inderdaad aan de voet van de Alp, bij het keerpunt. Ja, de renners eerst omhoog natuurlijk. En dan naar beneden, die 21 haarspeldbochten weer. En dan komen ze hier aan, ja, op een plek waar ze koffie kunnen krijgen. Ik zei het eerder, banaan. Ze kunnen hier gemasseerd worden. Er is hier een tent waar je even bij kunt komen, als het ware. Diverse toiletgroepen. Hoe gaat het, Gerard?
25: Ja, het gaat goed. De beklimming viel mee. Ik had het zwaarder verwacht. De afdaling. Het gaat ook goed. Alleen, je krijgt steenkoude handen. Dus ja. Je moet echt zorgen dat je toch wel een keertje stopt. Met anders heb je totaal geen gevoel meer in je vingers. En dan ben ik bang dat de remmen door mijn handen heen vliegen. En dan is de ramp niet te overzien.
24: Gerard Mokking uit Oudijk.
25: Klopt, ja.
24: Helemaal. Aanvankelijk één keer.
25: Ja, maar gegarandeerd nog een keer.
24: Gegarandeerd nog een keer.
25: En misschien daarna nog wel een keer.
24: Nog een keer?
25: Ja, dus we gaan het zien.
24: De allereerste keer dat je hier bent.
25: Klopt.
24: Je gaat die berg op. Het is nog donker.
25: Ja?
24: Je hebt een sliert waar je in zit.
25: Ja, dat klopt.
24: Hoe is dat?
25: Ja, die sliert, dat is in het begin wel heel moeilijk fietsen. Want je probeert je eigen tempo te vinden. En je rijdt dus harder als de een, iets langzamer als de ander. Dus het heel veel manoeuvreren overal tussendoor en proberen geen ongelukken te krijgen. Het is hartstikke druk, dus je best heel goed uitkijken. Maar op een gegeven moment wordt het wel iets rustiger, dat het sliert gaat uit elkaar. Ja. En dan kan je gewoon lekker gaan fietsen.
24: Praten
25: en
24: mensen met elkaar onderweg?
25: Ja, wij kunnen gewoon wel kletsen met elkaar. Want als je tempo goed hebt, je goede cadans, dan heb je ook lucht over om nog te kunnen praten.
24: Wat zeg je dan?
25: Ja, elkaar een beetje pushen en gewoon kom zeggen, op. Kom op, je kan het. En het gaat het lekker. En,
24: je zit erbij, dat soort dingen.
25: Ja, zulke soort dingen. Ja, dat gaat gewoon heel leuk. En ook de mensen langs de kant die je toejuichen en toeschreeuwen.
24: Je komt langs de spandoeken, de aanmoedigingen, de teksten met...
25: Ja, dat is wel heel heftig, al die teksten die je ziet. Want dat is heel confronterend. Want dan weten we ook waar we het voor doen. Hè, en
24: dat we hier overleden zijn en waar je het voor doet.
25: Klopt, ja. Ja, en als je dan is wat afzien wat wij hier nu doen, is eigenlijk gewoon peanuts. Dat stelt niets voor.
24: En dan krijg je moraal van.
25: Zeker.
24: Vandaar dat je zegt van jongens, we gaan gewoon weer.
25: We gaan gewoon nog een keer. En als het weer mee zit, gaan we daarna gewoon nog een keer.
24: Hartstikke idee.
25: Ja.
24: En om 5 uur ook nog een keertje.
25: Nou,
24: een saamhorigheidsklimmetje.
25: Als het aan mij ligt wel. Ja, maar het ligt ook een beetje aan het weer natuurlijk.
24: En Gerard Mokking. Jouw vrouw Margaret is nu aan het wandelen. We proberen haar zo meteen op te zoeken. Ik moet nu even in het gedrang de motard Peter zien te vinden.
25: Ik ben ze tegengekomen, mijn vrouw. Ze is al over de helft, dus het gaat goed.
24: Aha, nou, dus, we proberen haar te bereiken. Ik zal er goed te doen.
25: Doe het. Ja, dankjewel.
24: A bientôt.
25: Doei, doei.

0: Gordon en Replay. De hele week die boost van Radio M Utrecht om dit nummer extra te ondersteunen. En jou hoor. We gaan voetballen. Het WK-voetbal staat zo'n beetje voor de deur. Weekie nog. En de oranje koorts, moet ik zeggen, komt langzaam op gang.
1: Komt vandaan de vlaggetjes.
2: Ik ben daar niet zo mee bezig, maar ik vind het gewoon leuk.
3: Ja, dat wel. Begint aan te kriebelen.
0: Begint te kriebelen.
4: Dat was even in Vianen. We laten de leeuw niet in zijn hempie staan. Dat blijkt ook uit de animo voor het huren van grote schermen. Het loopt namelijk storm bij de verhuurders van die grote schermen. En Sander Bergshoef van een verhuurbedrijf in Vianen, die merkt dat ook. Goedemorgen, Sander.
5: Goedemorgen.
4: Hoe hard gaat het nu bij jullie?
5: Voor bepaalde speeldata gaat dat heel hard.
4: Wat zei je nou? Het is 10 keer zo druk als een normale maand in juni?
5: Vooral voor de wedstrijd van 20 juni. Die valt op een zaterdagavond, die wedstrijd. Dus dat is natuurlijk een mooie tijd.
0: Ja.
5: Die aanvragen gaan echt wel keer 10 of zelfs nog wel meer.
4: Zo, jeetje. En wie zijn dat? Wie huren die schermen vooral?
5: Dat zijn vooral sportverenigingen. Met name voetbal uiteraard. Horecagelegenheden, festivals die dat weekend een festival draaien. En willen dat die mensen daar blijven. Dus de wedstrijd willen uitzenden.
0: Ja. Sander, nou heb ik een tv thuis, 75 inch. Dat is een behoorlijk formaat volgens mij voor thuis. Jullie bedrijf verhuurt schermen die veel groter zijn, toch? Hoe groot is een groot scherm?
5: Dat klopt inderdaad. We hebben ze vanaf 7 vierkante meter. Dat is 3,5 bij 2. Dat zijn eigenlijk nog de kleinere.
0: Ja.
5: Maar wel de meest gehuurde. Maar we hebben ze ook van 12, 16 en zelfs van 24.
0: Niet te geloven.
4: Oh,
5: dus dat zijn flinke schermen, ja.
0: En als dat buiten moet staan bij mensen, bij evenementen. Want ja, dat plaats je niet even in een kantine allemaal. Want die groottes die jij nu aangeeft. Hoe gaat dat met het licht en zo als de zon erin schijnt? Is die lichtopbrengst dan heel goed of zo?
5: Ja, dat klopt. Ja, het zijn outdoor schermen, dus die zijn gemaakt voor buiten. En die hebben gewoon een hele hoge helderheid, waardoor ze ook met zonlicht gewoon goed zichtbaar zijn.
4: Okay, en hebben jullie wel genoeg schermen in de opslag om de vraag bij te benen? Of moest je al nee verkopen?
5: Voor 20 juni, dat is dus de meest gevraagde, moeten we helaas inderdaad al nee verkopen. Omdat we gewoon alle schermen al verhuurd hebben. Voor de andere speeldata is dat nog niet zo. Dus voor 14 en 26 juni hebben ze nog. Dus ze kunnen mensen nog bellen.
4: Ja, precies. Nou, verwachten jullie dat het nog drukker gaat worden als Oranje verder komt?
5: Als we doorgaan dan verwachten we wel dat het weer flink druk wordt. Beetje afhankelijk uiteraard van de datum en de tijd met name, vanwege het tijdsverschil.
4: Ja.
5: Maar als het een beetje een begunstige tijd is, dan zal het wel flink druk worden, ja.
4: En zijn je vrienden nu jou extra veel aan het bellen? Hey Sander, hoe gaat het? Alles goed? Heb je nog zo'n mooi scherm te liggen?
5: Ze proberen het af en toe, maar ja, de verhuur gaat uiteraard voor. Ja. Voor de meeste wedstrijden hebben ze dan toch weg.
0: Hey, als bedrijven zo'n scherm bij jullie ophalen, vraag ik me af, kun je dat zelf vervoeren of zo? Want dat zijn flinke dingen, wat ik nu begrijp van je.
5: Klopt. Ja, voor de kleinste formaten zouden ze dat zelf kunnen doen. Maar eigenlijk leveren wij ze zelf allemaal uit. Zodat we ze gewoon ook op locatie kunnen neerzetten. En nog uitleg kunnen geven. Zodat we zeker weten dat alles goed gaat.
0: Ja.
5: In principe leveren wij ze zelf allemaal af.
0: Nou, hebben we het over het voetbal. Is het vuren van grote beeldschermen. Is dat ook populair bij de Tour de France bijvoorbeeld? Of bij Olympische Spelers, zoals we het vorig jaar hadden?
5: Een heel stuk minder.
0: Ja.
5: Je ziet toch dat niet op grote pleinen of op evenementen gekeken wordt. Dus je, ja, voor de voetbal is dat wel echt een stuk populairder.
4: Hm. Hey, en wat is het allergrootste scherm dat jij ooit zelf in huis hebt gehangen?
5: Ik heb thuis gewoon een 55 inch. Dus dat is
0: een kleintje, joh. Ik zit net op te scheppen dat ik 75 inch heb, maar...
5: Ja, dat is wel een stukje groter, ja. Ja, dan moet ik toch thuis die discussie weer aangaan. Want thuis vinden ze 55 inch groot genoeg. Dus, ja.
0: Het is niet zo dat je de bal beter gaat zien, natuurlijk. Het heeft toch ook te maken met de afstand tot je tv, denk ik?
5: Ja, zeker, zeker. De kijkafstand is wel belangrijk. Dus we zitten niet heel ver van de tv. Dus wat dat betreft is 55 inch prima.
0: Ja. Nou, leuk om hierover gehoord te hebben, Sander. Ik wens jullie veel succes. En nee verkopen is eigenlijk heel erg goed, hè, als dat gaat gebeuren.
5: Ja, echt super wel. Maar hopelijk, als Nederland doorgaat, dan hoeft dat in ieder geval de eerste klant zeker niet. Ja. Dus nou, laten we daarvan uitgaan dat ze de finale halen en zelfs winnen. Dan is dat voor onze zaak ook weer goed.
0: Oké, okay, nou goed om even te weten. Zeg Sander Berghoef uit Vianen. Hoe heet het bedrijf? Want dat hebben we niet van je gehoord. Dat mogen we één keer zeggen.
5: Dat mag één keer zeggen. LED Visuals in Vianen.
0: Kijk eens aan. Hé, hey, dankjewel. Dag.
5: Graag gedaan. Doei. Goedjes. Hey.

0: Lekker vrolijke van de Bluebells hoorde je bij Radio M Utrecht. Young at Heart. Het is richting 9:30 aan het gaan. Je hoort zo wat weer het nieuws hebben en verkeersinformatie van de ANWB. Maar eerst even alle ruimte voor een vraag voor je.
1: Ja, die stellen we jou vandaag. Voor welk goed doel heb jij je ingezet? Misschien wel Open de Zes, waar Robert-Jan nu is. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer goede doelen waar je iets voor kan doen. Willen we van je weten? Laat het weten. In de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Had je al een reactie op wat gezien? Want ja. Op Facebook zag ik op het een en ander voorbij komen.
1: Ja, daar hebben heel veel mensen ooit iets gedaan. Zoals collecten of hardlopen of inderdaad een sportprestatie. Maar dus ook langs de deuren of goed, er is van alles gedaan. Zo meteen meer.
0: Facebook, Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app. En dan het regio nieuws. Marjolein, wat hebben we het nieuws zitten om 8:30?
2: Er moeten versneld woonplekken komen voor dakloze jongeren. Onder meer in Amersfoort en Utrecht. En duizenden automobilisten zijn te grazen genomen door flexflitsers en hebben boetes gekregen.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Het nieuws uit de regio hoor je van Marjolein Heijen. Marjolein, het begint volgens mij met het bedrijfspand in Leerdam. Daar is een enorme brand ontstaan.
9: Ja.
0: Hoe is het met de schade?
9: Ja, die is natuurlijk groot door die brand die rond 00:30 vannacht begon op een bedrijventerrein. Hierdoor is een bedrijf dat in wegmarkeringen en beleidingen doet helemaal verwoest. Vanwege de vele rook werd de naastgelegen melkfabriek van Friesland Campina ontruimd. Er waren op dat moment zo'n 40 mensen aan het werk, zegt de burgemeester van Vijfheerenlanden. Een paar uur later was die brand aan de Handelstraat onder controle. De omgeving kan nog wat last hebben van rook en stank. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen. Dat wordt onderzocht. In Amersfoort en in Utrecht krijgen dakloze jongeren versneld een eigen woonplek. Het is een initiatief van woningcorporatie Portaal en Housing First Nederland. Het gaat om jongeren die niet meer thuis terecht kunnen.
10: En als je dan dakloos bent, dan maak je eigenlijk de meest verschrikkelijke dingen mee. Dus je ziet heel veel jongeren die verblijven op plekken die daar helemaal niet voor geschikt zijn. In kelderboxen, in auto's, portieken of die van bank naar bank gaan of dan toch maar in de kroeg met iemand meegaan in de hoop dat ze daar kunnen slapen, maar waar dan wel vaak iets tegenover moet staan.
9: Ook steden als Leiden en Nijmegen doen mee aan het project. In Leusden wil de nieuwe coalitie onderzoek laten doen naar windmolens langs de A28. Andere plekken zijn afgevallen, na onder meer bezwaren van Defensie. Die wil zonder belemmeringen kunnen blijven oefenen. Een windmolenpark in de hoek van Leusden zou er vanaf 2031 kunnen komen, denkt de coalitie. Verder wil het college ook 200 vluchtelingen opvangen en waarschuwen ze voor grote financiële uitdagingen de komende jaren. In onze provincie zijn in 4 maanden tijd duizenden boetes uitgedeeld aan hardrijdende automobilisten. En dat komt door flexflitsers. Het waren er zo'n 21.000. Deze flitspalen worden regelmatig verplaatst. De meeste boetes kwamen uit het centrum van Utrecht. 2 palen staan er pas sinds 30 april en waren al goed voor bijna 10.000 boetes. Maar ook de vaste flitspalen leveren veel op. Die op de randweg in Leusden ging het vaakste af.
2: En meer daarover en ander nieuws kun je natuurlijk lezen op de app en op onze website. Dan nog het weer. Het is bewolkt. Vanmiddag buien met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 18 graden.
0: Dat is niet leuk. Ja, die 18 graden, oké. Maar voor de rest wat je vertelt, nee.
2: Nee, hè? Soms is er ook geen leuk nieuws.
0: Ja. En geen leuk weer. Hey, dankjewel. En meer nieuws is er natuurlijk te horen op de radio om 9:30.
2: Ja, zeker. Tot dan.
0: Dankjewel, Marjolein. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A12 van onze regio. Het is al wat drukker vanuit Den Haag voor die tijd, voordat je de regio bereikt. Maar vanaf Woerden tot de Meren doe je ook een kwartier langer over je reis. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Afrit Oosterbeek en Maarsberg ook een kwartier ongeveer. De A27 Breda-Utrecht, knooppunt Gorkum tot Lexmond, 10 minuten de vertraging. En vanaf de andere kant, Almere richting Gorkum langs Utrecht. Maar voordat je dat bereikt, vanaf afrit 33 Hilversum tot aan knooppunt Rijnsweerd, 10 minuten extra. Sterkt al daar. En de A28 is de laatste melding voor dit moment bij Radio M Utrecht. Zwolle richting Amersfoort. Vanaf stand 0 tot Amersfoort-Vathorst. Zo'n 10 minuten extra.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Den Besten.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
15: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, de Alpe d'Huez, dat is eigenlijk dat skidorp in een groot wintersportgebied in de Franse Alpen. 1860 meter hoog is die berg. Dat is niet nogal wat. En je zult er maar de hoogte in gaan voor het goede doel. KWF kankerbestrijding, want vandaag is het Alpe d'Huez. Verslaggever Robert-Jan Boy volgt de Utrechters. En dat zijn er nogal wat, Robert-Jan. Jij bent in bocht 11 van deze berg.
1: Ja, ik ben in bocht 11, Bob, inderdaad. Zojuist waren we bij het keerpunt in het dal, bij dat plaatsje Bourg d'Oisans. Nou ja, ik heb het al eerder gezegd, dan rij je nog een klein stukje door en dan begin je aan bocht 21 met het verschrikkelijke stijgingspercentage. En dat waaiert zo door in 21 haarspelbochten naar de top. Aanmoedigingen op de weg geschilderd. De bergflanken, rotspartijen, dennennaalden, dennenwouden zie je om je heen. In de verte de eeuwige sneeuw aan de overkant, de overkant van het dal als het ware. Het is een fantastische ambiance en het gaat werkelijk steil omhoog. Richting Alpe d'Huez, dat dorpje waar eigenlijk het centrale punt is van deze belangrijke koers. Leon Rijmakers van het Antonius Ziekenhuis.
2: Zeker.
1: Nieuwegein, Utrecht, met die hele equipe waar we veel over hebben gehoord. Hoeveel keer ben je nu?
2: Ja, ik ben bezig met de derde keer.
1: De derde keer?
2: Ja.
1: Dit is ongelooflijk. 4:30 vanochtend gestart.
2: Ja, ik heb gewacht nog.
1: We zijn nog gewacht, ook dat nog?
2: Ja, relax begonnen. Dus 4:45 zijn we omhoog gegaan. We hebben nog even een foto gemaakt met de hele groep.
1: Ja.
2: En toen zijn we gaan fietsen.
1: Hey, vertel even over de belevenissen onderweg.
2: Ik moet zeggen, het is wel een unieke sfeer. Zeg maar. Ik moet zeggen, ook als ik sommige dingen zie, ontroert mij dat ook wel. Ook al heb ik er zelf niks mee te maken gehad. En ik heb ook even een berichtje gestuurd naar mijn zus. Ik heb de eerste twee klimmen voor haar gedaan.
1: Dus, ja, maar die heeft er ook mee te maken gehad.
2: Ja, helaas wel. Ja. Ja. Gelukkig genezen, maar...
1: Ja, en wat voor soort aanmoedigingen ontroeren je dan?
2: Nou, als je toch berichten ziet of gewoon foto's op de ruggen van mensen met hun herinneringen en berichten aan wie ze dit opdragen. Ja, dat...
1: Ja, je werkt op de afdeling hematologie.
2: Dat
1: dus
2: klopt.
1: Je hebt regelmatig met kankerpatiënten te maken.
2: Ja. Ja.
1: En dus dit confronteert dan, ondanks het feit dat je helemaal in de wereld zit, zeg maar.
2: Ja, ik moet helaas vaak ook wel slecht nieuws brengen en gesprekken hebben met mensen. En vertellen dat ze kanker hebben. Maar toch, dus je raakt daar toch een beetje aan gewend. Maar ik moet wel zeggen dat het me toch wel wat doet. Ik denk dat dat wel veel zegt over dit evenement.
1: Ja,
2: zelfs voor mensen die er dagelijks veel mee te maken hebben, dat het toch iets unieks is.
1: En je gaat met z'n allen?
2: Zeker.
1: Ik hoor net, er wordt wel gepraat onderweg.
2: Ja, er wordt wel gepraat onderweg.
1: Je ziet van alles rondrijden.
2: Zeker.
1: Mensen met een teddybeer op de helm of zo. Of noem alles maar op. Met een lichtfiets zag ik ze ook nog.
2: Ja, ik wilde net zeggen. Ik zag hem met een lichtfiets. En ik kan me niet voorstellen dat je daarmee omhoog komt. Maar het lukt sommige mensen toch wel. Ik heb mensen met de stadsfiets gezien. En,
1: kijk, er gaat weer iemand met een beertje op zijn helm.
2: Ja.
1: En iedereen die heeft zo zijn eigen bagage, laat maar zeggen. En hoeveel keer wil je omhoog? 6 keer?
2: 6 keer en dan kijk ik wat het weer doet. En hoe de benen zijn.
1: Na de 6e keer nog?
2: Ja.
1: wacht even. Ja, toptijd is 46 minuten. Dat is een hele snelle tijd.
2: Ja, mijn Garmin herinnert me de hele tijd wanneer die 46 minuten voorbij zijn. Maar dat, nu gaat het ongeveer in een uur vijf minuten.
1: Okay. Maar goed, de temperatuur is nu nog redelijk goed.
2: Ja.
1: En de vraag is, wat gaat er vanmiddag gebeuren als het eventueel gaat regenen?
2: Ja, ik denk wel dat ik bij die 6e keer schat ik in dat ik in de regen omhoog uit.
1: Ja.
2: En als het echt nat is, dan ga ik na een 6e keer, vind ik het wel voldoende. Maar dat gaat ook nog wel pijn doen hoor. Zelfs voor mensen die fit zijn.
1: Ja.
2: Volgens mij zei Greg LeMond ooit altijd van... Cycling never gets easier, you just go faster. Dat geldt voor iedereen hier.
1: Kijk, dat is mooi gezegd. In ieder geval, toi.
2: Dankjewel.
1: We treffen je nog wel, hoe dan ook, denk ik dan, om te kijken hoe het geweest is.
2: Zeker.
1: Dan gaan we in ieder geval volgen. Jullie team, hoeveel geld hebben jullie ervoor opgehaald?
2: 25.250.
1: Kijk.
2: En misschien dat er nog wat kleine donaties bij zijn gekomen, maar we hebben ons doel gehaald.
1: de 20ste versie van Alpe d'Huez. Vorig jaar 19 miljoen opgehaald. Dus kijken wat het dit jaar gaat worden. Totaal in die 20 jaar dat het wordt gehouden. 245.000 euro.
3: Rob-Jan?
1: Geld wat goed besteed moet worden.
3: Nou, dat is wel even mooi gezegd, denk ik dan.
4: Ja. Ja.
3: Jullie dank, Robert-Jan. Wij vragen ons af, wanneer ga je weer melden? Okay. Want jij gaat de Utrechters volgen vandaag. Je bent doorlopend in de radioprogramma's te horen, hè? Op Radio M Utrecht natuurlijk.
1: Ja, zometeen met Cordy in aan tafel blijf ik even op de top. Want dan gaan we verder praten met de patatbakker uit Vreeland. Rogier Sluiters. Mm-hmm. Die over patat kan vertellen alsof het poëzie is. Alsof hij het verliefd is op patatjes. Want ze zingen werkelijk in het vet. En ook hij haalt op die manier heel veel geld op voor Alpe d'Huez. Dus iedereen, hij is vrijwilliger, heeft zo zijn eigen aandeel daarin. En dat gaan we zometeen tussen de middag horen. En dan is de bedoeling dat ik zelf ook op de fiets stap. De saamhorigheidsklim.
3: Ja?
1: Die start om 5 uur. Dat is echt de allerlaatste klim van de dag. Dat gaat in een heel rustig tempo. Iedereen die omhoog wil, kan daar nog mee. En dan hoop ik ook verslag te doen op die manier. En dan is het even spannend inderdaad. Wat Leon net ook zei. Wat gaat het weer dan doen?
3: Ja, precies.
1: Maar voorlopig is het nog voor 9e volgens mij.
3: Ja.
1: Dus zover is het nog niet.
3: Precies, ja.
1: Ambiento!
3: En we horen de fluitjes ter aanmoediging al van de mensen die aan het lopen zijn en aan het fietsen zijn om de Alpe d'Huez te beklimmen. In het kader van de Alpe d'Huez. Lopen, fietsen voor het goede doel. We wensen iedereen veel succes. En dit zijn de Fortunes. When

0: natuurlijk. De jaren 60 muziek. Die hoor je vanmiddag weer uitgebreid tussen 2 en 3 uur bij Radio M Utrecht in Studio 60's. 9 minuten voor 9 uur. Met Margot gaan wij eens even praten over het weer. Zo van Margot, ja. Zeg het maar. Wat krijgen we vandaag voorgeschoteld? Het zonnetje is nou, misschien ook wel bijgekomen her en der in Midden-Nederland.
1: Ja,
0: of,
1: ja hè? Precies,
0: dat dacht ik al.
1: Er komt echt een slecht weerperiode aan. Met een aantal buien die behoorlijk pittig uitpakken. Maar dat is vanaf een uurtje of 11 tot een uurtje of 4. Maar nu, op dit moment, is het op de meeste plaatsen nog droog. De zon die heeft al een beetje geschenen. 15 graden. Wel een stevige wind uit het zuidwesten. En de eerste bui van een wat groter buienlijn langs de kust. Die wat actiever begint te worden. Begint nu het uiterste noordwesten van onze provincie binnen te komen. Dus de komende uren kan daar een bui vallen. Ook vanuit het zuiden neemt de buienkans toe. Maar de echte, de buien waarvoor gewaarschuwd wordt, code geel door het KNMI, die komen vanaf een uurtje of 11, 12 vanuit het westen binnen. En dan hebben we eigenlijk de hele middag ermee te maken. Niet dat het de hele tijd regent hoor. Af en toe is het ook droog, met misschien zelfs een enkele opklaring. Maar als er in die periode een bui valt, dan kan het een bui zijn met van alles erop en eraan. En daarbij wordt het niet warmer dan 17, 18 graden, denk ik, met een stevige wind.
0: Ja, we gaan ze wel doorheen slaan, toch, Margot? Heb je nog tips daarvoor of hoeft dat niet?
1: Nou, in ieder geval, voordat je naar buiten gaat, naar de lucht kijken, als je het hoort rommelen, stel het eventjes uit, kijk op de radar. En bij Cordy, even weer naar mij luisteren, dan krijg je een update.
0: Ja. Vanmiddag aan tafel, dus hey, Margot, dankjewel voor je bijdrage in Utrecht is Wakker. We horen je graag vanmiddag weer. Tot dan, hè? Hoi!
1: Tot dan!
0: En dan houden we ons nog even bezig met wat wij aan reacties al hebben binnengekregen. Nu al op de vraag waar we ons de hele dag mee bezighouden. En heel veel mensen dus.
2: Ja, voor

0: Ja, er is zoveel aanbod, hè. Dat is ook wel zo. Ja, en er zijn ook mensen die vaste donaties doen, die een deel van hun vakantiegeld bijvoorbeeld geven aan, nou, ik zeg hier wat, de Brandwondenstichting. Ja, dat kan natuurlijk ook. Even kijken hoor. Dan hebben we ook nog, er zijn ontzettend veel mensen die reageren. Wat leuk om te zien. Dat ook gewoon een bijdrage en een goed doel een onderdeel is van een vaste patroon, zeg maar. Ik heb Jeroen die zegt, de Europa Run, daar sta ik nog steeds van op de oproeplijst. En ja, dat is natuurlijk ook een mooi project, hè, dat ze dan een sportieve prestatie levert. Nou moet ik zeggen, ik heb zelf ook wel eens meegedaan aan sportwedstrijden voor een goed doel. Ik heb wel eens voor het Diabetesfonds iets gedaan. En voor het KWF. Ik heb laatst een fietswedstrijd gedaan voor de Fight Cancer. Dat is ook wel mooi. Het verbroedert ook wel. Hè? Als je met z'n allen dat doet en je ziet de mensen om je heen voor hetzelfde doel strijden. Dat geeft wel een goed gevoel. Ik kan me goed voorstellen dat alle fietsers en wandelaars op de Alpe d'Huez dat ook voelen vandaag. Dat je toch met elkaar iets doet.
1: Zeker. Zeker. Anne, voor het goede doel. Wij voor het goede doel. Wij allemaal voor het goede doel. En misschien horen we het goede doel wel zometeen.
0: Oh, dat zou ook een mooie afsluiter zijn.
1: Als het om de Nederlandstalige muziek gaat. Want Edwin is er zometeen met de hits uit Holland. Tot zover ons aandeel vandaag op de radio natuurlijk. Ja. En ik wil heel graag afronden met het nummer wat je de hele tijd aan de muziek hoorde al. Yves Montand, La Bicyclette.
0: Toepasselijk.
1: Prachtig. Iedereen veel succes vandaag.
2: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het

0: met stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikkenklaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die bakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Negen uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. En beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En het kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
6: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, gedragsproblemen.
5: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
5: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan meldt de ANWB nu nog 2 vertragingen in onze regio. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Geldermals en knooppunt Everdingen. Dat is ruim 10 minuten. En de A12, daar is de druk van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en de Meren door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht, daar heb je ongeveer 30 minuten vertraging. Ook onderweg de hits uit Holland. We beginnen zo meteen in Limburg.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En we proosten meteen maar even op al die bikkels vandaag. Bergje op, bergje af. Daar is mijn stukje fietsen van huis naar de studio maar niks bij. Slechts een klein kolletje van de laagste categorie. Maar alle beetjes beweging helpen, toch? En we springen zometeen ook even de fiets in ons spel. Dus ik zeg bonjour, een donderdag met een beetje gedonder ook in de glazen wat betreft het weer. Hopelijk houden ze daar in Frankrijk wat droger. Laten we maar eens beginnen met een rendezvous. Rob de Nijs.

0: muziek om te zoenen. Op Radio en Utrecht.
1: 3 is prijs.
0: De hits uit Holland en morgen weer 3 uur lang. Zoals altijd op vrijdag tussen 9 en 12. Met dan ook de Engelstalige hits erbij. En ook wat plaatjes die al wat langer op de plank liggen. Want hier hoor je dan ook de krentjes uit de pap. Maar nu doen we dus een nieuwe ronde van ons spel. En vandaag is het de dag van de Alpe d'Huez. En wij fietsen hier vandaag ook met ons spelletje even voorbij. Welke 3 stemmen hoor je? Luister goed.
1: 1,

Nou, de ik-persoon heb je hier vast wel herkend. Maar wie zit er vandaag in 3 is prijs? Frans Halsema zag ik onder meer voorbij komen bij de antwoorden. Nee, die is het niet. Die andere, zeg maar. Zometeen na het nieuws van 9:30, dan komen ze nog een keertje langs, zoals altijd. Hè. Tranen gelachen, zometeen Guus Meeuwers. Nou, dit is ook wel met een glimlach. Tol Hansen vandaag van achter de Rodo.

0: En vandaag live gezongen. En doe het licht maar weer aan. Want het wordt een beetje donker, hè, vandaag. Tranen gelachen vanuit Brabant. Ik zei het al, we doen een mooi rondje zo met de hits uit Holland. En we gaan nog een klein half uurtje door. Volendam ook nog direct. Frank Boeiengroep. En ik laat die drie fragmenten nog een keertje horen. Die we dus hebben in het spelletje van vandaag. We gaan eerst naar het nieuws zometeen met een nieuwe stem.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Het nieuws van 9:30 en wij verwelkomen Casper Kooi. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Jouw debuut op Radio in Utrecht.
7: Nou, spannend, hè?
0: Ja. We gaan het zo meteen hebben over groene stroom. De kans is dat die niet echt groen is. Maar eerst is er al iets bekend over de oorzaak van die brand vannacht bij een bedrijfspand in Leerdam.
7: Nee, we weten nog niks over de oorzaak. Het pand van het bedrijf in wegbeleiding is verwoest. Het is dan ook een flinke fik geweest, zegt de brandweer. Ja, dat is de eerste keer, hè? Dan gaat het mis.
0: Ja, dat heb je dan, hè. Je hebt wel ondersteuning, volgens mij.
7: Ja, dat...
0: Al die knopjes? Daar hoort een fragmentje bij, volgens mij.
8: Vanaf het begin al ga ik helemaal duidelijk dat van het pand binnengaan geen sprake meer was, omdat hij eigenlijk helemaal in brand stond. Dus wij hebben ons echt helemaal beperkt op het voorkomen van het uitbreiden van brand. En dan alle panden die in een omgeving stonden en de stegen daartussen, dan die goed nat houden, zodat in ieder geval de andere panden konden redden. En dat is gelukt.
7: De brand was aan de Handelsstraat bij een bedrijf dat zorgt voor wegbeleiding dus. Na een paar uur was de boel onder controle. In Nieuwegein is vanmorgen vroeg ook brand geweest. Dat was in een huis aan de Olstervesten. Een bank zou vlam hebben gevat. 1 iemand werd behandeld door ambulancepersoneel. In Leusden heeft de nieuwe coalitie de plannen bekendgemaakt voor de komende jaren. Ze komen de windmolens langs de A28. Over een paar jaar een windmolenpark in de hoek van Leusden, en ook 200 asielzoekers worden opgevangen daar. Het nieuwe bestuur heeft ook een waarschuwing. Financieel staat het er allemaal niet echt lekker voor. En steeds meer groene stroom in Nederland is ook echt duurzaam opgewekt, zegt een Utrechtse stichting, Hier, die zich bezighoudt met duurzaamheid. Nog 1/3 van de stroom wordt nog groen gemaakt met buitenlandse certificaten en is dus niet echt groen, zegt de Klimaatstichting. En die heeft het dan ook over misleiding. Meer nieuws in de app van RTV Utrecht. Dan nog het weer. Het is bewolkt. Vanmiddag buien. Kans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt maximaal 18 graden.
0: Ja, en ik hoorde ook code geel vandaag.
7: Code geel. Ook ja, dat toch eens.
0: Dus jouw eerste bulletin van groene stroom tot code geel, zeg maar. Was in ieder geval heel kleurrijk, hè?
7: Ja, in een rode plopkap.
0: Ja, dankjewel, Casper. Nou, eventjes naar de weg, want er staan een paar files nog, meldt de ANWB. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten vertraging. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Harmelen. Dat is bijna 20 minuten. En ook nog de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En die is bijna 10 minuten.
9: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Dalhuizen.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegemmelini.nl.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: wolkenvelden, weinig sterren te zien eventjes deze dagen. Frank Boeien. En welke namen stralen er vandaag in 3 is bijs? Of beter, wie hebben we vanmorgen achter het stuur?
1: 1,

0: wegbaant.
1: 2.
0: Dan fiets de deur het puls aan en langzaam paard naar zijn douche grens. Ik denk dadelijk in de kiep, ga in het land.
1: 3.
0: Ja, zo'n lekker.

0: achteraan.
1: En als je pech hebt vandaag, best veel tegenwind. Hopelijk niet zozeer daar bij de Alpe d'Huez. Als je mij de namen kunt geven, je hebt nog even een paar momentjes de tijd daarvoor. In de app, kun je kwijt of mailen naar studio@rtvutrecht.nl. En dit zijn de drie J's.

0: is prijs.
1: Van de G van Gerard gaan we naar de S van Simon. Het lijkt woordbouwer wel, maar dat duurt nog even. Simon Duindam, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Vanuit Utrecht gewoon hier in de buurt van de studio, hè?
2: Zeker.
1: En je vertelde dat je eigenlijk nog maar net wakker bent, klopt dat?
2: Nou ja, we zijn wel een pootje wakker, maar doen we lekker rustig aan. Het is toch rot weer.
1: Ja. Ontbijtje?
2: Ja, ontbijtje.
1: Wat zaten bij jullie dan zo'n morgens weer op tafel?
2: Nou, gewoon een boterhammetje. Lekker.
1: Ja, een beetje zoetigheid, kaas.
2: Nee, meestal hartig hoor.
1: Oké. Jullie, het is nog een beetje spannend wat het voor weer het gaat worden vandaag. Het belooft niet zo heel veel goeds. Dus ook jullie zitten nog een beetje te denken wat er moet gaan gebeuren vandaag, toch?
2: Ja, daarom. Het weer afwachten.
1: Ja. Want ik begrijp dat je gepensioneerd bent.
2: Ja, dat ben ik.
1: Ja, dus je kan zelf een beetje je tijd indelen. Dat is wel mooi, toch?
2: Ja, gelukkig wel.
1: En waar hou je je graag mee bezig?
2: Eigenlijk niet zoveel. We zijn een beetje wandelen en een beetje dit en een beetje dit.
1: Een beetje van dit en een beetje van dat. Ja, daar heb ik ook nog een liedje
2: over. Ja, zoals het uitkomt, zeg maar.
1: Het gaat vandaag over fietsen. We hebben Robert Jan bij de Alpe d'Huez die verslag doet in diverse uitzendingen. Net nog bij Bob en Anne. Zit je zelf ook graag op de fiets?
2: Ja, dat wel, ja.
1: En wat voor een fiets is dan?
2: Ja, gewoon een stadfiets.
1: Met een beetje
2: hulp. Ik ben niet zo sport, ik fiets altijd heel langzaam.
1: Oké. Het gaat vooral over snelle fietsen in ons spelletje vanmorgen.
2: Ja, daarom.
1: Nou, ben benieuwd wat je ervan gemaakt hebt. We gaan luisteren.
3: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
1: Ja. Tegenwind kun je best hebben vandaag, hoor.
3: Zichzelf een weg baant.
1: Dat was de eerste. Welke stem hoort erbij?
2: Boudewijn de Groot.
4: Twee.
1: Vanuit het oosten des lands.
2: Ja,
1: Daniel Lohuis mocht je ook zeggen. De mensen ook gedaan, de zanger van Skik. Ja, Skik, maar ik heb het goed gerekend hoor.
4: 3.
3: Ja, zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets.
1: En een beetje stout, hè? Vanuit Rotterdam, ook daar werd nog vandaag gereageerd. Leuk. Ja, dat is dan een thuiswedstrijd, hè?
4: 3 is prijs.
1: Jij koos uit ons winkeltje voor de koeltas.
2: Ja.
1: Nou, het wordt vast wel weer wat warmer de komende tijd. Ga je nog op vakantie ook deze zomer verder?
2: Dat weten we nog niet.
1: Oh, ook dat nog niet? Nee. Dus alles staat nog open in huizen Duindam, zeg maar.
2: Zeker.
1: Ja. Nou, die koeltas komt overal van pas. Ik wens je er heel veel plezier mee en gemak vooral ook. En welke van deze drie zou ik nog even voor je draaien?
2: Doe maar Gerard Cox.
1: Gerard Cox. Dat gaan we nu nog een keer doen. Ook een mooi eerbetoon aan hem, hè? En hij had goed uitzicht toen in de jaren 80. We gaan er nog een keer naar luisteren. En groetjes daar thuis, Simon. En een fijne dag.
2: Dank je wel.
1: Hoi.

en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

slaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen gevlogen. De haren in de wind, een gouden vlag. En hooghartig als van adel deint de perzik boven het zadel. Ze rammelt aan mijn vuur, ze maakt mijn dag. Ja, zo'n lekkere strakke blonde meid op een racefiets.

gewild voor iets wat ik nu allang vergeten ben. Ik heb mensen echt gehaat die ik nu nog nauwelijks herken. Toen dacht ik, joh, voordat je aan een hartinfarct bezwijkt, relativeren en maak dat je het bekijkt. Ach, er is zoveel nagemaakt, er is maar één ding dat me raakt. Dat is zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Want daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze langs me heen.

kijk, daar gaat er net weer één. Die heeft er hier een fiets te leen. Want voor zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Ja, daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets.

Rendezvous van Rob de Nijs. Dit klinkt ook nog wel een beetje Frans. Vincent was dat. Nou, begin deze dag dan ook maar met een dansé. En meer straks vanaf de Alpe d'Huez met Robert-Jan Boy bij Connie aan tafel tussen 12 en 2. Eerst zometeen Pieter Forage. Dat heeft ook wel een beetje Frans, hè? Maar lekker puzzelen met Nederlandse woorden vooral zometeen. En bij de koffie lekker binnen blijven en genieten van de muziek vandaag. Straat.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special Concerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde...

0: in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio in Utrecht, goedemorgen. Het is 2:10 en 1 melding van de ANWB, de A12. Arnhem richting Utrecht tussen het knooppunt Grijzoord en het knooppunt Maandenbroek. Ja, een uur vertraging, dat komt door een ongeval. De weg is dicht en je kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
4: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
4: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: M bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

Doe je even mee. Jump. Met een touwtje. Lekker bewegen op de fiets ook natuurlijk. Vandaag de Alpe d'Huez. We doen er live verslag van. Onze Robert-Jan is de hele week al in Frankrijk. En je hoort hem vanmiddag weer bij Corny in Aan Tafel. Hartstikke leuk. Zit er bovenop. Dit is Radio M Utrecht op donderdag 4 juni. Goedemorgen, ik ben Pieter. Muziek bij de koffie. En bij de koffie. Yves Berendsen, Emma Heesters, Paul Simon. En de koffiekeuze onderweg. En natuurlijk het spelletje met de letters. We gaan beginnen. 10 letters in totaal. 2 keer de I van Isaac, de L van Leo, de K van Karel en de B van Bernard. De N van Nico, een E van Eduard, de G van Gerard, 2 keer de M van Marie. En dat zijn ze. Is het helemaal nieuw voor je? Heb je nog nooit meegedaan? Het principe is heel simpel. Je moet met die 10 letters een woord maken. Je kunt ze nalezen in de app van RTV Utrecht. En dan kun je ook gelijk een appje sturen met de oplossing. Doe mee en win bijvoorbeeld een mooie shopper van Radio M Utrecht natuurlijk.

0: La la la.
1: Het is kwart over tien. Dit is Radio M Utrecht. Lekker uit de 60s. De Tremolo's. Komt er nog meer? Nou, ik dacht het wel. Zometeen gaan we naar de jaren 90. Het is ook van alles wat hier. Nou, zometeen mag je ook zelf kiezen, of eigenlijk nu, wat je wil horen op de radio. De koffiekeuze is onderweg. Dit is keuze 1. Booker T en de MG's. Time is tight. Zou je hem helemaal willen horen? Stuur een appje naar de studio. Keuze 1 dus. Dit is keuze 2. En dat is met zo'n forte. Of twee, je mag stemmen met een app naar de studio of mail even studio@rtvutrecht.nl. Vind ik hartstikke leuk om wat van je te horen. Even de koffiegroetjes erbij, het kan allemaal. Hè? De meeste stemmen gelden. Dus 1, Booker T en de MG's. 2, Garden Party met Zo Forte.

Heb je de agenda in de buurt? Nou, we maken even een kleine notitie. Zaterdag 13 juni, dan gaat onze week van de 70's van start. En dan hoor je 7 dagen lang heerlijke muziek uit de jaren 70. Nou, Donna Summer komt dan ook langs. Sterker nog, we hebben zelfs een speciaal programma dat helemaal in het teken staat van de disco-muziek uit de jaren 70. Dus 13 juni, week van de 70's, hier bij ons Radio M Utrecht. Laatste nieuws met Casper zometeen. Ja, snotterend nieuws ook. Het was vorige week afzien voor hooikoortspatiënten. Daar gaat het over. En meer nieuws uit de buurt, onderweg natuurlijk. Ook onderweg de koffiekeuze. Ja, wat is je favoriet, hè? Mezzo Forte of Booker T en de MG's? Stemmen kan nog heel even met de app van RTV Utrecht.

0: de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008, je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Zo, het is 10:30. Casper, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
8: Het laatste nieuws. En we beginnen met een kritisch rapport.
9: Ja, zorg en instanties hebben gefaald rond een verwarde man die vorig jaar in Nieuwegein het 11-jarig meisje Sohani doodstak. Volgens inspectiediensten werden risico's onder meer verkeerd ingeschat. En ook werkte de organisatie slecht samen en werd er te weinig gedaan om de man in beeld te houden. Het gaat om Hamza L., die geen celstraf kreeg, maar wel TBS. In Utrecht maken bewoners zich zorgen om de verkeersveiligheid bij de Meernburgbrug. Het is er onoverzichtelijk en veel te druk, zeggen ze.
10: Ik maak me zorgen over mijn kind en de andere kinderen in de buurt.
11: Echt een levensgevaarlijke situatie. En dat is al jaren zo. En het wordt alleen maar erger en het moet gewoon opgelost worden.
10: En vooral als het druk is tijdens schooltijden of ja, het wordt wat slechter weer, het wordt nog onoverzichtelijker.
9: Ja, de buurt wil dat de busbaan open gaat voor auto's om zo de drukte te verminderen. Maar de gemeente piekt er niet over. Dan rijden de bussen slechter door, zeggen zij. Oh, verkeerde knopje. Het is mijn tweede keer.
8: Het weer.
9: Nee, nog niet.
8: Oh,
9: want wie in Amersfoort het huis wil verduurzamen, die heeft geluk. De gemeente komt met extra geld, ruim 1 miljoen. Belangstelling voor subsidie was zo groot dat de gemeente heeft besloten dat er extra geld bij komt. En dat komt bovenop de miljoenen die al waren begroot. Je kunt subsidie aanvragen voor de isolatie van je huis. En afgelopen week hebben zich 2 keer zoveel mensen met hooikoortsklachten zich gemeld bij de dokter dan een week eerder. Het aantal klachten is nog nooit zo hoog geweest dit jaar, meldt het onderzoeksinstituut NIVO in Utrecht. En dat komt allemaal door het warme weer van vorige week. Dan zijn er meer pollen in de lucht en daar kunnen hooikoortspatiënten niet zo goed tegen. Ja, dan inderdaad dat weer. Meer trouwens via onze app en op rtvutrecht.nl. Ja, nou geen pollen in de lucht, want er komen buien aan. Vanmiddag is er zelfs kans op hagel, onweer en windstoten. Het wordt maximaal 18 graden.
8: Oké, Casper, dankjewel. We gaan eens even kijken hoe het dan op de weg is. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen het knooppunt Grijshoord en het knooppunt Maandenbroek. Daar 1 uur vertraging. Dat komt door een ongeval. Ja, de weg is dicht en je kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert koken plus baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
15: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Van Wieferen.
17: En bij de koffie. Met Pieter Voorage.

Ja, dat dacht ik al. Nou, ik schenk voor je in. En dan gaan we naar de koffiekeuze voor vandaag. We hadden Booker T en de MG's. Time is tight. En daar tegenover de Garden Party van Mezzo Forte. Allemaal leuke reacties. Dat vind ik fijn. Dankjewel voor het reageren. Er is van alles binnengekomen. De stemmen heb ik natuurlijk weer geteld, hè, de afgelopen minuten. En die stemmen die kwamen onder andere van Jaap en van Gerda en van Rita en Wesley en Paul. Maar ook van Gerrit en Frans. En Freek uit Lelystad. Leuk dat je daar naar ons luistert. Sylvia, ook jij dankjewel voor je berichtje. Of we je zus Karin even willen feliciteren met de laatste werkdag eigenlijk. Hè? Laatste werkdag en dan lekker op vakantie. Nou, hartstikke fijn. En maak er wat leuks van, Karin. En ook een mooie vakantie toegewenst namens Sylvia natuurlijk. En dankjewel voor het meedoen. Nou, we gaan naar de oplossing, althans de uitslag. De meeste stemmen gingen uiteindelijk naar Booker T en de MG's. En de time is tight. We gaan hem helemaal draaien. Geniet ervan en pak je momentje.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: lekkere klassieker van Dusty Springfield. De 60s, Radio M Utrecht en Jolanda aan de lijn. Jolanda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In de Hoef.
1: Zeker, ja.
0: En hoe is het in de Hoef?
1: Regenachtig.
0: Ja.
1: Regenachtig en geen zon.
0: Nee. Hier ook. Wat doe je vandaag?
1: Nou, vanmorgen even niks. Vanmiddag moeten we onze kleinzoon van school halen. En daar moeten we dan thuis oppassen. Dus dan is de dag weer om, hè?
0: Ja, dat houdt je bezig, denk ik.
1: Dat houdt je bezig, zeker.
0: En maakt oma dan een lekkere lunch en zo?
1: Nou, we moeten... ze hebben zo'n continu rooster tegenwoordig, hè. Dus ze zijn zo'n 2 uur uit.
0: Oh, ja.
1: Dus dan eten ze nog op school.
0: Oh, ja.
1: En daarna dan gaan we hem ophalen.
0: Okay.
1: Dus dat gaan we doen.
0: Nou, vindt oma wel gezellig, denk ik.
1: Dat vinden we heel gezellig, ja, zeker. Ja.
0: Leuk, en dat is dan elke donderdag of wisselt dat?
1: Meest dinsdags en donderdags.
0: Oh, 2 dagen zelfs, ja.
1: 2 dagen zelfs, ja.
0: Nou, mooi dat zo kan dan, toch?
1: Ja, zeker te weten. Dat lost een hoop op. Toch,
0: ja,
1: probleem. Dat is zo.
0: Ja, goed. Nou, Jolanda, eens even kijken. Je hebt meegedaan met de puzzel vanmorgen. We noemen het woordbouwer. En wat heb je kunnen bouwen met die 10 letters?
1: Beklimming.
0: Beklimming, ja, natuurlijk. Dat kan bijna niet anders dan op een dag als vandaag. Want natuurlijk vandaag de Alpe d'Huez.
1: Ja, klopt. Ja.
0: De beklimming van de Alpe d'Huez. Wij doen er ook live verslag van. We zijn er al de hele week bij met Robert-Jan natuurlijk in de morgen. Onze verslaggever, die is in Frankrijk. Hij is er vanmiddag ook weer in aan tafel. En vanavond ook weer te horen bij Aard. Ja, een bijzondere dag, hè?
1: Dat vind ik wel, ja.
0: Ja.
1: Ik vind het goed hoe die mensen dat doen. Een gigantische prestatie allemaal.
0: Zeker, en daar moet gewoon veel aandacht voor zijn. 5000 deelnemers die berg opgaan. Dat is nogal wat, hè?
1: Ja, precies. En als je dan de filmpjes eromheen ziet, denk je... oei, dat is heel goed dat het allemaal zo kan.
0: Zeker.
1: Dat daar gaat voor opgehaald wordt.
0: Zeker. Dus wij denken mee... En denken aan iedereen daar op de berg vandaag. En nogmaals, zometeen na 12 uur ook weer Robert-Jan vanuit Frankrijk. En de beklimming, ja, dat was de goede oplossing, Jolanda.
1: Ja, dat was heel mooi, ja.
0: Ja, ik ga wat voor je uitkiezen. Tenminste, ja, je mag zelf kiezen natuurlijk. Dan haal ik het hier uit onze prijzenkast. Die ga ik voor je openmaken. En ik zie staan een toilettas, ik zie een kooltas. Ik zie ook een notitieboek, een puzzelboek, een shopper of het schort van Radio in Utrecht.
1: Nou, dan wil ik heel graag het schort.
0: Het keukenschort.
1: Heel graag, ja.
0: Wat zijn nou favoriete gerechten die je graag klaarmaakt in de keuken?
1: Heel veel. Veel visgerechten vind ik erg lekker.
0: Oh ja, daar hou ik van.
1: Dus van alles eigenlijk daarmee. Maar ovenschotels, pastagerechten, allemaal, ja. Eigenlijk alles wel een beetje.
0: Nou, ik zie het helemaal gebeuren met het keukenschort van Radio M Utrecht aan binnenkort.
1: Nou, precies. Helemaal goed.
0: Goed, ik ga hem de strijkplank uitklappen hierachter. Dan ga ik hem voor je strijken, doen we er een mooie strik omheen. En dan gaat hij richting de Hoef binnenkort.
1: Hartstikke goed, dankjewel.
0: Jij dankjewel voor het meedoen. Een leuke dag daar.
1: Van hetzelfde, tot ziens.

Over een paar minuten dan verschijnen in de app van RTV Utrecht weer een paar letters. Nou, niet een paar, het zijn er een stuk of 10. Met die 10 letters mag je weer gaan puzzelen natuurlijk. We zijn op zoek naar een nieuw woord. En als dat goed gaat, nou, dan loop je misschien straks ook wel in het keukenschort van Radio M Utrecht. Maar je mag natuurlijk ook een andere prijs kiezen. Dus doe mee met de puzzel, geniet van de muziek. Rick Astley en Leo Sayer onder.

0: sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Elf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt-het-vuren.

0: Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens die inspecties was de kwaliteit van zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. Verder zou informatie over het hoofd zijn gezien en zou de vervanging van hulpverleners niet altijd goed zijn geregeld. De dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was aan de afdaling van een berg bezig, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel opruimt op die berg. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoot. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond droger en ook morgen enkele buien en meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie, de A12, Arnhem richting Utrecht tussen het knooppunt Grijzoord en het knooppunt Maandenbroek. Daar een kwartiertje extra reistijd nu door een politieonderzoek. De weg is dicht en je kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
2: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

in zijn regenjas. Hè? Met een strakke kapsel. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up. Heerlijk, dit is Radio M Utrecht, M bij de koffie. En de tweede ronde woordbouwer, doe je mee? Het lijkt me een uitstekend idee en hartstikke gezellig. Ik hoor graag van je. Stuur een appje met de oplossing naar de studio. Ja, de app van RTV Utrecht. En daar zie je ook de letters staan. En dit zijn ze. Het zijn er 10. De M van Marie, de S van Simon, de N van Nico, de D van Dirk. 4 keer een E van Eduard, de L van Leo. En de laatste, de R van Richard. En hier is de aanwijzing voor vandaag. Het zijn er 5000. 5000. Succes.

0: populair bij jong en oud. En ook hier Radio M Utrecht natuurlijk bij ons te horen. Een nacht als deze was dat. Vandaag is het 4 juni, de dag van de Alpe d'Huez, de Alpe d'Huez en de beklimming daar in Frankrijk voor het goede doel. 5000 deelnemers gaan de berg op. Ja, wij zijn erbij. Robert-Jan in Frankrijk, we horen hem zometeen. We doen er de hele dag live verslag van, dus blijf erbij. Dan ben je ook wat dat betreft helemaal op de hoogte.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Elvis is er ook bij vandaag. Het is 15:15. Inderdaad. We gaan naar 1956. We pakken een hotel.

een beetje aan het stoeien met de letters. Nou, 5000, hè, dat is de aanwijzing. Dus 5000. Misschien dat dat nog een beetje helpt. 10 letters in de app van RTV Utrecht. Of op de site, daar vind je ze ook, radio.mutrecht.nl. Probeer met die 10 letters een woord te maken. Gaat dat goed, stuur hem even door, de oplossing. En dan maak je kans op een leuke prijs. Nou, inmiddels ook weer een nieuw schort in de prijzenkast gedaan. Die ging er net uit natuurlijk. En je kan ook kiezen voor een shopper, een mooie boodschappentas of de koeltas. Allemaal leuke spullen. Kijk naar de letters en laat van je horen. Dank je wel alvast. Casper is er zometeen met het laatste nieuws. Uit de buurt. Radio en Utrecht.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
4: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches are looking like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Zo. Het is 11:30. Kasper, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Het laatste nieuws. Inspectiediensten adviseren het kabinet om de zorg voor mensen met verward gedrag snel te verbeteren.
11: Ja, dat na ernstige fouten in Nieuwegein. Daar ging het vorig jaar mis toen het 11-jarige meisje Johani werd doodgestoken. De dader Hamza L. viel tussen wal en schip omdat instanties niet goed samenwerkten. Signalen misten en hem uit het oog verloor. En zo kon het zijn dat het meisje uit het niets werd neergestoken. Hij kreeg daarvoor TBS. In de Bijlmer wordt gewaarschuwd voor inbrekers. Veel bewoners laten ramen en deuren open. En met de vakantie in aantocht roept de gemeente extra op om alert te zijn. Niet alleen moet alles dicht, ook waardevolle spullen kun je beter niet voor het raam leggen. Duizenden fietsers en lopers zijn vanochtend vroeg begonnen aan de actie Alpe d'Huez. In Frankrijk zamelen ze daar geld in voor onderzoek naar kanker. Onze verslaggever trof de deelnemers van het Utrechtse team domweg de berg op, die even stond uit te rusten.
12: Het is gewoon zwaar. Ja. Ik had verwacht dat de eerste keer me makkelijker zou afgaan. Maar goed, ja, dat het zwaar is, dat wist ik natuurlijk van tevoren. Dus het hoort erbij. Ja. Een van de vrienden van onze groep die heeft zelf ook kanker gehad. En dat is een beetje de aanleiding geweest.
13: Ja. Is de klim ging goed? Rustig aan? Dus nu nog energie voor een tweede, misschien een derde keer?
14: Ja, vierde keer?
12: Even kijken hoe dat dan gaat. Op een gegeven moment is ook wel klaar, hè? Ook wel fijn dat straks over een aantal uur staat er ook een biertje voor ons klaar.
11: De actie duurt nog de hele dag. En het goedkoopste schooluitje in de provincie is in Utrechtstad en wel bij Kaftelum Hoge Woerd. De hele groep betaalt daar €65 entree. Het klimbos in de Laagse Vuurse is het duurst. Wie met de klas wil klimmen betaalt er per leerling bijna €20 voor, blijkt uit onderzoek. Nou, meer nieuws in de app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Er komen buien aan. Zometeen misschien ook wel met hagel, onweer en windstoten. Het is niet warmer dan 18 graden en morgen is dat ook zo.
10: Oké, dankjewel Kasper. En dan even een blik op de weg. Ja, geen vertraging, maar wel een afsluiting. De A12 Arnhem richting Utrecht tussen het knooppunt Grijshoord en het knooppunt Maandenbroek. Daar een politieonderzoek. De weg is dus dicht en je kan omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1.
15: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar... het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: En bij de koffie met Pieter Voorage.

0: En dat was Glenn Gamble en de Southern Nights hier bij Radio M Utrecht. Nou, ondertussen is ze weer binnen. Corny, goedemorgen.
1: Dag Pieter, goedemorgen.
0: En niet zomaar, want om 12 uur dan is het tijd voor Aan Tafel. Al jaren, hoe lang doe je dat eigenlijk al, Corny?
1: Wil je het weten? Ik meen 2003. Dus stel maar uit, 23 jaar.
0: Nou, gaan we lekker door.
1: Ongelooflijk,
0: ja,
1: hè?
0: Zeker.
1: Oh, ja,
0: zeker.
1: Ja, confronterend, maar nog steeds heel leuk om te doen natuurlijk.
0: Zeker, en we zitten er weer klaar voor zo meteen na 12 uur. Wat ga je doen vandaag?
1: Pieter, na 3,5 jaar schrijven, interviewen en vooral heel veel muziek luisteren is zijn project eindelijk voltooid. Voor mij ligt hier, ik laat even horen, deel 3 van 60 jaar top 40. Ik heb zo meteen aan tafel muziekjournalist Godfried Nevels. Hij dook de geschiedenis in van de bekendste Nederlandse hitlijst. Bestaat al sinds 1965. Weet je wat er toen op nummer 1 stond trouwens?
0: Nou zeg het eens.
1: De Beatles uiteraard met I Feel Fine.
0: Oh ja.
1: Dat was de nummer 1 hit. Voor het eerst dus gepubliceerd in die papieren lijst. Die dus trouwens nog steeds verkrijgbaar is. Er zijn mensen die verzamelen dat.
0: Ze, ja,
1: die verzamelen dat. Hij heeft heel veel leuke verhalen. Daar gaan we zo meteen over praten. De verhalen achter Arcade. De verhalen achter Drops of Jupiter. Allemaal leuke verhalen. Hij heeft heel veel mensen geïnterviewd. En daar gaan we het over hebben.
0: Leuk. Muzikale uitzending.
1: Ja, met veel fragmenten. Dus ja. Lekker meeluisteren.
0: Goed, en dat is niet alles, want vandaag is natuurlijk een hele bijzondere dag. Donderdag 4 juni.
1: Ja, zeker.
0: De dag van de Alpe d'Huez.
1: Ja.
0: En onze Robert-Jan die is de hele week al in Frankrijk. En natuurlijk vandaag ook om verslag te doen van die bijzondere beklimming. Robert-Jan, goeiemorgen. En hoe is het daar in Frankrijk?
2: Mais oui, bonjour. Ja, dit is vandaag toch wel de grande finale die we meemaken natuurlijk. Ik was vanochtend vroeg al op pad om mensen uit de provincie Utrecht te volgen. Ik zat ook op de motoren nog om dat allemaal te kunnen doen. Te midden van de slierte, het massale peloton met 5500 deelnemers. Dat dus die Alp beklimmen en weer afdalen. Vanochtend om 4:30 was notabene het startschot. Dat is maar een heel vroeg uur natuurlijk. En het gaat door tot en met, nou wat zal het zijn, 7:30 vanavond. In ieder geval dan 8:00 is er deze meneer. Je moet je de situatie voorstellen. Ik sta nu op een balkon wat achteraf, het is wat stiller hier. Als je een beetje een gezoef op de achtergrond hoort, dan is dat het geluid van een kabelbaan die nog verder de bergen ingaat. We zien hier op 1800 meter hoog. Maar die kabelbaan die gaat helemaal naar de eeuwige sneeuw toe. En in de verte kan ik de finishstraat zien waar de mensen binnenkomen op dit moment vanaf vanochtend eigenlijk al. Wij volgen natuurlijk Martin van Zijl uit Nieuwegein. We gaan hem later gedurende deze dag weer spreken. We hebben Gerard Mocking gehoord. We hebben Lisbeth Rijmakers gehoord. We hebben Leon Rijmakers gehoord van het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht. Zij hebben te maken met kankerpatiënten op de afdeling hematologie. Ja, Martin van Zijl probeerde vandaag 6 keer te voltooien, want hij is vandaag notabene 66 jaar geworden. Ja, dat kan niet missen. Dat moet lukken vandaag. En wat wij zo meteen gaan doen in Aan Tafel is praten met Rogier Sluiter uit Vreeswijk. Wat zeg ik? Uit Vreeburg. En de kenners weten dan wordt het serieus. Want hij staat daar ginds in de Finestraat met een reusachtige patatgelegenheid. Kroketten en frikandellen. Allemaal voor het goede doel. Hij is een patatfluisteraar. Hij is een patatpoëet. Je wil het allemaal niet weten. Ik hoop dat hij zometeen de frieten laat zingen in het frituur. En één ding is zeker, dit is de grande finale voor hem vandaag. Want hij heeft het razend druk. En wat doet u eigenlijk op het balkon, meneer?
3: Ik ben even aan het uitrusten. Ik heb zelf gelopen gisteren voor de eerste keer in mijn vrouw heb ik vanochtend weggebracht om te starten. Zij start nu voor de tweede keer. Ik zit even uit te rusten. Ik ga straks uiteraard weer ophalen bij de finish. Net als mijn andere familieleden die al. Voor de vijfde of zesde keer meedoen. Met een fantastisch gevoel en een uitstekend goed doel voor dit alles. Ja.
2: En heeft u trek in patat?
3: Ik heb trek in patat.
2: Nou, ik zou zeggen, loop even mee.
3: Dan ga ik met jullie.
2: We gaan zo meteen even naar een supersonische patat aangelegenheid. We gaan het even bekijken en gebruiken, et cetera.
3: Ik ga met je mee.
2: A bientôt.
1: A bientôt.
0: Is het, hoe is het weer trouwens daar, Robert-Jan?
2: Het weer, ja, dat is wel eventjes spannend, moet ik zeggen. Want nu is het, het zonnetje schijnt, hoewel het nu wel weer bewolkt is. Het was vanochtend was het een graad of 5, winterjas aan. Maar die heb ik al een tijdje uitgetrokken, want het is nu echt een beetje drukkend, een beetje warm. En de berichten zijn een beetje wisselend. Maar ja, volgens mij kan het vanaf 1:00 gaan regenen. Het kan misschien ook iets later zijn. Gisteren waren de voorspellingen dat het toch wel heftig tekeer zou kunnen gaan. Maar goed, we gaan het allemaal meemaken. Eén ding is zeker, als ik zo meteen naar beneden ga, En ook de fiets gaan beklimmen. Dan neem ik toch wel wat een regenjasje mee. Om er eventjes wat te noemen. Okay. Voor de zekerheid allemaal.
0: Goed zo, verstandig. Nou, jij bent daar in Frankrijk de hele dag in aan tafel. Zo
1: zeker,
0: meteen.
1: Ja.
0: En later ook nog bij Aart van Eldik. Corny, een mooie uitzending.
1: Dank je.
0: En tot zo.

0: Ricky, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen
0: hallo,
1: Pieter.
0: Hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Nou, Jimmy Cliff zingt over de sunshine. Nou, zonnetje, laat het even afweten vandaag.
1: Wou ik net zeggen. Nou, ik vind het niet zo erg, hoor. Ik vind het heerlijk weer, dit.
0: Oh ja, ja, ieder zijn ding natuurlijk.
1: Ja.
0: Het is niet heel koud buiten, het is, staat een weertje.
1: Nee. Lekker alles open staan tegen elkaar.
0: Oh ja, ja, de warmte kan even uit het huis, hè. Ja.
1: Nou, echt wel.
0: Goed. Wat was je aan het doen daar zo verder?
1: Ik heb van alles al gedaan. Ik heb sla gemaakt, broeken al voorbereid. Ik heb speklappen gegild. En ik heb van alles nog al gedaan.
0: Nou ja, zeg. heb je een restaurant?
1: Nee. Nee, mijn man vindt broeken al lekker. En ik vind broeken niet zo lekker meer op het moment. Dus ik maak even voor mij lekker sla met gebakken aardappeltjes.
0: Ach, wat lief van je, zeg. Dat je dan twee verschillende gerechten serveert.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Hij heeft geen sla, dus ja, dan...
0: Wat grappig zeg, dat hij weer of geen weer, boerenkool gaat er altijd wel in daar dus.
1: Ja, oh ja, dat is geen probleem. Hij zei boerenkool, maar kan allemaal niet uit. Okay. Dan is 30 graden.
0: Nou, lekker bezig daar. En dat allemaal onder begeleiding van onze muziek. Radio M Utrecht
1: ja,
0: staat aan. In Nieuwegein is het, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. En je hebt ook even meegedaan met de puzzel, Ricky. Nou, het woord is aan jou. Wat heb je gevonden vandaag?
1: Deelnemers.
0: Ja, natuurlijk. En dan hebben we het eigenlijk over de deelnemers van de Alpe d'Huez.
1: Dat is wel een hele makkelijke.
0: Ja, ja, ik gaf er ook nog een hint bij.
1: Ik word er altijd zenuwachtig van elkaar die letters. Maar nu zeg ik het. Ik denk, nou, dat is heel simpel.
0: Ik dacht, het is donderdag, we doen een makkelijke vandaag. En ik riep er ook nog bij, 5000. Het zijn er ongeveer 5000 die bergen opgaan. Ja. We hoorden het net al, Robert-Jan, die daar in Frankrijk is. We horen hem zo meteen trouwens ook weer. Nou, bijzondere prestaties op deze bijzondere dag.
1: Nou, echt wel.
0: Door de deelnemers daar op de Alpe d'Huez. En nou, jouw prestatie is ook bijzonder, want je hebt de oplossing gevonden en je bent uit de hoed gekomen, Ricky. Dus
1: geweldig.
0: De prijzenkast gaat voor je open. En wat zou je dan willen hebben, is mijn vraag natuurlijk. Ik heb vandaag een puzzelboek, een notitieboek, de koeltas, een toilettas, het keukenschort of de shopper.
1: Nou, die heb ik allemaal behalve de shopper, die hoef ik niet. Doe maar met notitieboek.
0: Een handig notitieboek.
1: Ja.
0: Dan kun je daar de boodschappen in noteren, bijvoorbeeld.
1: Ja, daarom is het ideaal.
0: Ja, kan altijd van pas komen. Ik stuur hem naar je toe. Doe de groeten aan je man daar.
1: Zou ik zeker doen.
0: Ja.
1: En jullie allemaal de groeten daar.
0: Dank je wel.
1: En een fijne dag.
0: En jij ook. En maak er wat moois van. Dat is belangrijk, hè?
1: Ja, en tot de volgende, hè?
0: Goed. En eet smakelijk alvast straks.
1: Dank je wel. Dank je wel.
0: Doeg. Veel plezier met Corny zometeen.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
7: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: Het is 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Vier Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren.

0: Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op om te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven. Maar twee Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door de winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door toezichthouders. De schrijver, filosoof en dichter Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van de mens. Ook was ze 2 jaar lang dichter des vaderlands. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger en ook morgen enkele buien, maar dan wat meer zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, 2:12. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier met de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag, Kees.
2: Connie, goedemiddag. Meerdere instanties hebben gefaald met de zorg rond een verwarde man die vorig jaar in Nieuwegein het 11-jarige meisje Sohani doodstak. Volgens de inspectiediensten werden risico's verkeerd ingeschat. Hamza L., de dader, kreeg een celstraf, maar wel geen celstraf, maar wel TBS van de rechter. Meerdere steden willen dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. Utrecht en Amersfoort gaan dat doen omdat er nu vaak geen plek is als jongeren niet meer thuis kunnen wonen, maar geen verslaving of andere problemen hebben. In De Bild wordt gewaarschuwd voor inbrekers met de zomer voor de deur. Mensen laten te vaak ramen openstaan en dat is niet verstandig, zegt de gemeente. Ja, en vanmiddag wordt een bijzonder Nederlands kampioenschap georganiseerd in het Giftpark in Utrecht. En dat gaat er luid aan toe. Maar ja, wat het is, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws om 12:30.
1: Ik weet wat het is. Maar ik ga het niet verklappen.
2: Nee, ga je wel meedoen?
1: Nee, want ik moet hier een uitzending nog doen. Maar ik heb er van de week aandacht aan besteed in aan tafel. Wat een vak, hè?
2: Ja, maar het is 6:45. En ook amateurs mogen meedoen.
1: Nou, nee, dan doe ik niet mee. Nee. Maar misschien ga ik wel even kijken, ja, want precies. Het is heel erg leuk.
2: Ik denk dat ik dat ook ga doen. Want ik ben om iets over 6:30 klaar bij Aard. En dan fiets ik nog eventjes ernaartoe.
1: Dan gaan we even kijken.
2: Ja, gaan we even kijken.
1: Helemaal goed. Tot zometeen. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB met de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Een vertraging van 8 minuten. En een N-weg, die noem ik ook maar even, de N33 Kesteren richting Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. 7 minuten vertraging. Muziek komt eraan van Eric Clapton.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Eric Clapton die zong over Patty Boyd, met wie die getrouwd was, hè. Ze was eerder getrouwd met zijn hele goede vriend George Harrison. En Eric Clapton en Patty Boyd zijn lang een setje geweest. Wel weer gescheiden in 1989. En het liedje gaat over haar. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Hartelijk welkom, het lunchprogramma aan tafel. Kijk naar buiten, de lucht wordt grijs. Het was al voorspeld. En we zijn natuurlijk ook heel benieuwd wat het weer in Frankrijk doet. Ik ga zo meteen eens eventjes uitgebreid praten met onze Robert-Jan. Hij is al de hele week te horen bij Bob en Anne, hè, want hij is in Frankrijk. Hij doet verslag van het evenement de Alpe d'Huez. En vandaag de dag dat 5500 deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend die grote berg beklimmen. Wij zijn hartstikke benieuwd. Je hoort het zo meteen. En dit zijn de Jacksons. Ik heb de film gezien. Veel commentaar, hè, tot dat hele misbruik er niet in zat. De film is ook goedgekeurd door de familie van Michael Jackson. Maar goed, als je dan van muziek houdt, dan is het wel een aanrader.

0: van de Jacksons op Radio M Utrecht. 12:12. Onze Robert-Jan is al de hele week in de ochtend te horen geweest bij Bob en Anne. En vanuit Frankrijk doet hij verslag van het evenement. Alpe d'Huez, vandaag de dag dat 5500 deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend die berg gaan beklimmen. Robert-Jan, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag Connie. Bonjour kunnen we ook zeggen natuurlijk.
0: Ja, bonjour. Hoe is het daar, Robert-Jan?
1: Bonjour. Nou, het is hier druk. Het is hier veelkleurig. Het is hier sportief. Het is hier smakelijk. Daarover later meer. En het is hier nog droog. Ik
0: Kijk.
1: Bedoel, er is later, hoorde je al wat zeggen over het weer. Er is later deze dag regen besteld. Maar tot dusver is gelukkig droog gebleven. En dat is een goede zaak natuurlijk voor de atleten, de fietsers, de wielrenners, lopers. Noem alles maar op die, we zeiden al eerder, in grote getalen de berg opgaan en afgaan. 5500 deelnemers. En ik sta hier bovenop de berg, vlakbij de Agoralp, wat vroeger het Palais des Sports heette. Het zenuwcentrum van Alpe d'Huez. Uitzicht op de bergflanken, uitzicht op de finish. Met het finishdoek, de dranghekken, de mensen daaromheen, aanmoedigend natuurlijk. Want hun naasten, vaak vrienden, komen over de finish. En natuurlijk ook de enorme voedselstraat, zou je kunnen zeggen. We staan hier bij de patat. Meneer staat een beetje voorovergebogen over een friet met mayonaise.
2: Ja, dat klopt. We staan hier te wachten op een heerlijk patatje. We wachten op onze moeder, vrouw en oom en tante die alle drie meelopen. Ja. En ondertussen even genieten van de sfeer en ambiance hier. Ja, het is een dag met emoties, een lach en een traan. Geweldige sfeer. Iedereen is er voor elkaar. Ja, onvergetelijk.
1: En dan hoort zo'n patatje er wel bij.
2: Zeker weten,
1: want
2: ja.
1: Ik zie in je ogen, gewoon het verlangen naar patat gewoon.
2: Zeker, ja, ja, ja, daar hebben we al naar uitgekeken.
1: Ja. Ja.
2: Heerlijk.
1: Weet u dat het hele logistiek is hier nog achter u? Hier?
2: Ja, ik zie hier, want er staan hier wel 20 mensen bij de patat.
1: Ja.
2: Het gaat af en aan. Er staat ook een rij hier achter mij.
1: Ja.
2: Allemaal hongerige mensen.
1: Het zijn gigantische hoeveelheden. Ik ga even praten met Rogier Sluiter uit Vreeland.
2: Ja.
1: Dat is de dirigent.
2: Oké.
1: Ik doe hem maar even zo.
2: Ja, helemaal goed.
1: Eens smakelijk zo meteen.
2: Ja, dank u wel.
1: Even kijken. Rogier Sluiter. We zien hier dus in deze patatkraam. Ja, één grote balie met de mensen daarachter. Diverse van die stalen bakken waarin de patat zeg maar wordt vervoerd. Hier in het midden. Oh, er liggen een soort berenklauwen volgens mij. Ik weet niet wat het zijn eigenlijk.
3: Dit zijn de Mexicanos. Een beetje pittig gehakt is dat. Gefrituurd en lekker kipkorrentjes ligt erbij.
1: Hier drie frituurbakken.
3: Drie grote frituurbakken. En daar hebben we er nog een vijfde voor de extra.
1: Ja.
3: Maar zoals je ziet is het gruwelijk druk. Dus ik hoop dat er voldoende aardappelen in Nederland waren. Want het bakt maar door hier.
1: Moet je eens even kijken wat de mensen is. Er lopen zo een stuk of 10 mensen op.
3: We lopen met z'n 10. Lopen we te bakken, te verkopen, runners om het gefrituurde spul naar voren te krijgen. Dus
1: ja.
3: Het is een gekkenhuis.
1: Maar ik hoorde dat er een stroomstoring is.
3: Ja, dat klopt. We zijn nu aan het improviseren, want drie van de vijf frituren zijn er uitgevallen. Dus er is nu iemand achter de schermen bezig om het aggregaat aan de gang te krijgen.
1: Jongen, jongen, jongen, wat een logistiek.
3: Nou, zo is er altijd wat.
1: Wij hebben jou eerder deze week gehoord over de poëzie, het zingen van de friet. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over verder praten.
3: Fantastisch.
1: Maar wij horen houden even in gedachten dat Rogier Sluiter vroeger een restaurant had in het hogere segment.
3: Klopt, ja.
1: En op een gegeven moment even voor vrijwilliger. En ik ga gewoon in de patat, Connie. Wat zeg je daarvan?
0: Heel goed, Robert-Jan. Neem even een rustige pauze en wij komen heel graag zo meteen weer bij jou terug. En dan ga ik draaien All for One, een single van Douwe Bob. Hij heeft op jonge leeftijd best wel wat mensen ook aan kanker verloren. Een tante, een vrienden. En toen hij werd gevraagd om een nummer voor de Alpe d'Huez te schrijven, hoefde hij niet lang na te denken. Wilde meteen meedoen en dat is dit nummer geworden, All for One. En als ik het goed heb begrepen, doet hij zelf ook mee. Zometeen maar eens eventjes vragen of hij ergens met een fiets ook naar boven is geklommen. Douwe Bob en All for One.

0: Douwe Bob schreef dit nummer speciaal voor de Alpe d'Huez All for One. En het schijnt dat hij zelf ook meedoet op de fiets. Robert-Jan, jij bent daar ter plekke. Heb je Douwe Bob al voorbij zien komen fietsen?
1: Nee, dat niet. Ik heb wel eventjes voorbij zien lopen volgens mij. Maar ik weet het niet zeker. Maar hij doet in ieder geval mee, inderdaad.
0: Ja, ja.
1: En hij zingt ook hier ter plekke. Maar wij zijn nog steeds bij de... Het patatorkest, noem ik het maar even.
2: Uiteindelijk wel, ja.
1: Onder leiding van de dirigent natuurlijk Rogier Sluiters. Ja, hij maakt al een gebaar. Te midden van de hectiek, we hebben dit allemaal beschreven. Want dat wordt opgeschept. Stroomstoring, 1, 2, 3, frituren, daar nog eentje. Welke fase zitten we nu?
2: We zitten nu in de fase dat er eentje is er teruggekomen. Eén man kan erin. Dus we zitten eigenlijk op halve kracht zijn we nu bezig.
1: Hoeveel friet gaat er doorheen?
2: Ik denk dat we vandaag en gisteren een kleine 1500 kilo friet hebben gebakken. Dus zo'n stroomstoring werkt dan niet mee voor ons. En zoals je hoort, het zingen is al een begin. Kan je
1: ik zie een bubbel met de vet. We kunnen volgens iets dichterbij kunnen komen met de plopkap. Dat we niet natuurlijk de plopkap mee frituren.
2: Kijk, daar gaat hij. Hoor je dat?
1: Nee, wat hoor jij precies?
2: Ja, het is echt een geluid waar je als liefhebber van zingende frieten...
1: Ja.
2: Kippenvel van op je armen krijgt. Het is eigenlijk de beleving van de fietsers als ze over de finish komen. Zo heb ik er elk mandje wat ik laat zakken, dat ik denk, daar gaan er weer een paar.
1: Ik zie een borrelende aangelegenheid.
2: Het is eigenlijk een soort bouillon van frituurvet,
1: ja.
2: Waar de aardappelstukjes heerlijk in liggen te pruttelen. En uiteindelijk is het een soort van orkest wat voor mij elke keer weer zijn gehoor overbrengt.
1: Een orkest van friet.
2: Een orkest van friet,
1: met een heel hardvorsen...
2: Hoor je het ook?
1: Ik hoorde net iemand schreeuwen.
2: Ja, maar die heeft het vaker. Die heeft af en toe een kalmeringsmiddel nodig.
1: Maar je hoort inderdaad een licht sissend geluid.
2: Het is sissend en het is eigenlijk het knapperig maken van de buitenkant van dat patatje.
1: En waarom boeit jou dat zo, dat die patat zo eruit springt?
2: Ja, het is passie. Het is pure passie. Een aardappel die verandert in een knapperig... culinair, hoogwaardig, mini-gerechtje als het ware.
1: Op zeer grote schaal hier.
2: Met kilo's tegelijk gaan ze naar voren. Een beetje mayonaise erop, een beetje curry erbij. Ze mikkelen maar.
1: En alles is natuurlijk voor het goede doel.
2: Alles, dat is wel even heel belangrijk. Alle ingrediënten die we hier frituren, alles komt binnen voor niets. En gaat de deur uit voor het KWF. En daar zijn we super trots op.
1: De een fietst, de ander loopt. Jij doet vrijwilligerswerk al 10 jaar lang.
2: Ja, precies.
1: Hoeveel geld haal je mee op, laten we zeggen, met deze aangelegenheid?
2: Ik denk dat we rond de 55.000, 60.000 euro in 4 dagen snack en frietbakken bij elkaar werken.
1: Ja.
2: En dat is... elk jaar, als het op morgen weer achter de rug is, dan wachten we 360 dagen totdat we hier weer mogen zijn. En dat is fantastisch.
1: Ja, ja. Fantastisch.
2: De
1: saamhorigheid, het goede doel, is dat het of hebben we nog meer ingrediënten?
2: De basis is het goede doel. Maar met z'n allen iets voor elkaar krijgen, dat kom je eigenlijk naast deze berg bijna nergens tegen. Dus als wij straks weer terug naar Nederland rijden, dan missen we op dat moment eigenlijk gelijk al de verbroedering. Iedereen helpt elkaar, iedereen staat voor elkaar klaar. Als er een probleem is, wordt het opgelost. Ja, dat is het mooie van de Alpen.
1: Maar dan zouden we dat eigenlijk vast moeten houden?
2: Eigenlijk hoor je dit met z'n allen. Ik denk dat er 15.000 tot 20.000 mensen hier op de berg is. Die moeten dat allemaal als ambassadeur mee terugnemen naar Nederland.
1: Ja.
2: Hoe mooi wordt het dan? Mooier kan het dan eigenlijk.
1: Ja, dat...
2: Eigenlijk alleen nog een lekker patatje, een beetje zalf erbij en klaar.
1: Zalf, wordt in zijn geval. Mayonaise wordt zalf genoemd.
2: Ja, precies.
1: Het is, eet smakelijk.
2: Dankjewel.
1: Veel tot het hooi. En wij spreken jou waarschijnlijk morgen nog eventjes.
2: Afgesproken.
1: Om eens even kijken, een kleine evaluatie erop los te
2: laten. Precies, en dan laten we het orkest weer gaan.
1: En zalf ze.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Robert-Jan. En ben jij vanavond nog te horen bij Aard eigenlijk?
1: Jazeker, want ik ga, als alles goed gaat, de saamhorigheidsklim ook doen.
0: Kijk.
1: Die start om 5 uur. En ja, als alles goed gaat, vanaf de fiets, hopen wij wat diepte bijdrage te kunnen leveren.
0: Heel fijn, Robert-Jan, en dankjewel voor nu. En heel veel toi toi toi daar in Frankrijk.

0: was dat, hè? In de jaren 80, 1982 om precies te zijn. Dexys, Midnight Runners. Come on, Eileen. En zometeen na het nieuws, dan hoor je weer de stem van Emme. De laatste keer om in die hoge hoed terecht te komen. Want over een uurtje, dan geef ik weer de portable radio weg. Dan het nieuws komt eraan. En het gaat over het Nederlands kampioenschap. Vanavond is dat in Utrecht. En de winnaar daarvan kan naar de prijs fluiten. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met Kees. Een zeer kritisch rapport over de zorg voor mensen met verward gedrag.
5: Ja, inderdaad. Dat is daarin staat als advies. Dat het rapport is geschreven als advies na de dood van de 11-jarige Sohani in Nieuwegein. Ja, in het rapport staat dat de betrokken organisaties tekortschoten in de zorg rondom Hamza L., die het 11-jarige meisje tijdens een psychose doodstak. De inspectie Justitie en Veiligheid en inspectie Jeugd, Gezondheidszorg en Jeugd vinden dat de zorg aan hem niet goed genoeg was en de veiligheidsrisico's verkeerd werden ingeschat. Er is ook te weinig gedaan om hem in beeld te houden. De instanties die betrokken waren bij de zorg van Hamza L. staan achter het rapport. De inspectiediensten adviseren het kabinet om zorg voor mensen met verward gedrag snel te verbeteren. Utrecht en Amersfoort gaan dakloze jongeren sneller aan een eigen woonplek helpen. Dat doen ze omdat jongeren die geen verslavingen of psychische problemen hebben vaak niet worden opgevangen. Het initiatief komt van een woningcorporatie.
6: En wat we eigenlijk doen in deze steden, en we hopen dat veel meer steden zich vanaf vandaag aansluiten, is afspraken maken hoe we zorgen dat deze jongeren wel een kans krijgen op een leven. Eigenlijk door te starten met de sleutel van een plek waar je kan blijven wonen, dus die woning, en daarbij de ondersteuning te geven die nodig is.
5: Ook enkele andere steden doen mee. In het hele land zijn ongeveer 20.000 jongeren dakloos. In de gemeente De Bilt wordt gewaarschuwd voor inbrekers. Veel bewoners laten ramen en deuren openstaan. En met de vakantie in aantocht roept de gemeente op om extra alert te zijn. Het advies, alles moet dicht en je kan je waardevolle spullen beter niet voor een raam leggen. En ja, mocht je vanavond langs het Giftpark in Utrecht rijden, dan kan het zijn dat je een grote zwerm vogels voorbij hoort. Alleen, dat zijn dan geen vogels. Vanavond is namelijk het WK of het NK vogelfluiten. Deelnemers proberen vogels na te doen door te fluiten, te zingen, roepen of klikken. Het mag allemaal, zolang je maar geen instrumenten of extra attributen gebruikt. Voorwaarde is wel dat de vogel in het wild moet voorkomen in Europa.
0: Wij hebben een fragment van de winnaar van vorig jaar. Luister maar.
7: En ik heb hier vanmiddag meegedaan met NK vogels nadoen van, in het kader van vroege vogels. En toen zijn we vanmorgen hier naartoe gekomen en heb ik hier met deze geweldige mensen met z'n allen geprobeerd een hele mooie vogel, wilde vogel na te doen. En dat was de koekoek.
8: Eerst gezegd niet zo rijk geoefend.
0: Dat is ook heel knap, toch?
5: Nou, dit is goed gelukt, ja.
0: Dat is goed. Heb jij wel eens van een leervogel gehoord?
5: Nee, ik heb hem moeten opzoeken, want je noemde hem vlak voordat ik aan het nieuws begon. Hij lijkt op een soort pauw, toch?
0: Ja, maar hij doet het andersom. Dat is een vogel die imiteert weer mensen. Luister maar. En hij kan ook heel goed gereedschap nadoen. Een zaag.
5: Wat fantastisch. Ik denk dat ik daar gewoon ga meedoen. Dan ga ik gewoon het nieuws hier van Radio M Utrecht voorlezen. En dan zegt ze, hey, dat is helemaal geen vogel. Dan zeg ik, nee, dat is de liervogel die het nieuws van Radio M Utrecht nadoet.
0: Liervogel Dorrestein.
5: Ja, precies. En de wedstrijd begint om 6:45 vanavond. Het is een open NK, dus je kan zelf ook nog meedoen. Je mag je gewoon nog aanmelden. Het weer dan. Het wordt wel een beetje een regenachtig NK vogelfluiten. Op dit moment geldt nog code geel in de provincie vanwege pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Het wordt maximaal 17 graden vandaag. Code geel geldt tot 6:00 vanavond. Daarna kan het nog af en toe regenen.
0: Oké, dankjewel Kees en tot over een 30 minuten.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
9: daar moet je zijn. Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
11: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Ja, ik zit natuurlijk te wachten tot een plaat uit de 70s. En hier heb je hem hoor. Exile uit 1978. En het gaat opschieten, hè? Want vanaf zaterdag 13 juni... dan hebben wij weer de week van de 70s. En dat wordt wel een hele leuke week. We gaan terug naar die tijd met de mooiste herinneringen. Robert-Jan, je hoorde hem net al bij de Alpe d'Huez, maar die is die week ook weer volop te horen in Aan Tafel. Hij gaat op zoek naar plekken in onze provincie met een boodschap uit die tijd. Hoe ging het daaraan toe? En wij gaan ook hele leuke gasten uitnodigen. We zijn druk bezig, maar het wordt een fantastisch mooie week. Dat kan ik je bij deze al zeggen.
1: Aan Tafel.
0: En zometeen voor jou de allerlaatste manier om in die hoge hoed te komen voor de prijs van de stem van M, de Portable Radio. Over een uurtje gaat die eruit.
2: Dit is deze week...

0: Glorious.
1: Trap ik er weer in, zeg. Zit ik weer naar je te kakelen. Heet niet van niks, Kraaienveld. Gordon en Replay. Ik vind het een leuke single. En Me Lobby You, dat betekent ik hou van jou in het Surinaams. 1:15 is het.
2: De stem van M.
1: Ja, de laatste keer deze week. Dus probeer nog even mee te raden wie wij zoeken. Want dan kan ik jou nog mooi bellen over een uur. En dan win jij misschien wel de Portable Radio. Simpel spelletje, goed luisteren. Wie is dit? En mocht je het weten, dan mag je meteen gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Let op, daar komt-ie.
3: Laat vrouwen veilig thuiskomen.
2: De stem van M.
1: Mailen maar stemvanm@rtvutrecht.nl. En zometeen gaan wij naar het uitgebreide weerbericht. Code geel, hoe gaat het eruit zien? Dat hoor je zometeen. Dit zijn Jimmy James met de Vagabonds.

0: Is de tijd om je paraplu te pakken, denk ik. Margot Ribberink, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Hallo. Code geel is het vanaf 12 uur. Wat is de toestand bij ons in de provincie?
1: Ja, nou, er zijn al een paar buien gevallen. Maar de zwaarste buien op dit moment passeren. Ja, links en rechts van ons. Boven Groningen, Friesland. Daar vallen stevige onweersbuien. Gelderland, Overijssel. Ook daar knettert het. En vanuit het zuidwesten, Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Ook daar stevige buien. Het zijn dus een beetje verbrokkelde buien. Bij ons valt er op dit moment een enkele bui. Maar de komende uren, tot een uurtje of 5, 6... moet je toch rekening houden dat er vanuit het zuidwesten ook bij ons een keer zo'n flinke bui kan passeren. Tot nu toe valt het dus reuze mee. De hoogste neerslagwaarde wijkt bij Duurstede 3,2 millimeter. En de temperatuur, ja, die blijft natuurlijk een beetje magertjes. Het is 17 graden. En als er straks een bui overeenkomt met hagel, met onweer, met windstoten, dan zakt die terug naar 13 tot 14 graden. Dus dat is het weerbeeld tot vanmiddag. Tot 6 uur is het eigenlijk code geel. Dat is natuurlijk ook de code die het KNMI afgeeft. Dat betekent niet dat je de hele middag binnen moet gaan zitten, maar gewoon de radar in de gaten moet houden of de lucht. Ja. Of moet luisteren naar de radio als je naar buiten gaat, dat je er eventjes naar kijkt of het droog blijft.
0: Ja, en is het dan na 6 uur wel weer meer droog?
1: Ja, dan is het meer droog. De meeste buien trekken naar het oosten weg. Het is wel zo dat later vanavond en ook vannacht wel weer een enkele bui kan passeren bij een afnemende wind. En heel koud wordt het niet, 13 graden. Dat is eigenlijk de temperatuur tijdens een bui. En dan morgen overdag is het ook niet helemaal droog, want we blijven een beetje met de wisselvalligheid zitten. Het is fris met de wolkenvelden, een beetje zon. Af en toe valt er eens een keer een bui. En 18 graden, nou, dat is een graadje meer dan vanmiddag. Maar er is wel wat minder wind. En dan zien we toch in het weekend en begin volgende week, als de wind wat naar het zuiden draait, de temperatuur iets oplopen. Heel warm wordt het niet, maar 20, 21 graden, dat zit er wel in.
0: Ja.
1: En de droge perioden zullen ook gaan overheersen. Vooral zaterdagochtend ziet er heel aardig uit met ruimte voor de zon. Zaterdagmiddag is er weer wat meer bewolking, kan er een enkele bui vallen. Maar de onweerskans is er dan ook uit. Dus wat dat betreft is het van wisselvallig gaan we naar licht wisselvallig, met een iets stijgende temperatuur tot rond normale waarden, zeggen wij in de Weerkamer. 20 graden.
0: 20 graden, hartstikke goed. Margot, dank je wel voor nu. En wij spreken jou vanavond natuurlijk weer bij Aard, hè?
1: Gaan we doen. Dag, Connie.

0: Uit Zeeland komen ze, Raccoon, op Radio M Utrecht. We gaan even naar een andere zender, maar je luistert toch naar ons, hoor.
1: Top 40.
0: Ja, ja. Na 3,5 jaar schrijven, interviewen en vooral heel veel muziek luisteren is zijn project eindelijk voltooid. Voor mij ligt deel 3 van 60 jaar top 40. Muziekjournalist Godfried Nevels dook in de geschiedenis van de bekendste Nederlandse lijst. Geïntroduceerd ooit door zeezender Radio Veronica. Hè? Het initiatief kwam van radiopionier Willem van Koot, oftewel Joost den Draaier. Die was op studiereis in Amerika en daar raakte hij geïnspireerd door die hitlijsten daar. Nou, Godfried zit vol met bijzondere anekdotes over de popmuziek. Heel erg leuk. Misschien zit jouw favoriete plaatje er ook wel bij. Blijf luisteren en heel graag tot zometeen.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. 1 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen.

0: met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. En ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. Verder zou informatie over het hoofd zijn gezien en zou de vervanging van hulpverleners niet altijd goed zijn geregeld. De webwinkel Wekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Wekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels zoals Amazon. De man die maandagavond omkwam bij een steek- en schietpartij in Heerhugowaard was waarschijnlijk een Britse crimineel die op de vlucht was. Dat meldde NH Nieuws en het Parool. De man van 52 werd verdacht van het ombrengen van een echtpaar in Amsterdam in 2017. De politie zocht al 8 jaar lang naar hem. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoot. Het wordt 18 graden en vanavond wordt het wat droger. Ook morgen enkele buien, ook wat meer zon. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, 2 minuten over 1. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Kees is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
2: Corny, goedemiddag. De oorzaak van de grote brand van vannacht in Leerdam is nog onduidelijk. Een bedrijf is verwoest en de politie is een onderzoek gestart. Vannacht begon de brand rond 12:30 in een bedrijf dat wegbeleidingen maakt. In het NOS-journaal hoorde je net al over dat kritische rapport dat verschenen is over de zorg voor de verwarde man die vorig jaar een 11-jarig meisje uit Nieuwegein doodstak. De regionale instanties die verantwoordelijk waren voor de zorg staan achter de kritiek in het rapport. De inspectiediensten die het hebben geschreven adviseren nu het kabinet om meer te doen voor verwarde personen. En ja, in deze dure tijden krijg je straks in het uitgebreide regionieuws het antwoord op de vraag wat nou de goedkoopste schooluitjes in de regio zijn. En wat dan ook direct de duurste is waar je als ouder de portemonnee voor moet trekken.
1: Wij zijn zeer benieuwd. Dankjewel, Kees.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
8: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: man met een markante stem. Hè. Er zijn ook heel veel imitatoren die hem heel goed kunnen nadoen. Deze is Michael McDonald en Sweet Freedom. 9:09 is het.
1: Top 40, top 40, top 40.
2: Nieuw.
0: Ze hadden een heel jinglepakket bij de top 40. Dat gaat nog even door. Na 3,5 jaar schrijven, interviewen en vooral heel veel muziek luisteren is zijn project eindelijk voltooid. Voor mij ligt deel 3 van 60 jaar top 40. Muziekjournalist Godfried Nevels dook in de geschiedenis van de bekendste Nederlandse hitlijst die op 2 januari 1965 voor het eerst verscheen met de Beatles op nummer 1 met I Feel Fine. De lijst werd geïntroduceerd door de zeezender Radio Veronica. Het initiatief kwam van radiopionier Willem van Kooten, oftewel Joost den Draaier, die na een studiereis in Amerika geïnspireerd raakte door de hitlijsten daar. Godfried, van harte welkom.
3: Ja, dankjewel.
0: Ik denk dat ik spreek voor mijzelf, maar ook voor heel veel luisteraars en ook voor onze technicus Egbert. Vroeger was het altijd op vrijdagmiddag met 2 vingertjes zo bij het cassettedek van mijn vader om de top 40 op te nemen in de hoop dat de DJ niet te veel door het intro en de outro zat te babbelen.
3: Ja.
0: Jij bent klaar. Deel 1 ging over de periode 1965 tot 1984. Deel 2 besloeg 1985 tot 2004. En je sluit af met 2000 tot 2024. Het is klaar. Ben jij nou opgelucht of ben je melancholiek?
3: Ja, ik heb wel gemengde gevoelens, als ik eerlijk ben. Ik ben ook alweer opgelucht, want het was echt een pittig project. Ik heb heel veel interviews gedaan. Veel gemaild met management van allerlei bands en artiesten. Aan de andere kant is het ook wel weer jammer dat het afgelopen is. Want ik zit 3,5 jaar in een lekkere flow van geweldige interviews met bands en artiesten. Maar ja, nu komt het echt tot een einde.
0: Ja, ja. Het is voltooid. Het ligt hier voor mij.
3: Ja.
0: Vorige week woensdag was de boekpresentatie. Jullie zijn met een speciale top 40 tram door Amsterdam gereden. Met Erik Zwart als trambestuurder. Hij kan dat ook. Hij heeft zijn diploma's daarvoor gehaald. Treintjesgek is hij. Het eerste boek mocht je overhandigen aan niemand minder dan Ilse de Lange.
3: Ja, klopt. Ilse is een van de eigenlijk vele Nederlandse bands en artiesten die hebben meegewerkt aan mijn boek. En Ilse was eigenlijk een van de eerste die ik gesproken heb voor dit boek. En ik heb gelijk gevraagd, nou, zou je het leuk vinden om later bij de boekpresentatie het eerste exemplaar te krijgen? En dat vond ze een leuk idee.
0: Ja.
3: Nou, en dat is ook zo geregeld. En het was een hele mooie dag in Amsterdam. Wat je net zegt, hè? Eerst die top 40 tram met Mr. Top 40 als trambestuurder.
0: Ja.
3: En daarna de boekpresentatie in een hotel in Amsterdam. Met veel media-aandacht ook, dus het was echt superleuk.
0: Het is ook een bekend gegeven bij heel veel mensen. Mijn vraag aan jou is die top 40 nog wel relevant? Want het gaat er nu om hoe vaak je liedje is beluisterd op Spotify.
3: Ja, zeker. Op zich, de top 40 is nog steeds een van de best beluisterde programma's op de radio. Alleen de samenstelling van de lijst is natuurlijk wel enorm veranderd door de jaren heen. Hè. Vroeger was het echt de fysieke verkoop van singeltjes.
0: Ja.
3: Tegenwoordig is het meer een mix van streaming, online streaming, de airplay op de radio. En ook trends op social media, dus op TikTok. En al die data worden meegenomen in de samenstelling van die lijst. Dus die lijst is nog steeds een betrouwbare lijst van de hedendaagse populaire muziek.
0: Ja.
3: Dus ondanks de compleet andere scene waarin we nu leven, hè, met online muziek en noem maar op, is de lijst nog steeds, heeft de lijst nog steeds dezelfde functie als eigenlijk in 1965. En dat is wel bijzonder. En heel veel artiesten die hebben pas een hit gescoord, zeggen ze vandaag de dag ook, als ze in de top 40 staan. Dus het heeft nog steeds een bepaalde naam en een bepaalde merk.
0: Ja, dat is ook zo.
3: Ja.
0: En is er eigenlijk een formule voor een artiest om in die top 40 te komen? Vroeger had je van die pluggers natuurlijk bij platenmaatschappijen. Nou, dat is allemaal veel minder natuurlijk. Maar hoe kom je als artiest in die top 40 terecht?
3: Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Nou, het grappige is wel, ik heb in deel 3 heb ik voor de helft Nederlandse artiesten staan. En ja, de meesten zeggen gewoon, ja, we maken gewoon eigenlijk muziek met heel veel passie en liefde. En dat het dan uiteindelijk een top 40 hit wordt, dat is een mooi gegeven, maar dat is nooit echt een eerste doel geweest van veel artiesten. Ze zijn er wel blij mee, maar het is nooit een specifiek doel geweest. Dus ja, hoe die magische formule eruit zou kunnen zien, ik heb eigenlijk geen idee.
0: Nee, maar blijkbaar zouden toch, we allemaal wel hitscoren natuurlijk.
3: Ja, het moet toch muziek zijn die mensen raakt. En dat is het belangrijkste volgens mij. En dan het liefst een brede doelgroep. En dan is het top 40 een hele mooie lijst daarvoor.
0: Ja, en dan het laatste deel, hè? 2005 tot 2024. Wat voor muziekperiode was dat eigenlijk? Ik kan me voorstellen dat het alles te maken heeft met de digitalisering van muziek.
3: Ja, je ziet wel inderdaad in de laatste 20 jaar sowieso ook de digitalisering in brede zin. Met name ook het doorbreken via social media is een heel groot fenomeen. Hè? Dat artiesten via een video op YouTube of iets van TikTok opeens een heel breed publiek kunnen bereiken. Terwijl je vroeger echt een platenlabel nodig had om überhaupt muziek te kunnen uitbrengen. Dus je ziet gewoon dat internet geeft mensen thuis de optie om eigenlijk vanuit je huiskamer door te kunnen breken in de hele wereld. En daar heb ik ook een paar voorbeelden van in mijn boek.
0: Ja, bijvoorbeeld Arcade van Duncan Lawrence, 2019. Hij won het Eurovisie Songfestival.

0: Dit heeft weer met Rusland te maken. Heb ik dat nou goed begrepen?
1: Ja, er is een connectie met Rusland inderdaad. We kennen het nummer inderdaad uit 2019 van het Songfestival. En toen werd het met name een hit binnen Europa. Twee jaar later, dat weten veel mensen misschien niet, werd het een nog veel grotere hit wereldwijd. Het kwam zelfs in de Amerikaanse hitlijst voor het eerst. En allemaal dankzij twee trends op TikTok. De eerste trend was vanuit Amerika. Dat fans van Harry Potter die gingen scènes uit de Harry Potter films knippen. En die gingen zodanig monteren dat er een hele nieuwe verhaallijn is ontstaan. Met de muziek van Arcade op de achtergrond.
0: Ja.
1: En de tweede trend inderdaad kwam uit Rusland. Dat mensen net zo lang naar dit nummer gingen luisteren totdat ze moesten huilen.
0: Echt waar?
1: Dat was dan de tweede trend. En die beide trends hebben geleid tot een wereldwijd succes voor dit nummer. Wat groter was dan in 2019 bij het Songfestival.
0: Ongelooflijk.
1: Apart, hè?
0: Ja, dat is heel bijzonder. Waar jij bij die vorige delen nog onderscheid kon maken tussen verschillende stromingen. Hoe zit dat eigenlijk hier? Want je zou kunnen zeggen, ja, in het laatste boek, daar komen alle stromingen van de vorige boeken samen.
1: Het is voor mij was deel 3 wel het meest lastige, als ik eerlijk ben, om daar de artiestenkeuze uit te maken. Want met deel 1 en deel 2 had je inderdaad hele duidelijke hoofdstromingen. Nou, dan kies je een paar stromingen, je haalt er een paar artiesten uit en dan heb je een mooi beeld van 20 jaar per boek.
0: Mm-hmm.
1: Ja, in de laatste 20 jaar zijn die stromingen wel minder sterk. En er zijn artiesten die gaan over stromingen heen eigenlijk. Dus ik kan ze niet meer koppelen aan een specifieke hoek. Dus ik heb echt een hele puzzel moeten maken om deze artiesten die ik nu heb samen te kunnen voegen. Om toch nog een goed beeld te kunnen geven van de laatste 20 jaar.
0: Ja, ik snap het. Ik wil nog even naar het verhaal achter Drops of Jupiter van Train. Dat is deze. Tell

0: Jij hebt de zanger gesproken, toch?
1: Ja, klopt. Ik heb de zanger gesproken. Pat Monahan, zanger van Train. En ja, dit nummer is wel bijzonder. Want ik denk dat iedereen het nummer kent. Hè? Grote hit geweest. Het verhaal daarachter is heel persoonlijk. Want het gaat over het overlijden van zijn moeder. En dit was echt zo'n nummer wat hij zei. Ja, dat je dan binnen 15 minuten was het nummer geschreven. Dus ik kwam gewoon helemaal uit hem. Het vloeide eruit.
0: Ja, ja.
1: Al zijn emoties zaten erin. En ook voor veel andere mensen betekent het nummer heel veel. Mensen die iets heftigs hebben meegemaakt, halen heel veel steun uit het nummer. Dus zo zie je dat het nummer vanuit zijn persoonlijke leven ook voor andere mensen belangrijk kan zijn.
0: Ja, hij was wel zo slim om daarna een andere hit te schrijven. En die was weer een stukje vrolijker. Hey Soul Sister.

0: veel mensen door dit nummer de ukulele zijn gaan spelen. Want dat heeft een heel makkelijk intro. En, ja. Maar dit gaat weer over iets leuks. Hij schreef het als ode aan zijn vrouw.
1: Aan zijn vrouw, ja. Hij had een bepaald visioen van zijn vrouw. Die was aan het dansen en het was zo'n vrolijk gevoel. Het is een compleet andere situatie dan Drops of Jupiter. Maar het heeft wel twee hele mooie nummers opgeleverd, uiteindelijk.
0: Over mooie nummers gesproken. Katie Melua, 9 Million Bicycles. Die wilde jij graag laten horen. Wat is het verhaal achter dit nummer?
1: Katie Melua die ging op een bepaald moment naar Peking voor een promotietrip met Mike Blatt. En Mike Blatt was haar songwriter producer.
0: Ja.
1: Ze waren daar een aantal dagen en ze waren één dag vrij. En die dag zijn ze met een bus door Peking gereden met een tolk of een gids, zal ik maar zeggen, een Chinese gids erbij. Die allerlei dingen vertelde over Peking. Allerlei leuke feitjes en weetjes. En toen zei ze de legendarische zin, there are 9 million bicycles in Beijing.
0: Dat is meteen de openingszin.
1: Dat is gelijk letterlijk de openingszin van het nummer geworden. Want toen zij dat zei, toen zei Mike Blatt tegen Katie Melua, daar zit misschien wel een songtitel in.
0: Ja, ja,
1: en een paar maanden later gingen ze de studio in. En ja, toen kwam dit nummer. En toen kwam 9 Million Bicycles voorbij. En dat werd een megahit. Allemaal door die reis naar Peking.
0: Is het nou Katie Melua of Katie Melua?
1: Ja, ik zeg zelf Katie Melua. Maar ik heb geen idee of dat de goede uitspraak is.
0: Want ik zeg het net weer anders. Maar jij hebt daar gesproken. Jij zou moeten weten.
1: Ik zal hun vragen halen of dat een goede uitspraak is. Ja.

0: vergeten, nooit meer het verhaal omdat Katie Melua in Peking was en de gids zei dat er 9 miljoen fietsen waren. Nou, dat was de inspiratie voor dit lied. Ik heb aan tafel Godfried Nevels. Hij schreef een drieluik, 60 jaar top 40. De verhalen achter de hits. Het laatste deel 3 gaat over de jaren 2005 tot 2024. Godfried, jij hebt ook gesproken met producer, geluidstechnicus Rodney Jerkins. En dat was een grote, die werkte met Whitney Houston, Michael Jackson, Toni Braxton, Jennifer Lopez. En hij vertelde dat het scoren van een top 40 hit een combinatie is van een aantal factoren. We hadden het er net al een beetje over. Maar wat heb je nog meer van hem kunnen lospulken?
1: Ja, dus ik ben altijd op zoek naar verhalen die dan niet bekend zijn. Hè? Echt de nieuwe verhalen. Daarom heb ik iedereen ook zelf geïnterviewd voor de hele boekenreeks. En heb ik geen gebruik gemaakt van ander materiaal eigenlijk. Wat hij vertelde, wat ik nog niet wist, ging over Say My Name. Een hit van Destiny's Child.
0: En, dit nummer, even

0: 1999. Hm? Wat vertelde hij over dit nummer?
1: Nou, een tijdje daarvoor was hij in Londen. En ging hij een avondje uit met de Spice Girls. Ja, dat doen die beroemde producers blijkbaar allemaal. En toen ging hij naar een club in Londen. En daar draaide ze de hele avond two-step beat. Dat is een bepaalde dance genre waarin je dus een ritme hoort wat met een bepaalde afterbeat heeft. Wat heel speels is eigenlijk. En dat hoorde hij de hele avond in die club. En dat vond hij zo'n lekker ritme dat hij het meenam, dat hele verhaal, naar de studio een tijdje later. En toen schreef hij inderdaad Say My Name. En als je goed luistert naar Say My Name, dan hoor je ook op de achtergrond dat breakbeat ritme. Of de two-step beat hoor je op de achtergrond.
0: Ah, kijk.
1: Het is allemaal ontstaan dus met een avondje uit met de Spice Girls in Londen. En dat leidt dan tot een mega hit voor Destiny's Child over de hele wereld.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: Zijn er eigenlijk nog mensen die de papieren lijsten verzamelen van de top 40?
1: Ja, die zijn er wel. Zijn er niet veel. Hè. Er zijn echte verzamelaars. Maar de lijsten worden nog steeds gemaakt. Die worden ook verzonden naar die mensen. En die willen alle lijsten hebben. Er is zelfs één man volgens mij in Nederland die ook alle lijsten heeft.
0: En maar hoe kom je aan zo'n lijst? Dan moet je dus een mailtje sturen naar iets of zo?
1: Volgens mij kun je dat via de site van de Top 40 aanvragen. En je kan natuurlijk ook de lijsten zelf downloaden en zelf uitprinten als je het liever zelf wil doen. Maar ze worden nog steeds verstrekt. Maar niet meer zo grootschalig als vroeger was. Natuurlijk. Hè.
0: Nee.
1: Het is wel een andere tijd, maar er zijn nog liefhebbers van.
0: Ja. We zitten niet meer met onze twee vingers bij het cassettedek van je vader om al die liedjes op te nemen.
1: Helaas niet meer. Hè.
0: Nee, want dat had wel echt zijn charme inderdaad. Dik 60 jaar top 40. Hoe lang blijft deze top 40 nog bestaan, denk jij?
1: Ik denk als de top 40 blijft doen wat ze hebben gedaan, dan kunnen we nog heel lang van ze genieten. En daarmee bedoel ik dat ze open moeten staan voor nieuwe ontwikkelingen in de muziekwereld. Hè, zoals het online streaming en de social media. Wat ze nu dus meenemen in het samenstellen van de lijst.
0: En hoe zit het met AI dan eigenlijk? Want dat is natuurlijk ook wel een ding.
1: Ja, ik vind dat altijd wel spannend. We zitten nu net in die beweging dat het opkomt. En heel veel mensen zien het ook als een bedreiging. Heel veel muzikanten zien het als een bedreiging. En dat snap ik ook wel weer. Als je een volledig AI-nummer hebt, wat natuurlijk totaal geen link heeft met een actuele artiest of band. Maar wie weet heeft het ook wel weer een positieve waarde. Ik merk dat alle nieuwe dingen zijn mensen vaak wat angstig voor, wat huiverig. En later blijkt het toch wel weer meerwaarde te kunnen hebben.
0: Ja, maar doe eens een gok. Over 10 jaar bestaat die top 40 dan nog?
1: Ja, daar ga ik zeker van uit.
0: Ja?
1: Zeker. Ja, ja, als ze maar open blijven staan inderdaad voor een nieuwe data om die mee te nemen in de samenstelling van de lijst. En plus het feit dat het qua merknamen zo sterk is. Ja, dan weet ik zeker dat ze over 10 jaar nog wel bestaan. En langer.
0: Stel, ik maak een liedje en het wordt heel veel gestreamd op Spotify. Kom ik dan in die top 40 terecht?
1: Dan is de kans heel groot dat je erin komt. Want hoe dat precies wordt berekend, dat is geheim. Heeft Erik de Zwart vorige week ook nog gezegd tijdens de boekpresentatie. Het is wel bekend wat de bronnen zijn van de top 40. Hè? Dus online streaming, airplay op de radio en trends op social media.
0: Mm-hmm.
1: Maar hoe die verhouding is en hoe die berekening is, dat is allemaal nog geheim.
0: Geheim van de kok is dat.
1: Ja.
0: Oké. Boek ligt in de winkel, Godfried.
1: Ja, is overal verkrijgbaar.
0: Je had nog één verzoeknummer, die gaan we gewoon dan... Gaan we die nog draaien? Ja, er kan wel. Hannah May met Wacht op mij, meest recente hit van haar. Waarom wilde jij deze laten horen?
1: Dit is een nummer uit 2025. Dus
0: hij valt daar buiten.
1: Hij valt buiten mijn boekenreeks, maar dat heb ik bewust gedaan. Met het oog op de toekomst van dat de top 40 ook gewoon door blijft gaan. En ik heb speciaal voor Hannah May gekozen, omdat zij voor mij symbool staat voor een nieuwe generatie vrouwelijke artiesten. Die het zingen in het Nederlands ook weer populair aan het maken is. Hè? Dus als je
0: dat
1: kijkt
0: zijn
1: naar,
0: veel, hè?
1: Ja, als je, Mo, Estien, Vrouwtje. Dat is allemaal namen die vallen onder dezezelfde lichting. Maar ik heb Hannah May dus gekozen als symbool voor deze nieuwe generatie.
0: Nou, ik vond het, Godfried, hartstikke leuk dat jij hierover kwam vertellen. Godfried Nevels over het boek 60 jaar top 40, de verhalen achter de hits. Dank je wel voor je komst.
1: Dank je wel.
2: Als ik bang ben.

0: Hanna mee op Radio M Utrecht wacht op mij. Zometeen na het nieuws de ontknoping van de stem van M. Eerst zo Kees met het nieuws. En je hoort het goedkoopste schooluitje van de regio. En ook dat statenleden die minder vaak komen opdagen ook minder moeten verdienen. Je hoort het zo.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:30 geweest. Tijd voor het nieuws met jou, Kees. De oorzaak van de grote brand van vannacht in Leerdam is nog onduidelijk.
6: Een bedrijf is verwoest en de politie is een onderzoek gestart. Vannacht begon de brand rond 12:30 in een bedrijf dat in wegbeleidingen werkt. Een paar uur later was die onder controle, de brand. Vanwege de vele rook werd de zuivelfabriek van Friesland Campina er vlakbij tijdelijk ontruimd. Zo'n 40 medewerkers die moesten naar buiten. De inspectie Justitie en Veiligheid en inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vinden dat de zorg voor de verwarde man die vorig jaar een 11-jarig meisje uit Nieuwegein doodstak tekortschoot. Daar is een kritisch rapport over verschenen waar de betrokken instanties in de regio achter staan. Het gaat om Hamza L., die vorig jaar tijdens een psychose de 11-jarige Sohani doodstak. De gemeente Nieuwegein, politie Midden-Nederland en meerdere zorginstellingen schrijven: we zijn diep geraakt door het incident. Ook onze medewerkers hebben het incident met grote impact ervaren. We staan achter de conclusies en aanbevelingen in het inspectierapport. De inspectiediensten adviseren het kabinet om zorg voor mensen met verward gedrag snel te verbeteren. Statenlieden die zonder reden vaker afwezig zijn, moeten ook minder verdienen. En dat hebben ze zelf besloten. De VVD wilde dat en andere partijen waren het ermee eens. Het is nu wel de vraag of ze ook echt minder betaald kunnen krijgen. Dat wordt nu nog uitgezocht. Statenleden krijgen ieder ruim €2200 per maand. En het goedkoopste schooluitje van de provincie is bekend. En het is in Utrecht stad, bij archeologiemuseum Castellum Hoge Woerd. De hele groep, dus de hele klas, of ja, misschien zelfs 2 klassen bij elkaar, betaalt daar €65 entree. Dat is een paar euro per leerling dus. Blijkt uit onderzoek van een busvervoerder. En nu is ook het duurste uitje van de regio bekend geworden. Het Klimbos in Lage Vuursche. Daar betaal je €20 per leerling.
0: Dat vind ik best veel eigenlijk, voor een beetje klimmen.
6: Nou, dan kan je beter naar de speeltuin gaan als ze daar een rek hebben, zou ik zeggen. Utrechtse schooluitjes zijn wel iets goedkoper dan het landelijke gemiddelde. Gemiddeld, als je ze allemaal op een hoop gooit, betaal je zo'n €9 per leerling in de regio. Landelijk is dat gemiddelde bijna €11 per leerling.
0: Komen we er toch weer goed vanaf.
6: Ja, precies. Nou, het weer dan. Ja, het is niet echt weer om naar het Klimbos te gaan. Op dit moment geldt nog steeds code geel in de provincie. Pittige buien met hagel, onweer en windstoten kunnen passeren. Het wordt maximaal 17 graden. Code geel geldt tot 6 uur vanavond.
0: Oké, dankjewel Kees. Verkeersinformatie van de ANWB met de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 5 minuten vertraging. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette. 22 minuten door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Muziek komt eraan, een leuke van Bow Wow Wow.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
9: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
10: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
11: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
9: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Wat een energieke plaat. Heerlijk, zo in de middag op Radio M Utrecht. Wauw, wauw, wauw. Ik lees wel net dat de zangeres een keertje op de hoes naakt stond, waardoor heel veel platenwinkels die LP niet meer wilden verkopen. Maar dit was toch wel een hele grote hit. Goedemiddag, 10:30.
1: Aan tafel.
0: Zometeen de ontknoping van de stem van M.

0: voor alle automobilisten in Midden-Nederland die nu naar Radio M Utrecht luisteren. Drive Safe was dat. Het is 14:15.
1: De stem van M.
0: Ja, de hele week heb je weer de stem van een mevrouw gehoord. En wij zijn op zoek naar degene die dat is. Flink gereageerd. Zullen we nog eens een keertje luisteren naar de opgave?
2: Laat vrouwen veilig thuiskomen.
1: De stem van M.
0: Nou, ik kan zeggen dat er behoorlijk is gereageerd. Er zijn veel mensen binnengekomen. We pikken er wel gewoon iemand uit. Die het goed had natuurlijk.
3: Geertje,
0: met Connie van Radio M Utrecht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Spreek ik met Geertje Oerlemans?
3: Helemaal.
0: Aha, jij hebt meegedaan aan de stem van M, hè?
3: Klopt.
0: Er is veel binnengekomen. Mensen zeiden van het is Tineke Schouten, het is Mies Bouwman, het is Hedy Dancona, het is Noralie Beijer. Maar jij dacht het is iemand anders.
3: Zeker, want daar kijk ik iedere maandagavond naar. Dus ik dacht, hé, Annico van Zanten.
0: Ja, zeker. Annico van Zanten werkt bij de AVRO. AVRO Tros tegenwoordig. En sinds 2005 presenteert zij Opsporing Verzocht. Van 2011 trouwens tot 2014 samen met Frits Sissing. Ooit is ze geridderd door Pieter Broertjes, de burgemeester van Hilversum toen. In 2020 kreeg zij een onderscheiding ridder in de Oranje. In de orde van Oranje Nassau. Maar Geertje, ik hoop ook dat je wel eens naar ons eigen opsporingsprogramma kijkt. Dat is altijd op woensdag, Bureau Hengeveld. Kijk je dat wel eens?
3: Nou, een enkele keer in de herhaling. Mijn man wil dat nog wel eens kijken. Maar misschien heb je dan iets anders op het programma staan.
0: We nemen het je helemaal niet kwalijk. Maar goed, wij speuren ook boeven op met zijn garkenbroeren. Die doet het ook heel goed. Laten we nog even luisteren naar de oplossingen Annico van Zanten.
2: We beginnen met de zoektocht naar deze man. Voor vernieling, discriminatie en belediging. Ja, een zaak met duidelijke bewakingsbeelden meteen erachteraan. Een jongen van 16 is met een smoes meegelokt, beroofd en mishandeld door 3 mannen die amper ouder lijken dan hij zelf.
0: Geertje, word je nou ook niet een beetje mismoedig als je naar zo'n programma kijkt van wat er allemaal gebeurt?
3: Zeker, ja.
0: Ja.
3: Het is niet fijn.
0: Het is niet fijn, maar dankzij dat programma en ook dankzij Bureau Hengeveld bij ons, ja, worden toch heel veel slechteriken worden weer gepakt eigenlijk.
3: Nou, dat is de bedoeling ook, hè?
0: Ja, dat is de bedoeling. Met de tips van jullie allemaal thuis kunnen we dat soort dingen toch weer oplossen. Geertje, ik ga jou onze portable radio toesturen.
3: Geweldig.
0: Hartstikke goed. Ik bel jou zo nog eventjes terug voor het adres en dan gaat het helemaal goed komen.
3: Dankjewel.
0: Fijne middag.
3: Hetzelfde.
0: Dag Geertje.
3: Dag.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Cliff Richard op Radio M Utrecht. 7:07 is het. Ja, we gaan het erover hebben. Je hoorde Robert-Jan al de hele week in de ochtend bij Bob en Anne over de Alpe d'Huez, waar geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker. En daar gaat vandaag ook onze dagvraag over.

0: Ja, mooi liedje van Maart Peters met Margriet Eshuis over de Alpe d'Huez. Ja, en de vraag van vandaag luidt dan ook... heb jij wel eens geld gegeven aan een goed doel? En zo ja, welk goed doel? Nou, hier zegt iemand, goedemorgen. Collectes geef ik eigenlijk naar willekeur. En dan het liefst een eenmalige donatie. Daar voel ik mij het eerlijkste bij. Marian, die reageert op onze Facebookpagina van Radio M Utrecht. Mijn broers en schoonzussen die fietsen en lopen de Alpe d'Huez ook vandaag. Ze hebben afgelopen jaar hard getraind en veel geld opgehaald voor onderzoek naar deze vreselijke ziekte. En ik ben ongelooflijk trots op ze. En ik ga kijken of ik ze op televisie kan spotten. Gerry die zegt, ik heb me altijd ingezet voor Animal in Need, voor Spaanse asielhonden. Die werden gerund door, dat asiel werd gerund door Peter Koekenbakker. Dat is een hele grote dierenvriend die helaas veel te vroeg overleden is. We hebben zelf ook een Spaanse asielhond. En Gerda die zegt, ja, ik geef ook aan verschillende doelen. Ik heb dat ook wel vastgelegd al in mijn testament. De bedoeling is wel dat ik nog even op deze aardbol blijf natuurlijk. Nou, dat hopen wij natuurlijk ook van harte, Gerda. Laat even je reactie achter hè, op onze Facebookpagina. Dat vinden we leuk van Radio M Utrecht of de app van RTV Utrecht. Onze technicus Egbert, heb jij wel eens aan een goed doel gegeven?
1: Ja, zeker. Ik geef ieder jaar geld aan KWF en aan het AIDS-fonds.
0: Kijk, heel goed. En
2: ja,
0: Edwin?
2: Ja, ik heb toevallig iemand, pas nog een hele aardige jongen... die van Oxfam NoVIP is. En ja, die dacht, nou, die was zo aardig, die heb ik ook eventjes gesteund. Dat is ook een mooi doel. Er zijn er zoveel en ik doe mee aan een zekere loterij. En dan doe je ook altijd mee.
0: Dan doe je altijd mee.
2: Steunen van goede doel. Hè?
0: Ja,
2: en ik draai vaak het goede doel, maar dat is wat anders natuurlijk weer.
0: Heel goed.
2: Overigens niet zometeen na tweeën, want dan zijn we een uur lang in de jaren 60. En toen was er nog geen goede doel op de radio. Wel de muziek van George Baker kwam toen. Ja, die kent ons ook heel goed, hè?
3: Connie Kraaiveld, Edwin Meerman.
2: Weet je wel?
0: Ja, dat klopt.
2: Hoe vaak is hij al hier geweest?
0: Ja, heel vaak inderdaad.
2: Ja, altijd gezellig als hij er is. Nou, hij begon in de jaren 60. Dit gaan we straks nog een keer doen. Maar we hebben nog heel veel andere leuke muzikale verrassingen. De krant heb ik er ook nog van 4 juni bij. Ergens in de jaren 60. En moet je denken, was gisteren nog Pinksteren? Was het gisteren nog?
0: Oh.
2: Soms wat later, hè? Het was mooi weer. En ik zie al mooie, leuke zomerse foto's in de krant. Straks ga ik een mooie beschrijving daarvan geven. We hebben ook weer een jukebox vandaag met een jarige Job erin. En een leuke, bijzondere, aparte bijdrage van de Beatles.
0: Wij zijn zeer benieuwd. Kortom, laat de radio lekker aanstaan. Ik wens je nog een mooie middag. En heel veel plezier zometeen met Edwin hè, in de 60's. Dag!

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: We zijn aan boord. En de Marrakesh Express vandaag vertrokken met een klein beetje vertraging. Crosby, Stills en Nash.
1: Studio 60's.
0: En eerste klas reizen door de tijd met Radio en Utrecht. Ik ben Edwin, het laatste rondje alweer van de jaren 60 deze week. Want morgen is het vrijdag en dan dus pluk de middag. Maar ook hier het goede nieuws uit de krant, vooral ook toen. Van 4 juni ergens in de jaren 60. Het was gisteren nog lekker Pinksteren. En volop zomers in Nederland. Koninklijk bezoek kregen we zelfs uit het buitenland. En de groene draak voer uit. We duiken er zo even in. En ook deze groene hebben we straks. Van klein tot groot. En ook de jukebox gaan we weer aanzetten straks. En hebben een bijzondere bijdrage van de Beatles vandaag door iemand anders gezongen. Nostalgie tussen 2 en 3.

0: En die plaatjes, onze muzikale speelgoed dagelijks uit de 60's. De Casuals waren dat. En terwijl de muziek speelde ben ik even naar de brievenbus gelopen om de krant van vandaag eruit te halen uit Utrechts Nieuwsblad van 4 juni 1963. Toen was het nog maar dinsdag. En gisteren en eergisteren Pinksteren, dus laat dit jaar. En er is een record gevestigd in De Bild, want het was zeer zonnig, lees ik in dit Utrechts Nieuwsblad. Met in totaal 30 uur zon op beide Pinksterdagen. En daarmee is het oude record uit 1944 met 29,4 uur verbroken. Dus velen gingen erop uit. Er was ook grote drukte op de Rijksweg 22 bij Lunette, zie ik op deze foto. En ook een foto van het Vredenburg, waar gisteren anders het drukste van de dag zeggen en schrijven maar één auto stond op het hele grote parkeerterrein. Dat is een bijzondere aanblik zo. En daar ook dus een mooie foto van gemaakt. En ook heel veel andere foto's, ook van de gezellige drukte aan de Loosdrechtse plassen. En een echte mierenhoop was het zelfs vanwege de belangstelling voor het zwembad De Bildse Duinen, waar ze dus ook met z'n allen naartoe zijn gegaan tijdens de Pinkster. Koningin Juliana en prins Bernhard, die waren gisteren op het IJsselmeer. En met enkele gasten varen zij dan met het koninklijke jacht Piet Hein. En ze zijn vanmorgen uit de haven van Muiden weer vertrokken. En ook de Groene Draak met aan boord prinses Beatrix bevond zich op het IJsselmeer samen met enkele vrienden en vriendinnen. We kregen ook nog hoog koninklijk bezoek uit het buitenland. Prins Reinier van Monaco die bracht namelijk de Pinksterdagen in Nederland door. Dat deed hij incognito. Even wat ander nieuws nog. Het was dit weekend ook was er een BB-wandeltocht. En dan gaat het niet over Brigitte Bardot, overigens, maar van de bescherming bevolking. 10 jaar bestaat de BB nu en 2 foto's zie ik daarvan. Eentje met de keurige groep van jong en vrolijk en eentje met de jeugd van witte vrouwen. En het was gisteren ook helaas de sterfdag van Paus Johannes de 23e. Ook dit trieste berichtje dus in de krant. Daar in het Vaticaan dus in rouw. Hij is 81 jaar geworden. Het was een hele geliefde paus die overigens in 1881 werd geboren. En dan de dodemansknop. Dat is weer een nieuw technisch snufje op het spoor hier in de trein in Nederland. De machinist moet dan met een regelmatige onderbreking een knop indrukken en 1 keer per minuut even worden losgelaten en dan weer indrukken. Wordt daarop niet gereageerd, dan gaat er een lampje branden. Daarna gaat er een zoemer en als de machinist dan nog niet reageert, dan remt de trein automatisch. Dus dat is een nieuwe beveiliging. En er werd ook nog gewoon gevoetbald. De competitie is nog niet afgelopen nu, begin juni 1963. Ik heb hier wat uitslagen nog. Volendam-DOS bijvoorbeeld, dat werd 0-0. En in de eerste divisie was er ook nog Velox SHS. En dat was wel een mooie voor de regioclub, want dat werd namelijk 6-1. Nou, dat waren wat berichtjes uit de krant van vandaag. 63 jaar geleden, in 1963. En ik kijk even in de Amerikaanse top 10 en daar staan deze meiden.
1: And made him cry. And he's been blue since then. Now he's found somebody new. And you want him back again.

0: altijd meteen serieus uit te horen. Hè? George Baker Selection, zoals het allemaal begon.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Nou, we hebben John, Paul, George en Ringo vandaag even een vrije dag gegeven. En we laten Cliff Bennett aan het woord. Hij is namelijk jarig vandaag, dus een extra reden even. 86 is hij geworden. En bekend in de jaren 60 vooral van de Rebel Rousers. En zijn grootste hit hier was een compositie van Lennon en McCartney. En Paul die hielp zelfs ook nog even mee met deze productie. Dus hij is er zijdelings wel eventjes bij. Dus hij kon mooi meeliften op het succes uit Liverpool. Die andere Cliff van de jaren 60, zeg maar. Cliff Bennett, de jarige Job van vandaag.

0: Shirley Bassey, Big Spender en zometeen My Little Lady ook nog van de Tremolo's. We staan even stil bij een jarige ook nog van de mama's en de papa's. Petula Clark, allemaal zometeen in het tweede half uurtje van Studio 60's. We gaan eerst even naar Kees, hij heeft het regionieuws. De avondvierdaagse gaat niet door op veel plekken in de regio. Elk een bedrijf in Vianen dat profiteert flink dankzij Oranje.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
8: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
9: Een heel boek? En de kinderen dan?
8: Die zijn veel te druk met spelen.
9: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
8: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
9: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
8: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
9: Proost.
8: Op sunweb.nl.
0: Het nieuws van 2:30 met Kees Dorrestein. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Edwin.
0: We beginnen bij de brand in Leerdam.
10: Ja, de oorzaak van de grote brand van vannacht daar is nog onduidelijk. Daar is hij. Een bedrijf is verwoest en de politie is een onderzoek gestart. Vannacht begon de brand rond 12:30 in het bedrijf dat in wegbeleidingen doet. Een paar uur later was die onder controle. Vanwege de vele rook werd de zuivelfabriek van Friesland Campina daar, er vlakbij, tijdelijk ontruimd. Zo'n 40 werknemers moesten toen naar buiten. In Amersfoort zijn twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde rond 11:45 op de kruising van de Neonweg en de Uraniumweg op het bedrijventerrein De Isselt. Beide auto's zijn aan de voorkant flink beschadigd en zijn inmiddels weggesleept door een berger. In meerdere plaatsen vanavond gaat de avondvierdaagse niet door vanwege het voorspelde weer. Het KNMI meldt code geel, dat geldt in onze provincie tot 6:00 vanavond vanwege hagel en mogelijk onweer. Om die reden nemen organisaties in onder meer Utrecht geen risico. De lopers mogen vanavond overslaan en morgen is de laatste wandeldag met de intocht. En ik denk niet dat ze moeilijk doen en dat je alsnog wel je kruisje krijgt als je dus alleen morgen ook nog hebt meegelopen.
0: Ze hebben wel heel veel pech dat het precies deze week steeds zo slecht weer is.
10: Ja, inderdaad. Maar ja, alhoewel vorige week was het dan weer ook zo verschrikkelijk heet om dan ook te gaan wandelen. Dat is ook weer pittig natuurlijk. Ja, en grote kans dat als je straks op een groot scherm naar het WK kijkt, dat die uit Vianen komt. Een verhuurbedrijf daar zegt dat de aanvragen voor grote schermen flink stijgen. Er komen wel 10 keer zoveel reserveringen. Mensen willen massaal samen wedstrijden kijken. En natuurlijk dan vooral rondom de wedstrijden van Oranje. Daarvoor zijn er bijna geen schermen meer, zegt de baas.
11: Eigenlijk begonnen de aanvragen al vorig jaar zomer, de eerste aanvragen. Ja, en eigenlijk naarmate het WK dichterbij komt, nemen die aanvragen toe.
10: Ja, en nu ben je mogelijk te laat, mocht je nog een scherm willen. Want het WK begint al volgende week, hè, de 11 juni. Het weer dan. Ja, je hoort het al vanwege de avondvierdaagse. Code geel geldt tot 6:00 vanavond. Vanwege pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Het wordt maximaal 17 graden. Nadat het is afgelopen, code geel, om 6:00... kan het af en toe nog wel gaan regenen.
0: Goed, dus van oranje tot code geel vandaag in jouw bulletin. Dankjewel, Kees.
10: Heel mooi, ja. Heel mooi.
0: Ga nog even naar de weg, want er staan twee files. De A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. Daar heb je nu 5 minuten vertraging. En ook nog de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen knooppunt Everdingen en Lexmond zo'n 5 minuten.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Weba Design badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: d'origine, een Italiaans liedje. De heer gezongen door de Tremolo's, My Little Lady. En we hebben ook een jarige dame.
1: De benen van de vloer gaat spoelen naar de blokbox.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè.
0: En die lady heet Michelle Phillips. Zij was van de mama's en de papa's. 82 is ze vandaag geworden. En met haar zuivere sopraanstem vormde ze samen met haar toenmalige echtgenoot John Phillips. Met Cass Elliot, Mama Cass en Danny Doherty deze groep. Ze was niet alleen zangeres, maar schreef ook mee aan bekende hits van de band. Zoals het wereldberoemde California Dreaming. Nou, die hebben we vandaag even niet in onze jukebox. Wel twee andere van de mama's en de papa's waar je het mag kiezen. En dit is de eerste.

12:30. En als je goed luistert, dan hoor je haar meezingen op de achtergrond. Net als op deze Creek Alley.

wordt mama Kes ook nog even genoemd. Die is al helaas heel lang niet meer, maar Michelle Phillips dus wel. En zij is vandaag jarig, daarom even twee van deze mama's en de papa's waar je uit mag kiezen. Voor de jukebox gaan we hem zo meteen draaien op 45 toeren. 1 of 2, laat het maar even horen in de app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.

En ook nog voorzien van een mooie mondharmonica-solo. Ook dat was Stevie Wonder. For Once in My Life. Hij was niet de eerste die het opnam, maar ook zeker niet de laatste. Want kort hierna hebben de Temptations het ook nog gedaan. Dat is dan ook weer de titel van de volgende 60, de Everly Brothers. Yeah.

Tom Jones was dat. En we gaan terug naar onze jukeboxkeuzes van vandaag. Michelle Philips is dus jarig. Hè? 82 is ze vandaag geworden. En zo tussen moeder- en vaderdag in is dat. De mama's en de papa's. Je kon kiezen uit 1230 en Creek Alley vandaag. In de app kwamen er heel veel reacties vandaag. Mensen die deze muziek ook zeer waarderen nog. Dankjewel ook nog vanuit Amsterdam. Christine voor je complimentje voor het programma. Tom uit Hoogland onder meer. Jannie uit Amersfoort. Ruud, ook dankjewel voor jouw voorkeur. Overigens voor nummer 2. En ik kan nu alvast verklappen dat dat hem ook is geworden. Met bijna 60%. En ik zei al eventjes, Michelle Philips was ook een van de schrijfsters van California Dreamin'. En die wordt ook bezongen een klein beetje in deze tekst. Want de plaats zelf hebben we vandaag niet als keuze, maar wel komt hij dus even voorbij als je goed luistert aan het eind. Creek Alley.

Daar heb je bij California Dreaming. Creek Alley. Autobiografisch lied over het ontstaan van de mama's en de papa's. Vertelt hoe de leden elkaar vonden, worstelden met armoede en uiteindelijk doorbraken. Want het ging zeker niet meteen van een leien dakje. En dat verhaal begon dus op de Maagdeilanden. Creek Alley, vernoemd naar een steegje in St. Thomas, waar de oprichters van de band John en Michelle Phillips, dus vandaag de jarige Job, verbleven en muziek maakten. Dankjewel nog, Job, voor al jouw informatie hierover uit Tilburg. De reacties gaan we overal vandaan. André uit Horen vond dit ook nog een leuke. Dus die is het geworden, hè? Herinnert u zich The Hunters nog? De laatste slotakkoord voor vandaag in Studio 60's. Een liedje dat eigenlijk jarig is vandaag. Want precies 60 jaar geleden, op 4 juni 1966... kwam deze de Nederlandse hitparade binnen. Nederbeat uit Amsterdam. A Russian Spy and I.

0: Ja, dat laatste moeten we even ook laten horen. Het slotakkoord van Russian Spy and I.
1: Niet. Niet.
0: Ja. Maar gewoon een Nederlandse plaat dus, die 60 jaar geleden vandaag in de hitparade terecht kwam. Met onder meer ook solo-gitarist Jan Akkerman, schrijft Tom van Dranen nog. Dat is leuk om even te weten. Dat is een grote naam geworden later ook.
1: Een jochie was het nog.
0: Ja, zeker. De Hunter.
1: Ja.
0: Goed, nou, dat was hem alweer. Het is bijna 3 uur. Dus

0: er al mee vol. Dus nou, laat maar komen, ja, zou ik zeggen.
1: Dus het is Jos van Heerden vandaag.
0: Ja, ja, scherp opgemerkt.
1: Tot zo.
0: Hoi.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van de Ananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Het is 3:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op en toen was dat voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij werd veroordeeld voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi. Haar straf was even lang als haar voorarrest en veel lager dan geëist. Maar het OM vindt toch dat er met de uitspraak een goed signaal is afgegeven. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna 1 week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Lianna werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Lianna in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei dat hij Lianna bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Dan nog het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger en ook morgen veel regen, maar ook vaker zon. En dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Ik heb 1 file van de ANWB. Op de A27, daar staat hij Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos, daar 9 minuten. En ben je onderweg naar het oosten van het land, daar komen hevige onweersbuien voor. Zometeen Rob ten IJs.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
9: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de

0: Officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Zo is het.

Nog die nachtje slapen, dan is het weer zondag. Rob de Nijs, wat een mooi liedje. Je hoort het niet direct. Hij noemt het niet bij naam, maar het gaat gewoon wel over seks natuurlijk. Dat hoor je soms tussen de regels door. Rob de Nijs staat trouwens heel goed in om de romantiek tussen de regels te verstoppen. Waar wij goed in zijn, ja, dat weet je zelf wel. Wij doen ons best en we vinden het leuk om te doen. We gaan daarmee door. Vandaag vond ik het dus leuk om eens aan je te vragen: wat zijn de mooiste gospelliedjes die ooit zijn gemaakt? Natuurlijk kennen we deze allemaal. De Last Humphrey Singers, maar er zijn er zoveel gemaakt.

beste gospelliedjes die ooit zijn gemaakt. Simon & Garfunkel, die hebben ook zo'n hele mooie. Van Morrison maakte ook een mooie.

mooiste gospel liedjes ooit gemaakt. Van de Doobies bijvoorbeeld. Zet het erbij op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of stuur even een berichtje via de app van RTV Utrecht. Lijkt me gezellig. Let's go. Goedemiddag. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie de Bee Gees, Bruno Mars daarna en Alexander Curley. Oh, wat leuk.

0: Dit is Radio M Utrecht, Alexander Curly. Ik heb Jan aan de lijn. Jan,
1: nee.
0: Goeie. Niet.
1: Jan. Klinieken zo meteen.
0: Jan heb ik nu toch aan de lijn. Jan, goedemiddag. Ik had een reactie van je gekregen op de Facebookpagina. Blijkt dat je vrouw Tineke dat heeft gedaan.
1: Yes.
0: Dat vind ik hartstikke leuk. Mag ik er eventjes zo?
1: Ja, kom samen hoor.
0: Dat vind ik hartstikke leuk. Ik vroeg, wat zijn de mooiste gospels die je ooit hebt gehoord? Dan heb ik Gerard, die heeft gezegd Amen. Ja, dat is een hele mooie.
2: Amen.
0: Ja, jongens, dit is Otis.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. With the horns now.
0: Straks ga ik hem helemaal draaien, Otis. Amen. Hartstikke mooi. Verschillende mensen, onder andere Eddie, die gaan voor Elvis. Hij heeft ook heel veel gospels gemaakt.

0: mooiste gospels die er ooit zijn gemaakt. Ik heb Tineke, de vrouw van Jan. Tineke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: Tineke Mondria, heb jij dat ook wel eens, dat je zo blij wordt van die opgewekte gospels allemaal?
1: Jawel, daar word ik ook wel opgewekt van.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ik wil nog wel eens naar zo'n kerkdienst met zo'n gospelkoor waar iedereen staat en iedereen zijn handen zwaait. Dat lijkt me echt mooi. Maar volgens mij heb je die niet zoveel, hè? In Nederland althans.
1: Die kerken heb je niet zoveel, dat klopt.
0: Misschien moeten we naar Amerika, Tineke, om dat mee te maken.
1: Ja, misschien wel.
0: Zeg, je hebt gereageerd op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: Ja, klopt.
0: En ik ga er eentje voor je draaien. Het is een hele oude gospel. Ooit in 1966 al gezongen door de Art Reynolds Singers.

0: 1966. Tineke, jij wil die modernere versie horen van de Doobie Brothers in de 70s.
1: Dat klopt.
0: Die hele mooie cover. Zet je hem hard even?
1: Ik ga hem heel hard zetten.
0: Hartstikke mooi. Dit zijn de Doobie Brothers. Ik wens je een hele mooie dag.
1: Ja, jij een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Doei.

0: Doobie Brothers, straks meer gospels. Je mag er nog aan toevoegen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of stuur even een berichtje via de app van RTV Utrecht. Zo jammer dat ik geen beelden kan laten zien via de radio. Want FC Utrecht die heeft namelijk het nieuwe uitshirt gepresenteerd. Ja, hoe ziet dat eruit en hoe reageren de fans daarop? Daar komen we zo op terug.
1: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog... Bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
0: Half vier. Daar is Kees. Kees, goedemiddag.
6: Jos, goedemiddag.
0: De regionist, terwijl ik het nieuwe uitshirt van FC Utrecht zit te bewonderen. Ik vind hem er keurig uitzien.
6: Ja, maar de reacties hoor je zo meteen van de fans.
0: Eerst het andere regionieuws.
6: Inderdaad, want de motorrijder die een zwaar ongeluk had op de Adelaarstraat in Utrecht, is overleden. Het ongeluk gebeurde afgelopen zondag rond 5:00 in de ochtend. De brokstukken lagen verspreid over de weg. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt nu dat de 23-jarige motorrijder het ongeluk niet heeft overleefd. Het opsporingteam verkeer doet nog onderzoek, maar het lijkt erop dat er geen anderen bij het ongeluk betrokken zijn, zegt de politie. Statenleden die zonder reden vaak afwezig zijn, moeten ook minder verdienen. En dat hebben ze zelf besloten. De VVD wilde dat en andere partijen waren het ermee eens. Het is de vraag of ze ook minder betaald kunnen krijgen. Dat wordt nu nog uitgezocht. Statenleden die krijgen ieder ruim €2200 per maand. De 20e editie van de Alpe d'Huez is sinds vanochtend bezig. Fietsers en lopers beklimmen de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Ruim 5000 mensen doen mee en ook uit onze regio doen veel mensen mee. Die zijn naar de Alpen getrokken, onder meer veel vrijwilligers die daar aan het werk zijn. Tot 8:00 vanavond hebben alle deelnemers de tijd om maximaal 6 keer de Franse bergen op te gaan. En daarna wordt bekeken hoeveel dat heeft opgebracht met de sponsoractie. Vorig jaar was dat ruim €19 miljoen. Onze verslaggever Robert-Jan Boy is daar op dit moment. En je hoort hem vanmiddag ook bij Aart hier op Radio M Utrecht.
0: Hij doet een mooi verslag.
6: Ja, dat doet hij heel leuk, ja.
0: Dat doet hij al de hele week in de ochtendshow. Meer dan 5000 mensen fietsen mee, hè, op de Alpe d'Huez.
6: Ja, daarom. En alleen Robert-Jan, die loopt er dan achteraan met de microfoon.
0: Ja, ik heb ook gehoord dat hij al fietsend...
6: Ja, al fietsend, inderdaad. Maar hij gaat er niet 6 keer op en neer, want hij is te druk met al de interviews. Ja. Ja, en dan nog, ja, dat nieuwe shirt van FC Utrecht ziet er wel wat anders uit dan we gewend zijn.
0: Ja.
6: Het shirt heeft de naam gekregen, Release the Tiger, dat is niet voor niks. Het shirt is donkerblauw met zwarte tijgerstrepen erop. En het logo van de club zit in het midden. En dat zie je niet vaak bij FC Utrecht shirts. Dat zie je wel bij de nationale shirts, nu vaak op het WK. Nederlands elftal heeft ook zijn logo in het midden van het shirt zitten. En het FC Utrecht logo zit daar nu dus ook in. Wat vind je ervan?
0: Die FC Utrecht shirts waren vaak een beetje scheef. Scheve dingen erop en zo.
6: Schuine lijnen.
0: Dit zit het een beetje bescheiden, niet in het midden. Maar ik zou zeggen, in het midden geen onzin, maar in het, ik vind het wel wat hebben. Zo van jongens, hier zijn we gewoon.
6: Ja, ja. Nou ja, we hebben natuurlijk ook de reacties bij de fans gepolst. Onze verslaggever van de sportredactie is daar naartoe gegaan, Emiel. Okay. Ja, en die hoorde dat ze eigenlijk wel positief waren.
7: Als ik hem zo zie, ik vind vooral de details van het logo natuurlijk heel anders dan we gewend zijn eigenlijk. Maar ik vind het wel wat hebben. Een beetje ja, Superman-achtig zo in het midden.
8: Ik vind hem prachtig. De kleur alleen al. Ik vind hem echt heel erg mooi.
9: Ik vind hem heel mooi. Heel mooi.
6: Maar ja, is er dan ook nog kritiek? Nou, jawel hoor.
10: Nou, alleen dat logo had hier gemoeten.
6: Meer op het hart.
10: Ja, ook meer op het hart. Ja. Penis wil altijd die logo kussen.
0: Ja, ja. Op het hart. Dus daarom zat dat logo scheef. Dat zat gewoon op het hart van de voetbal.
6: Op het hart. En dan inderdaad, deze fan die vindt, die zegt, die spelers kussen zo vaak het logo als ze scoren. Dat is nu wel heel lastig geworden. Maar ja, je hoort dus ook fans die het wel Superman-achtig vinden, dat FC Utrecht logo. Ja. Gewoon in het midden van het shirt.
0: Nou is het ook wel, ze zeggen wel eens, ik draag het op mijn hart, weet je wel. En de voetballers die hebben dat logo op hun hart gedragen. Ja. Maar in het midden, dan mag het gewoon er wezen.
6: Ja, en grappig genoeg, Jos, je hart zit natuurlijk iets veel meer in het midden dan aan de linkerkant. Hè. Dat is natuurlijk eigenlijk ook zo.
0: Oh, jij bent anatomisch onderlegd toch wel?
6: Ik heb wel eens opgelet bij biologie, maar ik ga geen hele les start hoor. Het weer dan. Op dit moment geldt nog steeds code geel in de provincie. Vanwege pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Tot 6 uur vanavond geldt dat. Het wordt maximaal 17 graden. En ook vanavond dan geldt geen code geel meer. Maar dan kan het nog wel af en toe regen.
0: Kees Dorenstein, dames en heren. Dankjewel. Over een uurtje weer.
6: Zeker.
0: Het is druk, want het is donderdag met de D van druk, zeg ik altijd al maar.
6: Heel mooi.
0: Ja, dinsdag heeft ook een D en daar is het ook druk. Ja, dat is geen toeval. Dit zijn de files van 5 minuten of langer. Op de A1, daar is een file Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Barikum, daar 10 minuten. A2 Utrecht-Zeddegom-Bos tussen Oude Rijn en Everdingen 7 minuten. Utrecht en Bos tussen Beest en Waardenburg 8 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Houten 5 minuten. Utrecht-Den Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen 6 minuten. Utrecht naar Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug nog eens 5 minuten. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Bildhoven en Knooppunt Rijnsweerd 5 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Knooppunt Rijnsweerd naar de A28 een kwartier. En A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Werkendam 5 minuten. Die A27 is niet de weg waar je moet zijn. Zometeen Lois Lane en het spelletje. Ik heb 3 platen uitgezocht en zoek dan de overeenkomst.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Den Besten.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar De Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
16: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
17: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Lovers Lane. Thank you, ladies. Het is 4:11, straks gospels. Ik vroeg gospels, wat zijn de mooiste? Laat eens even weten. Straks komen we erop terug. We gaan naar het spelletje, de 3 voor 4. Ik heb weer 3 platen uitgezocht. En er is een overeenkomst, verstopt. Ja, verstopt. Hij is er gewoon uit te halen, hoor. Het is allemaal geen hogere wetenschap. Je moet er alleen even opletten, wat zingen ze? Zit er een woordje in de titels die terugkomt? Of is er een 1 onderwerp bij alle 3 de hits? Het kan ook voorkomen dat de namen van de artiesten meedoen. Nou, luister goed. Dit is nummer 1.

Komt dit in de top 40? Alan Price. Ja, nee, ik ga niet zeggen hoe het heet, want we zijn bezig met een spelletje. Ik moet wel even normaal doen natuurlijk. Zoek de overeenkomst en stuur het naar de app van RTV Utrecht. En je kunt nog wat winnen ook. Bij Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter.

0: Schoentje poetsen. Het gaat over het poetsen van schoenen. Nou, dat is heel gek. Het lijkt alsof schoenen niet meer worden gepoetst. Want als mijn kinderen, die hebben ook wel eens van die zwarte, nette schoenen. Als ze ergens heen moeten, dan komen ze naar mij. Pap, wil jij mijn schoenen poetsen? Want ik heb nog gewoon schoenenpoets. Ja, misschien word ik toch wel wat ouder dan. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Bedankt voor het meedoen trouwens, voor het reageren op de 3 voor 4. De meeste mensen hebben het goed, dus het zal niet al te ingewikkeld zijn. Ik heb verbinding met Bianca. Althans, dat ga ik vanuit.
1: Bianca,
0: ik hoopte al dat je op zou nemen. Bianca in Vianen, 5 Heerenlanden.
1: Naar Den Haag eigenlijk.
0: Den Haag eigenlijk, oh. Ik zie
1: nee,
0: hier...
1: de Hagen. De wijk Den Hagen.
0: Ja, maar dat is toch Vianen?
1: Ja, dat klopt. Okay. Oh, je bedoelt 5 Heerenlanden van... ja, oké. Okay.
0: Ja, het is nou sinds alweer een aantal jaren.
1: Aantal jaren, ja, ja.
0: Is het 5 Heerenlanden?
1: Ja, klopt. Gemeente.
0: Is er heel veel veranderd dat jullie gemeente 5 Heerenlanden zijn geworden?
1: Nou, alleen met gemeentehuis. Hè, dat je nou voor je bepaalde dingen naar Lindam en zo moet rijbewijs, weet ik veel, allemaal wat.
0: Dan moet je een stukje rijden, fietsen.
1: Ja, ja, rijden.
0: Ja. Is dat vervelend? Ja.
1: Nou, ik heb het tot op heden nog niet hoeven mee te maken. Voorlopig kunnen we nog hier bij ons in Vianen terecht, bij het gemeentehuis.
0: Okay.
1: Maar tot op heden valt me allemaal mee.
0: En anders moet je naar Leerdam, hè? Dat kan dus ook.
1: Ja.
0: Maar jullie hebben wel een hele leuke burgemeester, hè, Sjors Vreulich?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: aardige man.
0: Ja, een aardig man. Ook een radioman, hè? Daarom is het,
1: ja.
0: Ja, hij heeft ook verstand van de media. En dat kun je ook wel zien, hè? Dat hij af en toe de media opzoekt.
1: Ja.
0: Heel mooi. Zeg, Bianca, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen uitgezocht. Vertel, wat is de overeenkomst? Wat heb je eruit gehaald?
1: Stop.
0: Ja. Stop de tijd.
1: Ja.
0: We hadden de Ellen Price set met Don't Stop the Carnival.
1: Ja.
0: Daarna Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Ja.
0: En sokkie stoppen.
1: Ja.
0: Hey, het is goed.
1: Mooi.
0: Bianca, wat mag ik naar Vianen sturen?
1: Wat heb je zoal?
0: Ik heb van alles.
1: Het schort?
0: Het schort, ja. Het rode schort heb ik.
1: Nou, doe die maar.
0: Iedereen kan koken in het schort van Radio M Utrecht.
1: Ik zou als je lang genoeg laat staan wel, ja.
0: Ik stuur hem op. Ja, mooi rood is toch niet lelijk, hè?
1: Nee, precies.
0: Hey, gefeliciteerd Bianca, doe Vianen de groetjes van ons allemaal hier.
1: Doei.

0: Hij wordt op straat gesodemieterd. Dat is zo, hè, Ray Charles. Weet je hoe oud dit plaatje is? Ik durf het bijna niet te zeggen. 65 jaar. Straks hebben we de Eagles. Zo mooi. En het blijft zijn schoonheid houden. New Kid in Town. Zometeen hier op de zender met de lekkerste letter. Radio M Utrecht.
1: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen, zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Ismaël. En nu de files van de ANWB. Ja, het is op het dak van RTV Utrecht op dit ogenblik 17 graden trouwens nog. Uitgebreid weerbericht is om 17:50. Nou, nu dan die files op de A1 Amersfoort-Amsterdam. 10 minuten tussen Baren en Naarden. A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen een kwartier. A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 12 minuten. Lange file op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Harmelen van 1/2 uur. En ook 1/2 uur op de A27 Utrecht-Groenlo.

0: Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28, daar een half uur. Dit waren ze van 10 minuten of langer in de regio Utrecht.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl. Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl. Yes!
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

John Cicada bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. We zijn op zoek naar de mooiste gospels. Wat vind jij nou gospels? Oude, nieuwe, die je blij maken. Anita uit Vinkeveen, die gaat voor Olita Adams.

Er zijn er heel veel gemaakt. Jan die gaat voor Jesus is Just Alright van de Doobie Brothers. Hebben we straks gedraaid. Dan de gospels van Elvis, die worden ook heel veel genoemd. Ga ik zo even draaien. Anneke Bos, Hans Oosterling, die gaan voor Elvis. Patricia Vianen, die gaat voor Red Letters van DC Talk. Die moet ik even luisteren, want die ken ik niet. Eerlijk gezegd, moet ik eerlijk zeggen. José Nederpelt, die gaat voor deze van George Harrison.

De Les Humphries Singers. Even kijken, Paul Bonsel. Reinie Vossenstein, Hans Oosterling, Anneke Bos, Eddie Owens, die heeft ook gereageerd. Die gaan allemaal voor de gospel van Elvis. Hier is So High.

perfect uitgevoerde en geschreven muziek, laten we eerlijk zijn, de Eagles. Bij Radio M Utrecht, waar je ook luistert in de hele wereld, zijn we te ontvangen op de gratis app RTV Utrecht. De RTV Utrecht app, zet hem op je telefoontje, op je tablet, op je iPad. Heel makkelijk. We gaan het hebben over gospels. Ik vroeg, er worden regelmatig gospels aangevraagd. Vooral in de jaren 70 waren ze heel populair en het begint weer te komen. Ik vind het hartstikke leuk. Annabel uit Amsterdam, die gaat voor deze van Eric Clapton.

Ja, Eric Clapton. Heel oud nummer. Ik denk dat het al 100 jaar oud is. Ik vind dat dit ook wel een gospel is. Willy Alberti en Johnny Jordaan.

zo mooi, Willy Alberti, Johnny Jordaan. Later hebben volgens mij André Hazes en Paul de Leeuw het nog eens dunnetjes of heel dik opgenomen, overgedaan. Voor

0: avond om nooit te vergeten.
1: Bij Radio M Utrecht.
2: Zo is dat, ja. Onder de afwas, hè? Of onder het puzzelen. Of wat je ook doet als je 's avonds onderweg bent. Of je hebt avonddienst, 7 uur, 7 dagen per week. We gaan het regio-nieuws doen, zometeen met Kees.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kees Dorrestein is er weer met het regio-nieuws. We horen van je zometeen dat de bouwplaats in... die kan ik niet lezen.
10: Oh, sorry, ja, dat je de bouwplaats in de buurt... sorry, ik heb er gewoon een keiharde tikfout gemaakt daar. Excuses, Jos. Nee, je kan binnenkort de bouwplaats bij je in de buurt op.
2: Om te kijken.
10: Om te kijken.
2: Moet je wel een helmpje op, denk ik.
10: Dat lijkt me wel verstandig, ja.
2: Het gaat ook over maatregelen om de overlast van jongeren tegen te gaan in de gemeente Utrecht.
10: Ja, en de gemeente wil dat zeker doen in de wijken Overvecht en Kanaleiland. Vorige week liep het bijvoorbeeld opnieuw uit de hand in Kanaleiland. Toen jongeren de politie met vuurwerk bekogelden en de ME werd ingezet. De gemeente wil nu bijvoorbeeld straatcoaches inzetten om de jongeren aan te spreken. En er wordt ook onderzocht of het mogelijk is om gebiedsverboden op te leggen voor de jongeren. En worden ouders van overlastplegers aangesproken. De ouders kunnen ook opvoedondersteuning krijgen.
2: Ik heb er wel eens over nagedacht waarom jongeren zulke dingen doen. En ik heb wel eens mensen horen zeggen, ze hebben niks te doen. Ze moeten kunnen sporten, ze moeten uit kunnen gaan.
10: Ja.
2: Wij hadden, ik ben al wat ouder, jongerencentra.
10: Ja, en dat heb je nog steeds wel in bepaalde dorpen. Maar ik denk dan wel, als je dat als argument in Utrecht gebruikt... sorry, maar in Utrecht, in de stad, is echt heel veel te doen.
2: Daar heb je gelijk in.
10: En ook ik woon zelf in Overvecht, daar is ook wel wat te doen. Zeker als je wil sporten of dat soort zaken. En de overlast... is nou ook in sportscholen wordt gemeld. Dus ik weet niet of dat in dit geval opgaat. Dus
2: jij hebt me.
10: Ongelijk.
2: You got me on that one. Nee, inderdaad. Er is wel genoeg, maar we moeten ze erheen weten te krijgen.
10: Ja, dat denk ik ook. Ja. Okay. Maar de gemeente gaat het nu aanpakken.
2: Mooi.
10: De motorrijder dan, die een zwaar ongeval had op de Adelaarstraat in Utrecht, is overleden. Het ongeluk gebeurde afgelopen zondag rond 5 uur in de ochtend. De brokstukken lagen verspreid over de weg en de bestuurder is toen met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt nu dat de 23-jarige motorrijder het ongeluk niet heeft overleefd. Het opsporingteam verkeer doet nu nog onderzoek. Maar het lijkt erop dat er geen anderen bij het ongeluk betrokken zijn, zegt de politie dan weer. Er is ondertussen ook een coalitieakkoord in gemeente Stichtsevecht gesloten. De partijen Lokaal Liberaal, D66, Streekbelangen en VVD werken samen. En ze hebben het akkoord met de titel Duidelijkheid en Daadkracht gesloten. Wat er dan in staat, dat is helaas niet bekend. Want de duidelijkheid komt dan pas op 10 juni. Want dan presenteren ze het akkoord. De kandidaat-wethouders zijn al wel bekend. Frank van Liemt van Lokaal Liberaal. Dick Polman van D66. Karin van Vliet van Streekbelangen. en Maarten van der Greft van VVD worden nog doorgelicht en worden dan 16 juni gepresenteerd.
2: Elke dag wel is er witte rook van de gemeentes. Mm-hmm. Het coalitieakkoord, we hadden wijkbestuursteden bijvoorbeeld. En er is,
10: Bunnik was de eerste.
2: Ja, Bunnik de eerste. En er is nu gebak bij het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Van harte allemaal.
10: Ja, kunnen ze gaan regeren? Want dit is pas het begin natuurlijk. Hè?
2: Ja.
10: Als je al eens heeft afgevraagd wat ze nou precies aan het bouwen zijn op de bouwplaatsen in de buurt, daar kan je binnenkort dat met eigen ogen gaan bekijken. Op 20 juni gaan er namelijk verschillende bouwplaatsen open tijdens de jaarlijkse dag van de bouw. En ook in de provincie Utrecht doen bouwers mee. Zo kan je bijvoorbeeld naar de bouwplaats van dat nieuwe gebouw Spark op Smakkelaarsveld in Hartjescentrum Utrecht, vlakbij het station. Heel veel bouwplekken in Utrecht gaan open. Maar bijvoorbeeld ook in IJsselstein, een nieuwbouwproject in Vijfheerenlanden. Mm-hmm. En je kan ook kijken bij een dijkversterking in Wijk bij Duurstede.
2: Oh.
10: En bij alles heb je dan een helm nodig, behalve denk ik bij die dijkversterking. Want daar kan er niet echt iets uit de lucht vallen, denk ik dan. Maar ik weet niet precies hoe ze dat doen.
2: De dag van de bouw. Even googlen als je daar geïnteresseerd in bent.
10: Ja, precies. Ja. Het is 20 juni, maar inderdaad, als je op de dag van de bouw zoekt, dan zie je de bouwprojecten daar in de buurt als je geïnteresseerd bent. Het weer dan. Code geel geldt in onze provincie tot 6 uur vanavond. Dat betekent dat je rekening moet houden met zware regenbuien. Er kan ook hagel bij komen kijken. Vanavond is het iets rustiger, maar kan er alsnog een bui vallen. En het is zo'n 17 graden.
2: Om 17:50 het uitgebreide weer. Kees Dorrestein, dankjewel hè.
10: Yes.
2: Nu tijd voor de files. Ja, er is een hele hoop. Dit zijn ze van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. Op de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht Leidse Rijn en Everdingen 13 minuten. Utrecht Den Bosch 22 minuten tussen Culemborg en knooppunt Empel. A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Woerden 38 minuten. A27, daar heb ik er 3. Almere Gorkum tussen Utrecht Noord en Hagenstein 23 minuten. Utrecht Gorkum tussen Hagenstein en Noordeloos een kwartier. En Utrecht Breda 11 minuten tussen Noordeloos en Werkendam. Ook druk op de N226 Leersum Amersfoort tussen Leersum en Woudenberg 12 minuten. En bij de Rijnbrug ook weer tussen Veenendaal en Rhenen 13 minuten. Dit waren ze van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. Zometeen ILO.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
12: Ja, ook bij Dalhuizen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
17: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Het is mij op één na favoriete album ooit gemaakt, ILO, Out of the Blue.
1: Oh ja?
0: Ja, er is er nog eentje, nog iets meer.
1: Oh, en dat is?
0: Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. Stevie, maar dit zijn wel de albums die blijven. De muziek die blijft schitterend. Ja, Radio M Utrecht vandaag is begonnen. Vanmorgen volgens mij heel vroeg. De Alpe d'Huez op de Alpe d'Huez. Jij gaat straks onze verslaggever, Robert Jan Boy, die in Frankrijk is voor ons, weer in de uitzending halen.
2: Hè? Ja, die gaan we horen rond 4:50 in ieder geval. En later misschien nog wel een keer. Mm-hmm. Maar ik sprak hem net eventjes. Hij heeft inmiddels ook zijn eigen racefiets van stal gehaald.
0: Wow.
2: En hij gaat straks meerijden met de allerlaatste klim. Dat is de saamhorigheidsklim. Mm-hmm. Dus onze Robert-Jan doet gewoon vrolijk mee.
0: Wow.
2: En die zal daar nog mensen uit onze provincie proberen op te sporen.
0: Ik heb hem trouwens.
2: Het is slecht weer op de berg op dit moment. Nee. Het regent dat het giet.
0: Oh, dat is niet zo fijn. Ik heb Robert-Jan gehoord voordat hij vertrok naar Frankrijk. Toen had hij zich voorgenomen om te presenteren in de uitzending, rijdend op de fiets. Is dat nog gelukt?
2: Nou, dat gaan we straks horen.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dat is hij van plan.
0: Ja.
2: Dus we gaan het beleven. 4:50 hoop ik hem te horen.
0: Oké, okay, gaaf.
2: Ja, en dat is natuurlijk voor een goed doel. Zoveel mogelijk geld ophalen voor de strijd tegen kanker. Er zijn natuurlijk heel veel meer goede doelen. Dus mm-hmm. Ik ben ook wel benieuwd voor welke goede doelen onze luisteraars zich allemaal inzetten. Want je kan natuurlijk van alles doen. Er zijn heel veel zogenaamde sponsorlopen of sponsorritten. Zoals Alpe d'Huez.
0: Ja.
2: Ik ben daar wel benieuwd naar. Dus laat dat maar even weten als je wil.
0: Hoe klein ook.
2: Ja hoor. Ja. Dat kan allemaal via de RTV Utrecht app. En dan hebben we het daar straks ook over. En ik praat ook met onze dierenarts Martijntje van der Veer. Want het is het seizoen van de grasaren.
0: Oh.
2: En dat kan linkersoep zijn. Voor gras en kat.
0: Grasaren?
2: Grasaren. Oh. De puntjes van de grasstengels.
0: Oh, ik heb daar nog echt nooit van gehoord.
2: Nou, dan zou ik zeker luisteren.
0: Oké, dat allemaal straks. Nou, hartstikke leuk. Aard zonder staartjes werd je straks genoemd.

0: Bette Midler. Ergens in de 80's kwam dit uit. Bij Radio M Utrecht, Norman Greenbaum wordt ook genoemd.
1: Have I told you lately that I love you?
0: En Van Morrison.

0: Ja, laat dat raam dan openstaan. Hè? Mooi, Alita Adams. Katja in Vleuten heb ik aan de lijn. Katja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hou je van mooie gospels?
1: Ik hou wel van de sound van gospel, ja.
0: Ja, ik heb nog altijd dus de wens om naar zo'n echte Amerikaanse gospelkerk te gaan. En dan ja tussen de gasten te gaan staan en dan helemaal mee durven doen.
1: Het lijkt me ook fantastisch. Je kan volgens mij in New York er gewoon naartoe.
0: Oké.
1: Gewoon naar binnen lopen en dan doen. Maar ja, dan moet je wel eerst naar New York.
0: Ja, ik ben wel eens hier in Nederland. Amsterdam Zuidoost, ik weet niet of het nog steeds is. Het Gospel Festival. En dan komen ze allemaal, Pearl Josephson en de anderen. De geweldige gospelzangers en zangeressen. En dat is ook echt in die sfeer. Heel mooi.
1: Leuk, ja.
0: Zeg, jij kwam op een andere plaats. In ieder geval met een gospelkoor, hè Katja?
1: Ja, dat klopt. Ja, het is niet echt een gospellied natuurlijk. Maar doordat die Edwin Hawkins zingers meedoen, is het toch wel echt een gospel sound.
0: Ik heb toch eerlijk gezegd de tekst even bekeken. Het gaat over Be Brothers. Het heeft wel een beetje met jongens, doe het goede of zo.
1: Ja, dus Melanie heeft het nummer geschreven eigenlijk nadat ze heel erg onder de indruk was van zo'n zee van kaarsjes op Woodstock. Hmm. En dat, daar heeft ze het dus ook uitgevoerd. En over het samen zijn en de verbroedering. Dus in die zin kun je inderdaad wel zeggen dat het toch een gospelnummer is.
0: Ja.
1: Maar het is niet echt heel erg van in de Heer of zo. Dat
0: nee,
1: kan weer niet.
0: En het is wel de sfeer. En die Edwin Hawkins zingers die we net lieten horen, die doen mee,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker, ja.
0: Ik ga hem opzetten. Zet hem lekker hard, Katja.
1: Nou, dat ga ik doen. Hartstikke leuk.
0: Melanie Kavna en die Edwin Hawkins Singers.

0: Oh, ja.
1: Amen.
0: Amen. Respect voor Otis Redding. En respect voor Aardhoken, want die gaat zo meteen beginnen.
1: Ja.
0: Lekker een warme koptelefoon of zo. Met het weerbericht om 17:50. Blijf lekker luisteren. Ik wens je een hele fijne avond. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij.

0: Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Vijf uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden. Het is de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vertrekken. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer dan nog. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. En ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, maar landinwaarts vallen buien. Met af en toe zon wordt het, net als vandaag, zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemiddag, gezellig dat je erbij bent. Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis. En de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Die weet Kees, hallo.
6: Aard, goedemiddag. Over het weer gesproken, want ja, dat hoorden we net. Code geel is zojuist afgelopen in onze provincie. Dus dat geldt niet meer. Dat is direct ook handig om te weten. Dus minder onstuimige regenbuien. Vanavond alleen af en toe een spettertje.
5: Ja, nou, als je naar buiten kijkt, dan ziet het er ook rustig uit.
6: Ja, maar er is ook wel aardig wat overgetrokken vanmiddag. Het andere nieuws dan. De gemeente Utrecht gaat maatregelen nemen tegen overlast van jongeren in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. Vorige week liep het bijvoorbeeld opnieuw uit de hand in Kanaleneiland, toen jongeren de politie met vuurwerk bekogelden en de ME werd ingezet. De gemeente wil nu bijvoorbeeld straatcoaches inzetten om de jongeren aan te spreken. Weggebruikers in de regio Utrecht die deze zomer de spits vermijden en een alternatief voor de auto kiezen, die kunnen beloningen krijgen. Daar kan je dan voor sparen. Via een app kun je de ritten registreren en iedere slimme reis, zoals dat genoemd wordt, levert dan punten op. En wie meedoet, maakt dan onder meer kans op verschillende NS-abonnementen. En het nieuwe uitshirt van FC Utrecht is gepresenteerd vandaag. Hij ziet er wel wat anders uit dan andere jaren. Ja, wat de reacties zijn, hoor je over een half uur in het uitgebreide regionieuws.
5: Nu de files. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je 20 minuten vertraging. A12 Utrecht Arnhem tussen knooppunt Maandenbroek en knooppunt Waterberg 10. A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en de Meren een half uur. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20. Daarna tussen Hagestein en Noordeloos een kwartier. En daarna tussen Noordeloos en Werkendam nog eens een kwartier. Muziek zometeen van Spargo en Gilbert O'Sullivan. En we gaan eens kijken op de Alpe d'Huez.
7: Gaat u verhuizen

0: Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf. Yes!
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Goedemiddag op deze donderdag 4 juni 2026. Het is de dag van Alpe d'Huez. En ook veel Utrechters gaan de berg op om geld in te verzamelen voor de strijd tegen kanker. Zometeen hopelijk contact met verslaggever Robert-Jan Boy, die ook op de fiets zit. Maar het is noodweer op de berg, dus we hopen verbinding te krijgen. Het is ook dag dat blijkt dat weggebruikers in Utrecht massaal op de bon worden geslingerd in 30 kilometer zones. En het is een historische dag. Op deze dag in 1940 houdt de Britse premier Churchill een beroemde speech. In die gedenkwaardige speech belooft hij dat de Britten zich in de oorlog met Nazi-Duitsland nooit over zullen geven.
2: We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender.
1: Ja, dat was 4 juni 1940. Terug naar nu. Ja, ik zei het al, duizenden fietsers gaan de Alpe d'Huez op voor het goede doel. Voor welke goede doelen zet jij je in? En hoe doe je dat? Of hoe heb je dat gedaan? Laat het even weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: Gilbert O'Sullivan, Radio M Utrecht, Matrimony. Het is 4:15. 5500 deelnemers. En een veelvoud aan vrienden, familie en toeschouwers. De Alpe d'Huez is afgeladen vol Nederlanders voor de 20e editie van Alpe d'Huez. Een evenement dat bedoeld is om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En iedereen op de berg heeft zijn eigen verhaal. Verslaggever Robert Jan Boy, die zit op dit moment op de fiets. En het is noodweer. Robert Jan.
1: Ja, noodweer. Het is in ieder geval kletsnat. Het was voor een groot gedeelte droog, tot diep in de middag eigenlijk. Ook nog behoorlijk zonnig. De berg helemaal vol inderdaad. Met de fietsers, de wandelaars, de aanmoedigingen. Maar op een gegeven moment begon het fors te plensen. Op die manier dat er belletjes zeg maar op het wegdek verschijnen. We zijn nu bezig met de saamhorigheidsklim. Je merkt aan mijn soepele ademhaling dat het dat je wel een beetje kracht moet zetten. En je moet je voorstellen, recht vooruit naar bocht 19 zal het zijn. Die begint natuurlijk onderaan de berg. Dat is het stoutste gedeelte. Met stijgingsprestaties van 10%. Als ik naar links kijk, zie ik het plasje Burgtwarsheinerdal. Helemaal in wolken. Gehuld eigenlijk. En deze saamhorigheidsklim is de allerlaatste klim. Om 7:30 komen we dan ongeveer binnen, is de bedoeling. Als het goed is. En de saamhorigheid zegt het al. Iedereen helpt elkaar om boven te komen. Was er enige onzekerheid of we door zou gaan, gezien de riviertjes die naar beneden stromen. Maar we zijn er toch aan begonnen. Ronnie, ook bezig met de saamhorigheidsklim. Ronnie, wat gaat er door je heen?
2: Vooral de kou. Het is koud en nat op het moment. Maar wel weer een prachtige beleving hier weer op de berg te zijn.
1: Leg nog uit waarom deze klim zo belangrijk is.
2: Ja, de naam zegt het al. Dit is het teken voor de hele, ja, voor de hele Alpe d'Huez eigenlijk. De saamhorigheid wat we hier met z'n allen hebben. Ja, daar draagt deze klim behoorlijk in bij.
1: Ja, want er wordt gewacht in de bocht als je niet bij kan houden, geloof ik, hè?
2: Ja, we wachten eigenlijk in elke bocht tot de hele groep weer compleet is. En dan fietsen we door.
1: Ja.
2: We zullen alleen nu iets minder stoppen in verband met de kou.
1: Oh ja, kijk, daar wordt inderdaad gestopt. In bocht 20. Eens even kijken of ik een korte reactie kan vragen. Het is glibberen. Nou, als je hier zo op de fiets zit, even kijken.
3: Goed achter.
1: Zo, hoe gaat-ie?
3: Ja, hartstikke goed. Ja, nee, gaat fantastisch. Lekker.
1: Wat is hier eigenlijk het mooie van?
3: Dat je met z'n allen iets zwaars makkelijk maakt. En dat je dit doet voor mensen die het eigenlijk helemaal niet makkelijk hebben.
1: Ja. En dan is dit de laatste klim. Het is een klein groepje wat een saamhorigheidsklim doet. Ja. De regen druipt van de helm af. Het is mooi. We wachten hier even uit. En dan gaat het weer door. We proberen het zoveel mogelijk mee te nemen in de uitzending uiteraard. Zover, zolang de telefoon het allemaal houdt. Dat begrijp je. Want het regent maar door.
0: Robert Jan Boy, fietsend met 10% stijging tegen de Alpe d'Huez op voor de saamhorigheidsklim. We horen Robert Jan later, als de telefoon het houdt, opnieuw. En dit lied heeft Douwe Bob speciaal geschreven voor Alpe d'Huez. Hij zal het straks ook live daar zingen op de berg. All for One.

Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Radio M Utrecht, ja, je hoorde net verslaggever Robert Jan Boy vanaf de Alpe d'Huez voor die grote inzamelingsactie. Daar is vorig jaar zo'n 19 miljoen opgehaald. En ze hopen dit jaar over de 20 miljoen te gaan. Er zijn natuurlijk veel meer goede doelen. En mijn vraag is, voor welke goede doelen zet jij je in? Veel reacties. Jan stuurt een berichtje. Die zegt, nou, ik heb vandaag de Utrechtse fiets vierdaagse gefietst. Janne zegt, hey Aart, ik heb 30 jaar lang 6 collectes gelopen per jaar. En dat was eigenlijk best gezellig. Ik kende iedereen. En Don die schrijft, ik geef elke maand aan Kika en aan de Hartstichting. Het laatste omdat mijn lieve vrouw Joke is overleden door hartproblemen. Zo zetten zij zich in voor het goede doel. Hoe doe jij dat of hoe heb je dat gedaan? Misschien ook wel bijzondere evenementen. Laat het maar weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app. Wow, I feel good.

0: Zometeen het regionieuws met Kees. Dan hoor je dat de gemeente Utrecht jongerenoverlast gaat aanpakken. En wat zijn de reacties op een best opvallend uitshirt van FC Utrecht? Dat zometeen. En Jackie Wilson.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
0: Half zes, het regionieuws met Kees. De gemeente Utrecht gaat maatregelen nemen tegen overlast van jongeren in de wijken Overvecht en Kanaleiland.
6: Ja, vorige week liep het bijvoorbeeld opnieuw uit de hand in Kanaleiland, toen jongeren de politie met vuurwerk bekogelden en de ME werd ingezet. De gemeente wil nu bijvoorbeeld straatcoaches inzetten in de wijk om de jongeren aan te spreken. Want in Overvecht gaat het ook regelmatig mis. En ook wordt onderzocht of het mogelijk is om gebiedsverboden op te leggen voor de jongeren. En worden ouders van de overlastplegers aangesproken. De ouders die kunnen ook opvoedondersteuning krijgen als dat nodig is. Er is een coalitieakkoord, een nieuwe, in de gemeente Stichtsevecht dit keer. De partijen Lokaal, Liberaal, D66, Streekbelangen en VVD werken samen. En ze hebben het akkoord met de titel Duidelijkheid en Daadkracht gesloten. Wat erin staat is alleen nog niet zo bekend. Die duidelijkheid die moet pas op 10 juni komen.
0: Komt eraan.
6: Want dan wordt die gepresenteerd. Ze hebben al wel wat daadkracht getoond door de kandidaatwethouders te presenteren. Frank van Liemt van Lokaal Liberaal is genomineerd. Dick Polman van D66, Karin van Vliet van Streekbelangen en Maarten van der Greft van de VVD. Die moeten nog gecontroleerd worden, daar is de burgemeester nog mee bezig. En op 16 juni moet de raad er dan een akkoord op geven. Ja, je kan beloond worden als je deze zomer de spits mijdt en niet met de auto rijdt in de regio. Via een app kan je jouw ritten registreren en punten verdienen om te sparen voor beloningen. En zo kan je dan bijvoorbeeld NS-abonnementen winnen. De actie is een initiatief van Goed op Weg, een samenwerkingsverband tussen overheden en werkgevers in de regio Utrecht. En geldt voor alle automobilisten die regelmatig over de A12 rijden tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Daar is namelijk groot onderhoud tussen juni en september. Dus daarom hopen ze dat zoveel mogelijk mensen meedoen. En het is wat rustiger is op de weg. Want je kan zeker op files rekenen dan. En het nieuwe uitshirt van FC Utrecht. Ja, ziet er toch wat anders uit dan we gewend zijn. Heb je hem al gezien?
0: Nee. Aard? Staat hij op onze site?
6: Ja, hij staat op onze site met een video. Hij staat natuurlijk ook op de site van de club. Op de homepagina. Het shirt heeft de naam Release the Tiger gekregen. Is donkerblauw en heeft zwarte tijgerstrepen.
0: O ja.
6: En het logo van de club, gewoon het witte logo, zit in het midden. Ja, en dat is bijzonder.
0: En niet op de borst.
6: En niet op de borst, inderdaad. En de fans, ja, die reageren positief, hoorde ook onze sportverslaggever Emiel.
7: Als ik hem zo zie, ik vind vooral de details van het logo natuurlijk heel anders dan we gewend zijn eigenlijk. Maar ik vind het wel wat hebben. Een beetje Superman-achtig zo in het midden.
8: Ik vind hem prachtig. De kleur alleen al. Ik vind hem echt heel erg mooi.
9: Ik vind hem heel mooi. Heel mooi.
6: Ja, maar echte Utrecht-fans. Die kunnen ook die kunnen ook wel zeuren als er wat wordt aangepast. Dus valt er nog wat te zeuren?
10: Nou, alleen dat logo had hier gemoeten.
11: Meer op het hart?
10: Ja, meer op het hart. Ja. Spelers willen altijd een logo kussen.
6: Ja, hij zegt de spelers, als ze scoren, dan kussen ze altijd het logo. En dat is toch wat moeilijk als hij niet op het hart zit. Te pakken.
0: Oh ja.
6: Dat stukje er zo erbij.
0: Ja, dat is een praktisch probleem.
6: Ja, jij hebt hem nu voor je. Weet dus, hij staat ook op onze Instagram-pagina en in de app rtvutrecht.nl op de site ook. Daar kan je de video bekijken. Wat vind je ervan?
0: Ja, ik vind hem wel oké, maar ik ben ook meer van het logo op het hart.
6: Ja?
0: Ja.
6: Toch de klassieke ja. Schuine streep.
0: Zeker.
6: Dat is, ja. Daar ben jij van.
0: Ja. De kleur wel mooi.
6: Ja, ik op zich, qua kleur is hij prima gelukt. En we hebben wel eens lelijker uitgevoerd.
0: maar ik ben meer van thuisshirt.
6: Ja. Het weer dan. Code geel is voorbij. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. En dan koelt het af tot een graad of 13. Door de regen van vanmiddag zien we wel wat meer files. En dat komt ook vanwege vakantieverkeer uit Duitsland. Ja, en over de files gesproken.
0: Die staan er. Totale lengte 140 kilometer bij ons in de provincie. Je krijgt de files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden 35. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn 10. En de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 20 minuten. En daarna rijd je tussen Hagestein en Werkendam opnieuw de file in. En die is langer, het oponthoud ook, 35 minuten vertraging daar. Zometeen Jackie Wilson en het weer met Margot.
12: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
13: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Van Wieferen in Amersfoort geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
13: Ja, ook bij Van Wieferen.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
18: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
19: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Jackie Wilson, Radio M Utrecht. Ja, voor welke goede doelen zet jij je in? En dat kan zijn door iets te organiseren, maar dat kan natuurlijk ook zijn door gewoon te geven. Berichtje van Astrid, die zegt: ik doneer aan Koen en Frankie. Dat zijn de frietbakkers in Oekraïne. En die bakken niet alleen friet, ze doen veel meer. Vluchtelingen onderdak geven en kinderen een mooie vakantie bezorgen. Toffe kerels. Dankjewel voor jouw bericht, Astrid. En er is Sylvia Kroon. Dag Sylvia.
1: Hoi.
0: En jij hebt 3 jaar geleden zelf meegedaan aan Alpe d'Huez.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Mijn hele gezin en vriend Joran, die was er ook bij. Die had het eigenlijk opgestart en die kreeg mijn 3 jongens mee. En toen had ik tegen mijn man gezegd van: goh, wat wil jij nou? Ik zeg, want ik wil ze wel zien fietsen. Ik zeg, nou, dan kunnen wij net zo goed meelopen. Dus wij hebben hem lopend gedaan.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Ik vraag me altijd af als ik het zie, want ik kijk er graag naar. Ik denk dat er wel zo'n 20.000 Nederlanders op die berg zitten. Hoe is dat?
1: Nou, wij zaten er dus sowieso de hele week voordat het begon al. En ja, die hele camping, wij zaten beneden. Dat is al helemaal Nederlands. En dan ga je boodschappen doen, is alleen maar Nederlands. En ja, die berg, dan ga je die berg op die dag. Ja, dat is gewoon uniek.
0: Je wordt gedragen, hè?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat was voor jullie de reden om mee te doen?
1: Verschillende natuurlijk, want vriend die het georganiseerd had, die zijn opa was overleden. Mijn moeders familie zat er heel veel kanker in. Inmiddels in mijn vaders familie ook. Mijn schoonvader is aan overleden. Ooit een achterneefje van 6 jaar. Dus ja, genoeg eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: De ervaring die je daar die week hebt gehad, draag je dat je leven mee?
1: Zeker, want ook al is het nu 3 jaar geleden, ik werk op een BSO, dus ik hoef pas om 11:30 de deur uit. Ik heb de hele ochtend de tv aangehad, ik heb de radio aangehad en dan kriebelt het.
0: Ja.
1: Maar het is echt, ik kan het iedereen aanraden om zoiets voor je medemens te mogen doen. En ook de saamhorigheid die je de hele week met iedereen deelt. Wij moesten s'avonds nog naar beneden. Wij hadden kaartjes gekocht om dan met een bus naar beneden te gaan. En die tijd was inmiddels verstreken. Omdat het gewoon, ja, we wilden ook onze jongens die laatste rit nog naar boven zien komen. En toen zeiden de organisatie van: joh, ga op die rotonde staan. Ga liften, je komt geheim beneden. Nou, je wordt ook geholpen door iedereen.
0: Zo is dat.
1: Ja, dat is echt geweldig.
0: Grote samenhorigheid. Nou, op dit moment is de samenhorigheidsrit gaande. Onze verslaggever Robert Jan Boy, die klimt gewoon mee. Die doet verslag vanaf zijn fietsje. Je gelooft het niet.
1: Ah, leuk.
0: Die gaan we over een uurtje nog wel eventjes horen. Dankjewel, Sylvia.
1: Oké, graag gedaan. Veel plezier. Dag.
0: Ja, er zijn natuurlijk veel meer goede doelen. Tineke Rol, hallo.
2: Hallo. Aart.
0: Hallo. Waar zet jij je voor in? Of waar heb je je voor ingezet?
2: Nou, ik heb me als bestuurslid ingezet voor de Stichting Dorptocht. Het is een stichting die 1 keer per jaar een fietstocht organiseert in het Groene Hart. Waarbij altijd gefietst wordt voor een doel voor kinderen in Nederland. Wat niet commercieel is en vaak ook nog onbekende stichtingen zijn. En dat is gewoon heel erg leuk om te doen. En ik heb dat 20 jaar gedaan. En nu zet ik me in als vrijwilliger voor diezelfde stichting. Maar dan op een stempelpost die in die route zal gereden worden. Ja.
0: En dus altijd doelen die met kinderen te maken hebben. Kan je eens wat voorbeelden noemen waar dat geld dan naartoe gaat?
2: Ja, bijvoorbeeld Stichting Haardense, die gratis pruiken maken voor kinderen die door chemokuren bijvoorbeeld een haar kwijtraken.
0: Ja.
2: Of een douchehuis voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Of een stichting voor kinderwensambulassen. Of de stichting Opkikker. Jarige Job bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat soort stichtingen.
0: Nou, mooi dat je dat zo lang gedaan hebt. En nu nog steeds als stempelaar, hè? Bij de stempelpost.
2: Ja, inderdaad, als stempelaar.
0: De Dorpentocht. Mooi, dankjewel Tineke.
2: Ja, graag gedaan.
0: Fijne avond. Dag.
2: Dank je, jou. Dag Aart.

0: Ilse de Lange en The Great Escape. Margo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Zo bar als in Glanerbrug was het bij ons niet, hè?
1: Nee, gelukkig niet, gelukkig niet. Hè. Er zijn bij ons natuurlijk ook wel een paar stevige buien gevallen. Met flinke plensregens. Ik eventjes de regenmeters leegmaken. 3,2 mm bij wijk bij Deursten. Nou, dat valt reuze mee. Maar in het oosten en zuidoosten van Nederland, daar zijn echt hele stevige buien gevallen. Niet alleen met regen en hagel en onweer, maar ook met heel veel wind. En dan is het altijd de vraag, als schade wordt gerapporteerd, is het dan een valwind, hè? Dat de wind van één kant uitkomt, of is het een windhoos, dat die ook nog eens een rotatie heeft. En op bepaalde radarbeelden, die ook wind bevatten, kun je dat ook nazien. En dat is inderdaad een kleine tornado, een windhoos geweest, die schade heeft veroorzaakt. Onder andere het dak van de basisschool en heel veel bomen om. Nou, gelukkig is dat bij ons allemaal niet gebeurd, maar het had natuurlijk ook in onze provincie kunnen voorkomen. Want vanmiddag hebben we toch een beetje code geel weer gehad.
0: Ja, maar nu is het weer rustig.
1: Ja, het is weer rustig. Er zitten nog wel een aantal hele stevige buien, met name boven het oosten en noordoosten van Nederland. Overijssel is er nog niet vanaf, Drenthe, het oosten van Groningen. Nou, dat duurt nog een uurtje en dan is het daar ook voorbij met code geel. Bij ons is het niet helemaal droog, want aan de zuidkant van de provincie zie ik nog een aantal buien. Er zit nog een enkel onweersklapje bij, maar dat zijn geen gevaarlijke buien. En verder zien we dan een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen, een enkele bui. En de temperaturen die gaan terug naar een graadje of 13 komende nacht.
0: Oké, en morgen?
1: Morgen denk ik dat we te maken hebben met wolken, zon, en er kan nog steeds een bui vallen. Het zijn er niet meer zoveel zoals vandaag. Er is ook wat minder wind, draaiend naar het westen. En 18 graden, dat is een beetje aan de magere kant. Maar ja, met een beetje zon erbij is het toch best lekker, denk ik.
0: Okido. Zullen wij over een uurtje eens even naar het weekend kijken?
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Oké.

Radio M Utrecht. Tot 7 uur ben ik bij je. Utrecht komt thuis. We gaan nog even kijken op de berg. De Alpe d'Huez. Waar op dit moment de saamhorigheidsklim gaande is. Verslaggever Robert Jan Boy is daar ook. Samen met heel veel mensen, ook uit onze provincie. En ik praat met Martijntje van der Veer, onze dierenarts. Het is het seizoen van de grasaren. En die kunnen link zijn voor hond en kat.

0: sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Ga op je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en de werkgevers. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden. Het is de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. Eglanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos in Eglanenbrug. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vertrekken. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet, Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma, zonder publiek, tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen is het vooral in het westen droog, maar landinwaarts vallen buien. Met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedenavond. Het zonnetje is doorgebroken hier op de Hengeveldstraat in Utrecht. Ik hoop bij jou ook. Het zonnetje in huis is ook binnen. Kees, hallo.
3: Hallo, Aart. Goeiedag.
2: Excuses. Jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
3: Ja, inderdaad. Met nieuws dat net is binnengekomen. Want ja, de hardloper die afgelopen zondag onwel werd tijdens de Utrecht Marathon is overleden. De Universiteit Utrecht heeft dat trieste nieuws zojuist bevestigd. Het gaat om een student uit Utrecht. Hij werd tijdens het lopen in Houten onwel. De traumahelikopter kwam voor medische ondersteuning en de marathon werd toen ook tijdelijk stilgelegd. In Amersfoort zijn twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde rond het middaguur op de kruising van de Neonweg en de Uraniumweg op bedrijventerrein De Isselt. Beide auto's zijn aan de voorkant flink beschadigd en zijn ook inmiddels al weggesleept door een berger. Ja, en over 3 kwartier, iets heel anders, begint een heel bijzonder Nederlands kampioenschap. En als je buiten in de buurt van dat NK bent, dan zou je het ook zeker horen. Want het klinkt toch in ieder geval erg opvallend. Nou, hoe dat zit, dat hoor je over een half uur in het uitgebreide regio-nieuws.
2: Okay. Ja, dat is een spectaculair kampioenschap.
3: Ja, wij zouden het bijna kunnen zien vanuit de studio.
2: Je moet het horen.
3: Straks... Ik zet de deur wel even open.
2: Straks meer daarover. Dankjewel, Kees. De files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 20 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren, 25 minuten. Ook 25 minuten op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. En daarna rijd je tussen Lexmond en Werkendam opnieuw de file in. Nog eens 20 minuten op onthoud. Chai Coltrane hoor je zometeen en Elton John.

0: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen, daar
1: moet je zijn. Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Ah, wat een heerlijke muzikale aftrap van dit uur. Utrecht komt thuis. Tot 7 uur ben ik bij je. Daarna natuurlijk de avond van de nostalgie. Heerlijke muziek van toen. Zometeen hoor je hier Elton John, Gordon en Replay, Darts. Het komt allemaal voorbij. En ik praat met onze dierenarts Martijntje van der Veer. Het is de tijd van de grasaren. En dat zijn linkeraren voor hond en kat. Moet je dus goed in de gaten houden. Nou, waar je nou op moet letten, Martijntje gaat het ons zometeen vertellen. We gaan ook nog eventjes naar Frankrijk, naar de Alpe d'Huez. Waar op dit moment de laatste klim van de dag van de Alpe d'Huez gaande is. De zogenaamde saamhorigheidsklim. Onze verslaggever Robert Jan Boy, die is daarbij en volgt ook de Utrechtse verhalen. Dus zometeen meer daarover. En mijn vraag aan jou, aan welke goede doelen help jij mee? Gerry heeft zich altijd ingezet voor Animal in Need. En dat gaat om Spaanse asielhonden. Ze hebben zelf ook een Spaanse asielhond. Welke goede doelen steun jij? Waar zet jij je voor in? Ik ben heel benieuwd. Laat het weten en stuur me een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: Elton John en Nikita, Radio M Utrecht. Het is 6:15 op deze donderdagavond. En ik ga praten met onze dierenarts Martijntje van der Veer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is er weer het tijdstip voor. Overal grasaren en die kunnen gevaarlijk zijn, hè, voor je hond.
1: Ja, zeker. Het is, we zien het ook heel veel nu al. Het zijn van die, ze worden ook wel kruipertjes genoemd, zeg maar. Maar het zijn van die graszaadjes die aan de top van grasprieten zitten. En met van die gemene weerhaakjes zichzelf eigenlijk in de grond duwen. Als ze op de grond vallen. Maar die helaas kunnen ze zich dus ook in jouw huisdier bevinden.
0: Ja, en op meerdere plekken, hè?
1: Ja, zeker. Heel berucht is het oor. Want het oor, weet je, dan gaat zo'n kruipertje bij de gehoorgang naar binnen. En die kruipt eigenlijk naar binnen. En het gemeen is, er zit een heel scherp puntje aan. En dat kan zelfs door het trommelvlies heen prikken. Maar ook in de neus, waarbij ze heel erg gaan niezen. Of in een oog. Weet je, dat ze in één keer het oog dicht gaan houden. Maar het kan ook tussen de tenen, in de pootjes. Dat het door de haren, dat je ze eerst helemaal niet ziet. Maar dat ze dus tussen de tenen door in de poot kunnen dringen.
0: Ja. En als het daar dan indringt, wat kan er uiteindelijk gebeuren?
1: Nou ja, het gemeen is, die dingen kunnen steeds verder naar binnen gaan. Ik vind dat net alsof ze leven, weet je. Het lijkt net een soort invasieve organisme eigenlijk. Maar het zijn natuurlijk puur die haartjes die dat doen. En doordat een dier beweegt, gaan die haartjes ook bewegen, waardoor het dus naar binnen gaat.
0: Ja, het klinkt een beetje als een teek, maar dat is een levend wezen. Maar, ja. maar dit wringt zich gewoon door het bewegen van de hond zelf naar binnen.
1: Ja, want het is gek ook als je zo'n. Ik heb hier wel eens dat je dan een eentje verwijderd hebt en je legt hem op tafel en je duwt er met je hand op. Dan zie je hem gewoon naar voren gaan. En dat komt echt door die haartjes die schuin op die grasaren eigenlijk staan. Waardoor het dus gewoon mechanisch heel slim bedacht eigenlijk van die. Of ook niet bedacht, maar gemaakt van die planten. Dat het dus ook op die manier de grond ingaat. Maar ja, als het in je oor gaat, nou ja, je kan je voorstellen, het kan ook echt helemaal de hersens ingaan. En bij een neus ook heel ver naar achter. Ja. En daarnaast in de poten, we hebben ook wel eens gehad dat het via de tenen eigenlijk helemaal bij de oksel of in de lies uitkwam.
0: Dus en dan zorgt het voor ontstekingen, voor abscessen?
1: Zeker. Ja, zeker. En het doet pijn. En honden gaan eraan likken. Of katten gaan eraan krabben. En je krijgt natuurlijk, het lichaam heeft zoiets van, ja, dat moet eruit. En die gaat een ontstekingsreactie veroorzaken. Ja, dat is echt heel sneu.
0: En je merkt het waarschijnlijk snel genoeg aan je hond als die een grasaar ergens in het lichaam heeft.
1: Ja, zeker. Want nogmaals, over het oor, weet je, dan gaan ze heftig schudden. Ja. Of knijpen met een oog, of heel erg niezen. Maar ook manklopen, dus of heel erg veel likken aan het pootje.
0: Ja. Kan je er zelf wat aan doen? Of moet je gelijk naar jou toe komen, of je eigen dierenarts?
1: Nee, je kan er zeker zelf wel wat aan doen. Want zeker als er nog niks gebeurd is, maar er zitten grasaren in de vacht of tussen de tenen of dingen, controleer je hond daarop. Maar zie je toch nog een grasaartje zitten wat misschien net een beetje naar binnen gaat, dan kun je proberen het met een pincet voorzichtig te verwijderen. Maar du moment dat het al ergens in is gegaan, dan zou ik toch altijd even contact opnemen met een dierenarts. Want dan is het echt zaak dat het heel voorzichtig verwijderd wordt. Zeker uit een gehoorgang of uit een oog.
0: Ja. Zijn er nog honden die extra risico lopen?
1: Ja, zeker. Honden met lange vachten. Weet je, ook krulvachten waar die dingen allemaal in blijven hangen. Heb je een gladharige hond, dan zie je het meestal wel heel snel. Ja. Maar bij die dieren moet je extra opletten.
0: Okay. Wij zijn gewaarschuwd. Dankjewel, Martijntje van der Veer, onze vaste dierenarts. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.

0: De Backstreet Boys. Straks gaan we op Radio M Utrecht nog naar het strand met de Beach Boys. Sommieu hoor je, de Jackson 5. En we gaan nog kijken op Alp Dues, waar op dit moment de saamhorigheidsrit gaande is. Ze zijn bijna boven en onze verslaggever Robert-Jan Boy is daarbij. Straks eerst het regionieuws met Kees. Dan hoor je meer over de overleden hardloper tijdens de Utrecht Marathon. En over 15 minuten start hier een bijzonder Nederlands kampioenschap.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Het is 6:30, het regionieuws met Kees. Kees, goedenavond.
7: Goedenavond, Aart. Ja, de hardloper die afgelopen zondag onwel werd tijdens de Utrecht Marathon is overleden. De Universiteit Utrecht heeft het trieste nieuws zojuist bevestigd tegenover RTV Utrecht. Het gaat om een student uit Utrecht, zat ook op de universiteit. Hij werd tijdens het lopen in Houten onwel. De traumahelikopter kwam voor medische ondersteuning en de marathon werd ook tijdelijk stilgelegd. Het slachtoffer is lid van studentenvereniging Veritas, die alle activiteiten tot en met maandag, want het is de feestweek, heeft afgelast en een periode van rouw heeft aangekondigd. De afgelopen weken raakten bij meerdere marathons lopers onwel. Afgelopen weekend werden ook twee deelnemers aan de Amersfoortse marathon onwel. In Amersfoort zijn twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde rond 12:15 op de kruising van de Neonweg en de Uraniumweg op het bedrijventerrein De Isselt. Beide auto's zijn aan de voorkant flink beschadigd, maar zijn ook inmiddels al weggesleept door een berger. De politie in Utrecht heeft vandaag een automobilist betrapt zonder rijbewijs. Maar ja, dat kon die automobilist ook niet hebben, want die is 13. De agenten die hebben de moeder van het kind ook gebeld en de auto maar afgepakt. Dat melden zij op Instagram en ook bureau Halt is op de hoogte gebracht. Waarom de jonge bestuurder er met de auto van, nou ja, laten we zeggen, de ouders, denken we dan, er vandoor is gegaan, is niet bekend. Ja, en mocht je straks rond 6:15 dan bij het Griftpark in Utrecht rijden, nou, dan kan het zijn dat je een hele grote zwerm vogels voorbij hoort komen. Alleen, ja, dat zijn helemaal geen vogels. Want vanavond is daar het NK Vogelfluiten.
0: Ach ja.
7: Ja, dat is bij ons ook dicht in de buurt bij de studio. Als we de deur zo openzetten, horen we misschien wel.
0: Ja.
7: Ja, ja, daar hoor je het al een beetje. Hè? Alhoewel, ze zijn nog niet begonnen.
0: Staat de roerdom niet eens.
7: Ja, ja, precies. Start jij gewoon in, hè, uit de wc. Ja, deelnemers die proberen dus als zo goed mogelijk een vogel na te doen door te fluiten, te zingen, te roepen of te klikken. Het mag allemaal, zolang je maar geen instrumenten of extra attributen gebruikt. Voorwaarde is ook dat een vogel in het wild voorkomt in Europa. En vorig jaar was dit de gelukkige winnaar.
8: De handen moeten goed nat zijn, hè?
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Je moet altijd een kuiltje in je handen maken. Dan kun je het geluid maken.
7: Ja, hij deed een koekoek na.
0: Goed hoor.
7: Ja, heel goed. Hij zegt trouwens ook dat hij zijn titel gaat verdedigen. Dus hij is zo meteen aanwezig. De wedstrijd begint om 6:15 dus. En het is een open NK. Dus je mag jezelf nog aanmelden. Moet je wel snel naar Utrecht komen of in Utrecht wonen. En om nog wat inspiratie op te doen. Misschien moet je goed luisteren naar deze cabaretier bij De Slimste Mens België. Die kan wel heel goed vogels nadoen.
9: Dat is toch een duif, hè, of niet?
10: Ja. Een duif, ja. Goed. De tweede, ja, die is iets moeilijker, hè. Ja, is toch ook een duif?
9: Nee.
11: Een uil?
10: Nee. Dat is een papegaai die een duif nadoet.
7: Voordat je het weet ben je wereldkampioen, toch? Of Nederlands kampioen in ieder geval.
9: Ja, dat is fantastisch.
7: Het weer dan voor vanavond. Gelukkig is code geel alweer voorbij. Maar alsnog kan er een spetje regen vallen, hoor. In de regio. Het koelt af tot een graad of 13.
0: Files. Ik zal ze even verversen. A2, Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar nog een kwartier vertraging. A12, Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren, 20 minuten. A12, Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn, een kwartier. En de laatste, de A27, Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten oponthoud.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
16: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
17: Utrecht komt thuis met Aart.

0: Boys, I Can Hear Music. We gaan naar Frankrijk. Naar de top van de Alpe d'Huez. Waar de saamhorigheidsklim op zijn eind loopt. Verslaggever Robert-Jan Boy. Die fietst mee. Robert-Jan, waar zijn jullie?
1: Dat is toch mooi. Je wordt hier toegejuicht in het dorpje Huez. Als we naar boven kijken, zien we de contouren van Alpe d'Huez. Nog een paar bochten. Ik denk zo of 6, 7 bochten. En dan zijn we er. Ja, ik moet zeggen, een klim in de volkomen nattigheid. Nog steeds het water dat vanaf de steile beklimming, zeg maar, afstroomt. Maar het gaat rustig door. Klein pelotonnetje, 15 mensen die ondanks alles gewoon doorgaan. Stoppen in de bochten om even een druivenzuiger te nemen. Of een bouillonnetje. En gaan zo maar door. Ik moet zeggen dat je al glimmend minder koud hebt. En ik merk nu dat er zout in mijn ogen stroomt. Waardoor het zicht wat minder is. Even kijken. Ja, wacht even. Ik zit in de uitzending. Ja, hoi. Daar gaat radio op de 6. Nu zo vrouwenraad, ze zijn aan alle kanten. Even een kleine impressie. Toch bij Ronnie. Ronnie, hoe gaat het?
2: Het gaat hartstikke goed. Ja, het is nog steeds niet heel warm, maar kijk om je heen. De groep is fantastisch. Het is echt de samenhorigheid waar de Alpe d'Huez voor staat.
1: Dat is het mooie. Dat is het mooie van de berg Alpe d'Huez.
2: Ja.
1: 500 deelnemers, nu is de weg eigenlijk uitgestorven. Enkele supporters over hoorden het zojuist. Maar het symboliseert zo mooi die solidariteit. Het knokken tegen die ziekte. En dan met z'n allen. En die Alpe d'Huez is daar heel geschikt voor. Omdat je die steile beklimming hebt die naar de top gaat. Je hebt het compact. Je hebt naar de beklimming heb je de afdaling. En dan kun je weer. Dan heb je minder snel te pakken met een galibier. Om er even wat te noemen. Kortom, een mooie klim. Een mooi evenement. Straks om 8 uur wordt het bedrag bekendgemaakt. Vorig jaar 19 miljoen. Dus even kijken wat het dit jaar gaat worden. En in 20 jaar Alpe d'Huez. Totaal 245 miljoen opgehaald. En we stoppen nu in bocht 6. En dan gaan we zo meteen weer verder. Wat heerlijk, hè?
3: Heerlijk weer, prachtig. Echt toppunt van genot is weer. Ja.
1: Zo zie je maar. Aard, het is mooi. En het is nat.
0: En zo is dat. Een ongeëvenaarde prestatie ook van onze Robert-Jan. Ik heb nog nooit eerder iemand de Alpe d'Huez op horen fietsen. Verslag doen en interviewen. Robert-Jan, dank je wel voor jouw bijdrage vanuit Frankrijk deze hele week. We gaan naar Marjan Uiterwaal. Dag Marjan.
4: Hallo Aard, goedenavond.
0: Ja, kwam je toch helemaal van in de stemming, hè?
4: Ja, ongelooflijk. Wat een happening eigenlijk, hè?
0: Ja,
4: Ik heb echt de hele dag tv zitten kijken en het is echt ongelooflijk, onvergetelijk. Ze hebben herinneringen daar gemaakt. Het is fantastisch. Het is echt niet te beschrijven, zo mooi.
0: Ja. En jij hebt ook bekenden daar op de berg, hè?
4: Ja, 4 broers en 3 schoonzusjes zijn vandaag wezen lopen en wezen fietsen de berg op. Ja.
0: Wauw, dus je hele familie zit daar.
4: Nou, niet helemaal. Mijn oudste broer en ik zijn thuis gebleven. Maar de rest is allemaal de berg opgegaan. Ja, fantastisch.
0: Ja, en hebben ze veel geld ingezameld?
4: Ja, ze hebben met elkaar 15.000 euro opgehaald.
0: Zo, dat is een fors bedrag, zeg.
4: Ja, met allerlei leuke acties, hoor. Met oliebollen verkopen. Mijn broertje heeft iets van 600 oliebollen met oud en nieuw verkocht. Kofferbak verkopen. Ze hebben werk voor niks gedaan. Dus de baas heeft betaald, zeg maar.
0: Oh, ja, wat geweldig.
4: Het is echt. Ze hebben van alles ingezameld en allemaal hele leuke dingen gedaan om dat geld bijeen te krijgen.
0: Ja.
4: En ze zitten er al een week, dus ze hebben er hartstikke naar hun zin daar.
0: Ja, toch? Nou heeft iedereen zijn verhaal en zijn redenen om mee te doen. Wat is dat bij jouw familie?
4: Nou ja, ik heb een schoonzusje die is overleden aan alvleesklierkanker. En ik heb een zwager die is overleden aan longkanker. En ik denk dat iedereen wel in zijn familie of waar dan ook iemand kent. Vriendinnen van ons, ook overleden aan longkanker. Het is, als je bedenkt, eigenlijk komt het zo dichtbij. En iedereen heeft wel iemand in de buurt die vreselijke ziekte heeft. Ja, en er moet gewoon heel veel onderzoek dan komen. En ik ben zo ongelooflijk trots op mijn broertjes.
0: Ja, dat geloof ik.
4: En op de schoonzus. Ja,
0: heb je al van ze gehoord?
4: Ja, foto's heb ik gekregen. Ze zijn meerdere keren de berg op gewandeld. Ze zijn meerdere keren de berg op gefietst. En ze zijn echt in trainingskamp ook het hele jaar al geweest om dit te kunnen doen vandaag. En ja, mijn moeder van 97 heeft ook de hele dag voor de tv.
0: Ach, schitterend.
4: Die heeft zitten facetimen met een van de broers. Dus het is echt een heel groot familie-evenement voor ons. Ja, fantastisch.
0: Nou, dankjewel en leuk dat je reageerde, Marjan.
4: Hartstikke fijn. Dankjewel, Aart.
0: Fijne avond.
4: Jij ook. Dankjewel. Dag.

0: Ja, de Jackson 5 ABC. Ze leren ons even het alfabet. Hallo Margot, goedenavond.
1: Hallo Aard, goedenavond.
0: Ja, wij krijgen toch wel een aardige avond na een nogal stormachtig dagje.
1: Nou, lekker winderig en ook een aantal flinke buien. Ook in onze provincie op sommige plaatsen met onweer, met hagel. Een flink wat wind ook daarbij, maar niets in vergelijking met de buien die over het oosten en noordoosten van ons land nu net de grens overtrekken. Want daar zat dus op enkele plaatsen in het oosten van Twente een tornado bij. Dus wat dat betreft is er goed gewaarschuwd. Iedereen is daar op voorbereid geweest. Maar de situatie is nu zo dat in Utrecht de laatste bui net het zuidoosten heeft verlaten. Het is droog, de zon die komt er nog eventjes lekker bij. En de temperaturen liggen op dit moment ook nog behoorlijk. Het is 18,5 graden in de beeld.
0: Nou, helemaal niet gek. Laten we vooruitkijken naar de avond, de nacht en de vrijdag.
1: Ja, nou, vanavond en vannacht kan er best nog wel een enkele bui vallen. Maar de wind, op dit moment nog een windkracht 5 tot 6 in Cabauw, die neemt af en het koelt af naar 13 graden. Morgen is er ook duidelijk minder wind dan vandaag. En die zuidwestelijke wind draait in de loop van de dag ook naar het westen. Maar het is wel aan de frisse kant. 18 graden, normaal wordt het 20, 21 graden met wolkenzon. En nog een enkele bui. En in de loop van de middag wordt het zelfs helemaal droog. En dan volgt er een droge zaterdagochtend in de middag denk ik dat we toch weer een enkele bui kunnen verwachten bij temperaturen oplopen naar 20 graden. En zo gaat het een beetje door. Dus er zit niet echt een droge lange periode aan te komen met zomerweer met hogere temperaturen. Het blijft een beetje zo licht wisselvallig vanaf de zaterdag.
0: Oké, nou ja, we gaan het ermee doen.
1: Ja.
0: Dat is ook met het weer op, heb je geen enkele keus. Dat is ook wel lekker, hoef je niet te kiezen. Ja. Heerlijk.
1: Zo is het, ik hoef het alleen maar te vertellen.
0: Margot, dankjewel. En tot de volgende. Doeg.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio m utrecht.nl.

0: extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
0: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kom langs bij de Kroonzonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
4: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
5: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
6: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
8: Goedenavond, luisteraars in Nederland, of waar ook ter wereld.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de Marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
1: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
0: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez.

0: Nederland.
1: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op

0: 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Cliff Richard deed de aftrap vanavond. De officiële aftrap. Met zijn liedje All My Love. En al mijn liefde krijg jij vanavond ook weer van mij. In de vorm van prachtige muziek. Er zijn vanavond een paar Johns aanwezig in deze uitzending. Daarmee bedoel ik Johnny Logan en ook John Legend. Die, als ik me niet vergis, dit jaar naar Nederland komt voor North Sea Jazz. Maar goed, als je helemaal geen zin hebt om naar zo'n festival te gaan, dan blijf je toch lekker hier luisteren naar de Love Songs en dan komt die ook vanzelf voorbij. We beginnen met Total Touch. Dit liedje heet I'll Say Goodbye, maar ik hoop dat je het niet doet. Dat je gewoon lekker blijft luisteren tot een uurtje of 11 vanavond.

de Rolling Stones op Radio M Utrecht met Angie. Ja, een lekker oud en vertrouwd liedje van de band. En je kan je natuurlijk afvragen of het nog wel goed is of verstandig dat die mannen maar cd's blijven maken, muziek blijven maken. Ik heb daar aardige discussies over met mijn vader, groot fan van de Stones. Die zegt, niet meer doen mannen, jullie zijn te oud ervoor. Mijn vader is zelf 92. En ik vind het eigenlijk nog wel mooi en charmant. Daardoor blijf je toch een beetje contact houden met de samenleving, toch?

Just When I Needed You Most, Randy Van Warmer op Radio M Utrecht. Ik heb nu een artiest meegenomen van wie je kan zeggen dat hij een prachtige solo carrière is aangegaan nadat hij in de band Boyzone heeft gezeten. Zijn naam is Ronan Keating en je luistert naar When You Say Nothing Else.

De liefde kan behoorlijk verwarrend zijn. En daar zingt Dusty Springfield dan weer over. I just don't know what to do with myself. Ja, dat krijg je dan, hè, als je in de war wordt gebracht door iemand en het leven en de liefde ineens niet meer te sturen is.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Weet je wat ik nou zo mooi vind? Het kan zijn dat je thuis aan het luisteren bent naar de Love Songs en bij Eric Carmen denkt, oh, dan zit ik hier helemaal alleen te luisteren naar dit liedje. Maar dat is dus helemaal niet zo. Je ziet ze niet allemaal, maar jullie luisteren wel met z'n allen naar de Love Songs op Radio Utrecht. Wees welkom.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2

0: 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.